0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sydney Dijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit, omdat er bommenwerpers staan die de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. Er zou nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn. Daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. De A9 bij Amstelveen blijft ook vannacht nog dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval gisterochtend. Een vrachtwagen kantelde en kwam op een auto terecht, waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte daarbij niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade dus aan het wegdek. Er zit een grote scheur in waardoor het asfalt vervangen moet worden. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaal-eigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook in op de situatie in Gaza. En Xandra Velzenboer gaat naast shorttrekken ook lange baan schaatsen. Ze wil het een keer in de week proberen om even iets anders te doen. Van een serieuze uitstap naar de lange baan is voorlopig nog geen sprake. Velzenboer zegt dat je nooit nooit kan zeggen, maar dat het antwoord op die vraag op dit moment nee is, omdat ze het shorttrekken nog het allermooiste vindt. Het weer, het is droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 6 en 11 graden vannacht. In de ochtend eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. Met bijna alle stemmen geteld gaat de rechtsradicale Flavio Bolsonaro aan kop met ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Omdat beiden geen absolute meerderheid hebben, is een tweede ronde nodig. De uitslag van de eerste ronde betekent wel dat 12 andere kandidaten afvallen. De voorsprong van Bolsonaro is verrassend. In veel peilingen werd uitgegaan van winst in de eerste ronde voor de progressieve Lula. Op 25 oktober gaan de Brazilianen opnieuw naar de stembus. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht, of ze zijn maar beperkt open. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen gewond. Ook werden honderden scholieren opgepakt. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. De bommenwerpers op de basis werden door de VS gebruikt voor aanvallen op Iran. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaaleigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook in op de situatie in Gaza. Het weer droog, in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. In de ochtend eerst grijs, later meer zon en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 24 uur per dag muziek en informatie. Vanuit het hart van Elburg. Vanuit het hart van Elburg. Lou FM.
1: I want you to want me.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Een Nederlander is sinds mei minister van Justitie in een omstreden regering in Soedan. De Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said werd benoemd in een regering die is opgericht door de Rapid Support Forces, blijkt uit onderzoek van de NOS. Said zegt zijn politieke werk op vrijwillige basis te doen vanuit Nederland. Al ruim 3 jaar wordt in Soedan gevochten tussen strijders van de RSF en het officiële regeringsleger. Beide kanten begaan oorlogsmisdaden, maar de RSF wordt als de meest gewelddadige gezien. Vorig jaar riep de RSF een parallelle regering in het leven, maar die wordt internationaal niet erkend. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open, maar in de richting van Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Hij kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid. Daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. De VS haalt alle bommenwerpers weg die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis, worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. De bommenwerpers op de basis werden door de VS gebruikt voor aanvallen op Iran. Het weer droog, het kan mistig zijn, het is tussen de 6 en 11 graden. In de ochtend lost de mist snel op. Overdag is het dan zonnig met wat stapelwolken en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam een klein kwartiertje vertraging treedt langzaam tussen Kootwijk en Hoevelaken. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media is dat gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit. Sinds mei is een Nederlander minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Het is de Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said. Hij zegt zijn politieke werk vrijwillig te doen vanuit Nederland. De RSF strijdt tegen het Soedanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF een parallelle regering op die internationaal niet wordt erkend. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flávio Bolsonaro. Hij kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid en daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open, maar in de richting Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Oranje heeft in de Nations League gisteravond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners scoorde de eerste in de 31ste minuut. Niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer is nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon, afgewisseld door wat stapelwolken en het wordt 19 tot 22 graden.

aan te knopen en als morgenstraal bezopen op de stoep werden gelegd. Er was een tijd dat ik het meeste te vertellen had op feesten, waar ik met verlichte geesten vaak de politiek besprak, waarin wij ons nooit vergisten. Mensen die het beter wisten waren allemaal fascisten die het aan verstand ontbrak. Toen ik naar mijn navel staarde en mij communist verklaarde en met alle andere baarden op de bom te wachten zat, toen die maar niet wilde vallen, woorden en al spoedig lallen.

maar trouwen, want het kwam me niet van pas. Wilde enkel samenwonen met een zwart geklede schone, om de burgerij te tonen hoe ruimdenkend ik wel was. Maar het was niet te vermijden dat ik eenzaam was bij tijden, zodat ik vertwijfeld vrede met een meisje van ballet, welke schoonheid snel verdorde, 's morgens bij het wakker.

0: ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. De rechtsradicale Flavio Bolsonaro won de eerste ronde met 47%. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid en dus komt er eind deze maand een tweede ronde. Het zal voor Lula moeilijk worden om die te winnen, verwacht correspondent Nina Jurna.
2: Omdat er een aantal andere kandidaten deze verkiezingen ook stemmen hebben binnengehaald. En dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban zullen zeggen van nou, stem nou de 25e in die tweede ronde op Flavio Bolsonaro. Dus het zal heel lastig worden voor Lula.
1: Sinds mei is een Nederlander minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Het is een Soedanees-Nederlandse jurist, Osama Said. Hij zegt zijn politieke werk vrijwillig te doen vanuit Nederland. De RSF strijdt tegen het Soedanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF een parallelle regering op die internationaal niet wordt erkend. Oranje heeft in de Nations League gisteravond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmijners scoorde de eerste in de 31ste minuut. Niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na rust maakte Zirkzee in de 71ste minuut de tweede goal voor Oranje.
3: Als een echte spits staat Zirkzee daar op de goede plek om het beslissende tikje te geven. 2-1.
1: Door de overwinning is Oranje in de Nations League groep geëindigd als koploper. Het weer is nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon, afgewisseld door wat stapelwolken. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt nu snel verder op gang met al heel wat dagelijkse files. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Kootwijk en Hoevelaken 13 kilometer met 20 minuten vertraging. A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen de afrit Ermelo en Nijkerk 8 kilometer met een kwartier oponthoud. En op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein langzaam rijden over 9 kilometer. De vertraging daar is zo'n 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

I feel like dancing. Wat een lekker vlot begin van de vroege maandagmorgen. Ja, goedemorgen. Het is alweer maandagmorgen. Het weekend alweer voorbij. En wat voor een weekend. Hartstikke mooi weer gehad. En vandaag wordt het ook weer mooi weer. Dus we genieten nog ervan. Ja, tot woensdag nog mooi weer zo te zien. Maar dat gaan we straks bekijken. Je luistert mee naar de ochtendspits. Lekkere muziek op de radio. En dat allemaal in de beginuren bij Loco en Loo FM. En wat gaan we zowel deze morgen doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken we er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie, de gebeurtenissen van de dag. En de verjaardagskalender, die staat er weer klaar. Dus dat betreft staat alles klaar. De playlist is weer lekker gevuld met heerlijke muziek. Dus ja, we gaan gewoon beginnen.

Chica Tita, je hoort een plaat van ABBA en daarvoor die plaat van AHA. We gaan kijken naar de dag van. Ja, elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag 5 oktober. Ja, gisteren 4 oktober. Werelddierendag. En vandaag 5 oktober de internationale dag van de leraar. Ook de Wereldhabitatdag. En de dag van de muziekopleidersakkoord.

0: van oud. Goud van oud.
1: Goud van oud en hits in je eigen taal.
0: Bij Dries Smit hoor je het allemaal.
1: Allemaal.

East Time, You'll Break My Heart, een blad van Nick Kamen. En daarvoor Lionel Richie met All Night Long. We gaan kijken naar de programmering van de Loco. Wat kun je vandaag horen op Loco FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur Loco's Muziekschotel met Herman Zielhuis. En dan van 12 tot 2 uur Broodjebal, een vers broodjebal met Albert Vierhuis. En van 2 tot 4 uur de Muziekleus in de middag met Albert Leuzing. Van 4 tot 5 uur Vrouwenmagazine met Anja van Boven. En van 5 tot 6 uur door met Diesmer. Diesmer Pontstein is de presentator. En van 6 tot 8 uur Luc Box met Luc van den Berg. Van 8 tot 9 uur Sportief zijn zeker weten met Dirk-Jan Grokezijn. En van 9 tot 10 uur Locomotief. En van 10 tot en met 12 uur Loco's Muziekschotel. Herhaling van zaterdagavond met Herman Zielhuis.

0: Een Pussycat en daarvoor die plaat van Heino. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Ja, we gaan even kijken wat het weer allemaal gaat doen vandaag. Nou, vanochtend komen tijdens de ochtendspits enkele mistbanken voor. En het is frisjes met 8 tot en met 12 graden. En plaatselijk kan het verkeer hinder ondervinden van slecht zicht. En de mist lost wel vrij snel op. En dan is het zondag weer met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Alleen op de Wadden is de wind matig tot vrij krachtig. De temperatuur stijgt naar 15 tot 17 graden. En daarmee is het al warmer dan normaal. Nou, vanmiddag is het vrij zonnig en warm najaarsweer. Er zijn dunne sluierwolken en enkele stapelwolken. En de temperatuur stijgt naar 20 tot en met 21 graden. Over het noorden en noordwesten trekken enkele wolkenvelden en het wordt het 19 tot 20 graden. In Limburg kan het 22 graden worden en de wind blijft overwegend zwak tot matig en zuidwestelijk. Nou, vanavond zijn er heldere perioden, de wind zwak af en de temperatuur daalt naar 11 tot en met 14 graden. Tot zover het weer voor vandaag en straks het weer voor de aankomende dagen. Maar iets in plaats van Eddie.

Three Steps to Heaven, een plaat van Eddie uit 1960. Het is nu tijd voor het weer voor de aankomende dagen. We pakken dinsdag, woensdag en donderdag erbij. Nou, morgen weer kans op nevelmist, maar dan komt de zon tevoorschijn. Wordt het weer lekker 21 graden met een windkracht 2 uit het zuidwesten. En woensdag ook weer zo'n lekkere dag. Ja, 21 graden met een windkracht 2 uit het oost-zuidoosten. Een zonnetje erbij, ook af en toe bewolking. En donderdag, ja, dan wordt het iets anders. Iets meer neerslagkans. 9 mm staat erbij qua neerslag. En een windkracht 3 uit het noordwesten. En dan wordt het 14 graden. Dus qua temperatuur naar beneden dus nog maar 14 graden. Nou, qua weercijfers. Vandaag weer 7,9. Dinsdag ook weer 7,9. Woensdag weer 7,8. En donderdag, ja, weer 7,5. Tot zover het weer. En straks de verkeersinformatie van de ANWB. Maar eerst een plaat van de Paul Flatman.

0: is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort staat file tussen Kootwijk en Voorthuizen 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Werkzaamheden veroorzaken file op de A6 Emmeloord richting Lelystad tussen Emmeloord West en de afrit Zwifterband 5 kilometer met 10 minuten vertraging. A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen de afrit Ermelo en Strand Nulde 4 kilometer. Het oponthoud is ook daar 10 minuten. De A50 Arnhem richting Os tussen Knoopend Valburg en de Ravenstein 10 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen.

Sounds Like a Melody in plaats van Alpha Vaal. We gaan kijken naar de gebeurtenissen van de dag. Wat is er gebeurd op dezelfde datum als vandaag? Maar dan in het verleden, 1962, de internationale première van de film Dr. Dr.No. Dr. No. Ja, Dr. No zal het ongetwijfeld zijn. De eerste James Bond film gebeurde in 1962 op deze datum. En 2005 start uitzending van TV Oranje. En 2020, Jeroen van Inkel presenteert voor het eerst zijn nieuwe nachtprogramma Van Inkel's Choice op NPO Radio 2. En nog een berichtje, een muziekberichtje uit 1972. Love Me Do van de Beatles komt uit. Hun eerste hit gebeurde in 1962 op deze datum.

Amanda, een plaat van Boston uit 1986. Inmiddels alweer bijna 8 uur. Alweer het einde van het eerste uur van de ochtendspits. Straks na 8 uur ben ik weer bij je terug met het tweede gedeelte van de ochtendspits. En wat gaan we nog doen? Nou, we hebben de instrumentale plaat nog niet gedraaid. Dat doen we dit keer met David, met Good Morning. En ik heb nog een andere plaat klaarstaan van de Alan Parsons Project met de Don't Answer Me. Maar eerst David met Good Morning.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Dat meldt het CBS. Begin dit jaar was de totale schuld 28 miljard euro. Dat is 800 miljoen euro minder dan het jaar ervoor. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van 50.000 euro of meer nauwelijks af. Dat heeft volgens het CBS vooral te maken met het leenstelsel.
2: Dat zijn ook vooral veel oud-studenten en mensen die grotendeels of zelfs volledig studeren tijdens dat leenstelsel. Ja, dat leenstelsel is nu beëindigd, maar ja, het duurt wel even voordat de mensen die toen studeren hun studieschuld volledig hebben afbetaald. En dus er zitten nog steeds heel veel mensen bij met een hele flinke studieschuld.
1: De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen. Die koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM. De autoriteit pleit voor een einde aan die verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te moeten kopen. Nederland won gisteravond met 2-1 van Servië in de Nations League. Voor aanvoerder Virgil van Dijk was het zijn 100ste wedstrijd voor Oranje. Daarmee komt hij in een rijtje met grote voetballers. Van Dijk kan het nog amper geloven.
3: Ik ben trots. Het is een mooie mijlpaal. Het is iets wat ik nooit heb durven dromen. Omdat het voelde gewoon veel te ver weg om het ook maar in mijn hoofd, te laten toen ik jong was.
1: Wesley Sneijder is nog altijd record international met 134 interlands. Het weer, de mist is op de meeste plekken weggetrokken. Het wordt vandaag zonnig afgewisseld door wat stapelwolken. 19 graden wordt het in het noorden en mogelijk 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Zoals gebruikelijk op dit tijdstip is het behoorlijk druk op de weg. En daarbij is een ongeluk gebeurd op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Tussen Wezep en de afrit Elspeet 7 kilometer stilstaand verkeer. Met daar 3 kwartier vertraging. Er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. Daar is maar 1 rijstrook vrij. Verkeer vanuit Zwolle kan het beste omrijden via Apeldoorn. Op de A50 van Arnhem naar Os, daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 13 kilometer met 20 minuten oponthoud. En 50 Zwolle richting Emmeloord. Tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen 7 kilometer. De vertraging is daar 1 kwartier. En op de N305 van Dronten naar Almere, tussen de afrit Harderwijk en Zeewolde, 5 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
6: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
7: Zin in de echte smaak van Thailand? Ontdek Thai Food by Apple. Heerlijke, authentieke Thaise gerechten met verse ingrediënten en alles vers bereid. Proef de traditionele smaken van Thailand. Pittig, kruidig en vol van smaak. En je hoeft er niet voor naar Thailand. Thai Food by Apple staat met de foodtruck in Elburg. Iedere dinsdag op winkelcentrum De Vrijheid en iedere vrijdag bij de Jumbo aan de Zwolseweg. Kijk voor onze aanbiedingen op onze Facebookpagina. Thai Food by Apple. Proef Thailand, gewoon bij jou in de buurt.

Woogie Boogie in plaats van Ferrari. Welkom terug bij de tweede uur alweer van de ochtendspits op Loco en LouFM. Op de vroege maandagmorgen alweer 5 oktober. En wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van ook het weer. Pak er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie en ook de dagrecords. En qua muziek, nou, het laatste blokje zal ik even kijken. Het Hollands kwartiertje. Dit keer, ja, nederpopplaten zie ik hier staan. Dus ook wel een keer leuk om te doen. We gaan gewoon beginnen.

Nelly Furtado met All Good Things Come to an End. We gaan kijken naar de dag van. Ja, elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag 5 oktober. En vandaag de internationale dag van de leraar.

High Under the Moon. We gaan kijken naar de programmering van de Lou. Wat kun je vandaag horen op Lou FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 11 uur Studio Elburg met ATW daar. Van 11 tot 12 uur de derde helft met EB met Echo Bos. En van 12 tot 2 uur middagmatinee ook met EB met Echo Bos. Dan muziekcarousel, de non-stop hits van 2 tot en met 6 uur. En dan van 6 tot 7 uur wat wij willen weten met Rob en Egbert. Van 7 tot 8 uur orgeluur. En van 8 tot 9 uur van aards tot eeuwigheid. Van 9 tot 10 uur tutu staat hier. Had ik niet gezien bij de loco volgens mij. Dus ik weet niet als dat allemaal doorgaat. En dan van 10 tot 11 uur nachtgedachten. En van 11 tot en met 12 uur evening listening. Gewoon de non-stop hits weer op de radio. Dus bij Lou FM.

Len Barry met 1, 2, 3. Straks na 12 uur weer het lunchprogramma bij Loco FM. Broodjebal, zo heet dat programma op Loco FM met Albert Vierhuis. En wat heeft Albert Vierhuis zo wel in zijn programma? Nou, een al gezelligheid staat hier tijdens de lunch met de mooiste klassiekers uit de jaren 70 en 80. En de vaste items zoals twee keer de single top 3. En deze maandag uit de top 40 lijsten van oktober 1979 en ook 1983. In het lunchpakket om 12:30 is dat na het weeroverzicht. Albert Hammond met Albert West met Give a Little Love. En een nieuwe aflevering van de plaat in zijn verhaal met Bart van Leeuwen. En ook twee keer een oud Veronica alarmschijf. En de Hollandse douwtrapper is dit keer op deze maandag van Mooi Werk met Werkende Helden. Dus dat onder andere dus bij Broodjebal, het lunchprogramma bij Loco FM. Een en al een gezelligheid.

0: I Love Her Mind in plaats van de Bellamy Brothers. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: We gaan even kijken wat het weer allemaal gaat doen. Nou, vanochtend komen tijdens de ochtendspits enkele mistbanken voor. En het is frisjes met temperaturen van 8 tot 12 graden. En plaatselijk kan het verkeer hinder ondervinden van slecht zicht. De mist lost wel vrij snel op en dan is er zonnig weer met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Alleen op de Wadden is de wind matig tot vrij krachtig en de temperatuur stijgt naar 15 tot 17 graden. En daarmee is het al warmer dan normaal. We gaan even kijken naar vanmiddag. Is het vrij zonnig en warm najaarsweer. Er zijn dunne sluierwolken, enkele wolkenvelden en de temperatuur stijgt naar 20 tot met 21 graden. Over het noorden en noordwesten trekken enkele wolkenvelden en wordt het 19 tot 20 graden. En Limburg kan het 22 graden worden en de wind blijft overwegend zwak tot matig uit zuidwestelijk. Nou, we gaan even kijken naar vanavond. Zijn er heldere perioden? De wind zwak af en de temperatuur daalt naar 11 tot en met 14 graden. Tot zover het weer voor vandaag. En straks het weer voor de aankomende dagen. Maar eerst in plaats van Kick Rock.

All summer long. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken de dagen dinsdag, woensdag en donderdag erbij. Nou, morgen 21 graden, ook met een zonnetje erbij. In de morgen wel kans op nevelmist, maar dan komt de zon tevoorschijn. En dan wordt het 21 graden met een windkracht 2 uit het west-zuidwesten. Wel af en toe bewolking overdag, maar wel een leuke dag. Woensdag hetzelfde weertype, ja, een zonnetje. En dan 21 graden met een windkracht 2 uit het oost-zuidoosten. En donderdag, ja, dan wordt het allemaal iets anders. Wordt het 14 graden. Wel nog een zonnetje, maar ook af en toe bewolking. En kans op buien. Ja, 9 mm staat erbij. En de windkracht 3 uit het noordwesten. Kijken we naar de weercijfers. Vandaag een weercijfer 9. Morgen ook een 9. Woensdag een weercijfer 8. En donderdag, ja, een weercijfer 5. Dan wordt het allemaal iets minder qua weer. Nou, straks de verkeersinformatie van de ANWB. Maar eerst een plaat van John Lennon. Hier is Woman.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het hoogtepunt van de ochtendspits ligt inmiddels achter ons. De langste files van dit moment staan nog op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Stroe en Hoevelaken 11 kilometer met een kwartier vertraging. A12 Duitse grens richting Utrecht tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijzoord 9 kilometer met een half uur vertraging. Er staat een auto in brand, de rechte rijstrook is dicht. A28 van Zwolle naar Utrecht tussen Wezep en de afrit Epe. 4 kilometer file met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen de afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg. 4 kilometer file met daar een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen.

Gedig in die Stad. Ja, een plaat van Julian Werding uit 1984 staat hier. We gaan kijken naar de dagrecords. Wat waren de maximum en minimumtemperaturen ooit gemeten op dezelfde datum als vandaag? Nou, de laagste is gemeten in 1912 was -2,2 graden. En de hoogste temperatuur is gemeten in het jaar 1921 was 22,2 graden. De langste neerslagduur was in het jaar 2008 was 19,7 uur. En de hoogste Edmondson van de neerslag was in het jaar 2017 was 25,2 mm. Tot zover het, de dagrecords. Ja, het laatste blok, het Nederlandstalige blokje, het Hollandse kwartiertje. En wat gaan we dit keer draaien? Nou, Erik Meesje, De Kast en beginnen met Abel.

In Na Je Die in plaats van De Kast. En daarvoor Abel met Neem Me Mee. En midden is alweer bijna 9 uur, alweer het eind van het programma. Het zit er alweer op voor deze maandagmorgen. Ja, de spits is er weer af. En wel de maandagmorgenochtendspits. Morgen ben ik weer bij je. En dan weer vanaf 7 uur. En straks bij de Loco. Loco's muziekschotel met Herman Zielhuis. En dan van 12 tot 2 uur Broodje Bal met Albert Vierhuis. En natuurlijk ook de muziekleus in de middag met Albert Leusing van 2 tot 4 uur. Bij de Lou gaat straks Aard Wittehaar verder met Studio Elburg. En dan de derde helft met EB. En ook middagmatinee met EB. Ik wens iedereen nog veel luisterplezier bij de beide radiostations. En we weer tot morgen vroeg. Veel plezier bij Herman en bij natuurlijk Aard Wittehaar. En tot morgen.

0: Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Begin dit jaar ging het om 28 miljard euro. Dat is 800 miljoen minder dan het jaar ervoor, meldt het CBS. Dat komt vooral door het stoppen van het leenstelsel en de terugkeer van de basisbeurs in 2023. Daardoor krijgen studenten weer studiefinanciering en daalt het aantal leningen. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van 50.000 euro of meer nauwelijks af. De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen.
2: Terwijl heel veel scholen eigenlijk maar de een of de ander willen. En dat heeft tot gevolg dat er in sommige gevallen echt duizenden boeken gewoon in ongebruikt in de prullenbak verdwijnen.
1: Deze koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Er komt een tweede ronde omdat er geen absolute meerderheid werd behaald. De kans dat Bolsonaro de tweede ronde wint is groot, volgens correspondent Nina Jurna.
3: Want andere kandidaten die ook winst hebben geboekt bij deze verkiezingen, dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban oproepen om bij die tweede ronde op Bolsonaro te stemmen.
1: Australië onderzoekt de co-piloot die vorige week aan boord van de vlucht tussen Dubai en Tel Aviv zijn gezagvoerder aanviel. Wordt onder andere gekeken of hij in Australië is geradicaliseerd, meldt de BBC. De man uit Oman kreeg volgens Australische media in 2014 een studentenvisum en studeerde de jaren erna in het land. Zijn visum werd in 2019 ingetrokken. Waarom is niet duidelijk. Het weer. Na het optrekken van de mist wordt het overal zonnig met af en toe wat stapelwolken. 19 graden in het noorden, mogelijk 22 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu geleidelijk aan op. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen Naar de Vesting en Knaalpunt Eemnes 9 kilometer met een kwartier vertraging. A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 11 kilometer met daar een kwartier op onthoud. A12 Duitse grens richting Utrecht tussen de knooppunten Velperbroek en Grijzoord 6 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Dat komt door een autobrand, maar de rijbaan is weer vrij. Door de file op de A12 loopt het verkeer ook vast op de A50 vanuit Apeldoorn. Tussen de afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg 10 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
6: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
7: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 15 56 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
8: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij Loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
1: 105.5. Dit is Blue FM.
2: Deze week op uw lokale radio, de Blue FM Botterschijf.

0: Blue FM is dit Studio Elburg. Met nieuws, politiek, sport en muziek. Blijf op de hoogte en weet wat er speelt in Elburg en omstreken.
1: Een hele goede morgen op deze maandagmorgen. Ja, afgelopen vrijdagmiddag mocht ik je werkweek uitluiden en je weekend inluiden. Ja, op deze maandagmorgen mag ik je weekend uitluiden en je werkweek weer inluiden. Tenminste, als dat voor jou van toepassing is. Dries, bedankt voor de afgelopen 2 uur. Het was weer genieten van jouw programma De Ochtendspits. Wat gaan we allemaal doen? Oh nee, wat hebben we gedaan? We zijn begonnen met de bottenschijf van deze week. Heeft Dries weer voor gezorgd. De bottenschijf van week 41, die is van Treintje Oosterhuis. En dit is wel een hele mooie. De titel is heel eenvoudig. Is Meisje. En daarna hoorde je I Got You Babe. Van deze plaat kwam op 5 oktober 1985 op de bovenste plaats van de top 40 terecht. UB40. Samen met Chrissie Hynde. Plaat bleef er 1 week staan. En de naam van die band UB40. Daar denk je misschien bij jezelf. Wat een rare naam, hè?

The Sweet Hori en Fox on the Run. En die draaien dat nummer in verband met eigenlijk ter nagedachtenis van Brian Connolly. Hij was de zanger van The Sweet, die man met het hoogblonde haar. Ja, geboren vandaag in 1945, op 5 oktober 1949 moet ik zeggen. Voor mij was het 45, maar daar wil ik toch eventjes over nog een keer nagekijken. Hij overleed in 1977. Ga ik nou die dagen door mijn data door elkaar draaien? Nee, is inderdaad 5 oktober 1945 is hij geboren. En 10 februari 1997 overleed hij naar een nogal turbulent leven. Met onder andere veel drugs en drank en dat soort dingen. En vooral drank, dat was bij hem de boventoon. The Sweet hoorde je dus daarom met Fox on the Run. Volgende liedje wat we gaan draaien heeft ook te maken met een gebeurtenis. Ja, een droevige gebeurtenis. Want op 5 oktober 1992 overleed Eddie Kendricks. En hij was de zanger van The Temptations.

Bij een rustpuntje in deze uitzending uit het jaar 1965, The Temptations and My Girl. Ja, we pakken even de voorpagina van de Stentor er weer bij. Daar staat helemaal bovenaan voor altijd aan de walm. En daaronder een foto van de Batavia die nooit meer te water zal gaan. Ik vertel er straks meer over. Maar ook UWV discrimineert bij onderzoeken. Meer en hogere boetes voor mensen met een biculturele achternaam. En we gaan je vertellen over oervroeters. Wat oervroeters zijn? Nou, dat hoor je zo meteen na. Nou, denk even na het nieuws van het weer en het verkeer overzicht van 9:30. Ja, ik heb alweer een jarig op de kalender staan. Bij Bob Geldof hangen de slingers uit. Hij wordt vandaag 75 jaar. En die kennen we natuurlijk onder andere van Band Aid. Hij is filantroop. Maar hij maakt ook hele mooie nummers. Samen met de Boomtown Rats. Hier is I Don't Like Monday.

0: heeft contact gehad met de ANWB in Den Haag. Maar er zijn geen files hier in de regio. Dus gaan we gauw door met het weer. Het weer voor vandaag. Regionaal start de dag mistig. En vooral in het binnenland is het fris. Al vrij snel verdwijnt de ochtendmist. En in de middag is er veel ruimte voor de zon. Afgewisseld door enkele stapelwolkjes. Er waait een zwakke tot matige wind aan zee. En de maxima liggen tussen de 19 en 21 graden. In het zuidoosten stijgt het kwik regionaal naar 22 graden. Morgen is het opnieuw rustig weer en droog weer. En bij weinig wind wordt het in de middag opnieuw aangenaam warm met maxima rond de 20 graden. Ik krijg toch een berichtje van de ANWB dat er verkeersinformatie is.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land rijdt het verkeer nog langzaam op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Kootwijk en Hoevelaken 11 kilometer met 20 minuten vertraging. A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen de afrit Ermelo en Strandnulde 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein langzaam rijden over 9 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Rolls Royce en Car Wash. Ja, misschien heb je je auto ook wel gewassen van het weekend. Of was je dat van plan geweest en ben je er weer niet aan toegekomen? Ja, ik ken dat soort dingen hoor. De Stentor pakken we erbij. En daar staat op de voorpagina UWV discrimineert bij onderzoeken. Het UWV legt bij fraudeonderzoeken meer en hogere boetes op aan mensen met een biculturele achternaam. Dus een achternaam die dus verwijst naar een buitenlandse achternaam, zullen we maar zeggen. Dat blijkt uit onderzoek van de Stentor en Eén Vandaag op basis van documenten en gesprekken met het personeel. De medewerkers die alleen op basis van anonimiteit wilden reageren, stelden dat discriminatie en racisme onlosmakelijk verbonden zijn met het functioneren van de afdeling handhaving. Meerdere werknemers, onder wie leidinggevende van UWV handhaving, had in 2025 de indruk dat mensen met een biculturele achternaam harder worden aangepakt dan anderen in vergelijkbare gevallen. De eigen controleafdeling van het UWV werd gevraagd een onderzoek uit te voeren. Er zijn 1682 dossiers tegen het licht gehouden. En er werd inderdaad verschil gemaakt. De uitkomsten van het interne onderzoek liggen al sinds december op het bureau van de Raad van Bestuur. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werd niet op de hoogte gebracht. En dat gebeurde pas recent op vragen van de Stentor. In Randstad Noord, waar Amsterdam en Utrecht onder vallen, hebben mensen over wie het gaat in de dossiers 44% van de gevallen een biculturele achternaam. Maar die groep kregen 74% van alle boetes opgelegd. Dat is substantieel vaker, stelt de onderzoeker. En het district Zuid, met onder meer Heerlen en Eindhoven, heeft 36% van de gecontroleerde dossiers betrekking op mensen met een biculturele achternaam. Die mensen kregen 71% van de boetes opgelegd. En die boetes bleken ook nog eens fors hoger, want deze groep betaalde uiteindelijk 98% van de totaalsom van alle boetes. Welke dossiers precies met elkaar vergeleken zijn is niet bekend. Ook stelt het UWV dat er geen harde conclusies aan deze uitkomsten verbonden kunnen worden. Het is geen wetenschappelijk onderzoek, stelt de uitkeringsinstantie. Desalniettemin komen de cijfers bij de top van het UWV hard aan. Het raakt me, ik vind het onbestaanbaar. Je wilt niet dat het waar is, zegt Aboutaleb Gogo, sinds 1 september voorzitter van de Raad van Bestuur van het UWV. Ik wil op voorhand mijn excuses aanbieden. Dit kan niet.

Ja, dat waren ze. The Who en Happy Jack. Ja, ik had je net al verteld over oervroeters. Hè? Waar gaat het nou eigenlijk over? Nou, op de boerderijen van bosvarken en oervroeters is het altijd dierendag. Ja, gisteren beschikken we voor jouw beest hoor. Op misschien is het ook bij jou altijd wel dierendag. Hun varkens hebben niet het eeuwige leven. Maar voordat ze naar een slager gaan, hebben ze wel een mooi en langer leven gehad dan de meeste varkens. Een heel speciale taak die steeds meer waardering krijgt. Deze varkens zijn altijd buiten en leveren een belangrijke bijdrage aan het natuur- en landschapsbeheer. Zo verjongen ze bospercelen, frissen ze akkerlanden op. Ze helpen bij het bestrijden van planten die hier niet van nature horen. De zogenaamde invasieve exoten, zoals de reuze berenklauw en de Japanse duizendknoop. Ook op plaatsen waar machines moeilijk kunnen komen. De varkens vinden het heerlijk. Ze doen wat ze het liefste doen. Naar hartelust scharrelen en vroeten. En door hun werk mogen ze langer blijven leven. Verder met de mooie gauwouwe van de Tramps. Ja, dit uur ook draaien we weer platen tussen de 60s en de 70s.

mooie donkerbruine stem. The Tramps and Zing with the Strings of My Heart. Ja, mooi nummer, hè? Nog wat berichten uit de Stentor. Ja, opmerkelijk bericht. Ik had het van de week, van het weekend al binnengekregen via mijn telefoon. Ja, daar kan ik ook natuurlijk de krant lezen. Politieagent in Apeldoorn keken vrijdagmiddag vreemd op toen ze een jongen op zeer hoge snelheid op een mountainbike, dus geen fatbike, hè, maar op een mountainbike zagen rijden. En het bleef niet bij hard fietsen. De jongen negeerde eerst een stopteken van de politie. Terwijl hij vluchtte, filmde hij de agenten en leek hij hen volgens de politie zelfs uit te dagen. Met behulp van omstanders konden de agenten de jongen uiteindelijk tegenhouden, maar hij gaf zich niet gewonnen. De jongen gooide de fiets naar de agent en zij raakte daarbij gewond. Vervolgens zette hij het opnieuw op een lopen. Ook deze vluchtpoging was tevergeefs. De politie hield de jongen aan. Het bleek te gaan om een 15-jarige uit Apeldoorn. Van een normale mountainbike was geen sprake. De ketting ontbrak en in plaats daarvan was er een gashendel op de fiets gemonteerd. Uit de test bleek vervolgens dat de mountainbike een snelheid van 84 km per uur kon bereiken. De 15-jarige kan meerdere processen verbaal tegemoet zijn. De mountainbike is in beslag genomen en zal worden vernietigd. En nog een berichtje. Oud-marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. Dat heeft zijn familie bevestigd. Hij werd 89 jaar oud. De architect uit Havelte won tussen 1974 en 1991 liefst 11 keer de alternatieve Elfstedentocht, waarvan 8 op de bevroren meren in Friesland. In de jaren 70 en begin 80 was hij vrijwel onverslaanbaar in zeer lange wedstrijden. Oh, even een mooi gevoelig nummertje van Bob Seger en de Silver Bullet Band. Hier is Main Street.

mooie snerpende gitaar, Bob Seger en de Silver Bullet Band en Main Street. Op de website Vandaag in het Verleden lezen we op 5 oktober 1997 het laatste optreden van John Denver in Corpus Christi. En dat ligt in Texas. Lokaal tv-station maakt de laatste opname. En een week later, op 12 oktober 1997... verongelukte bij een vliegtuigongeluk. Wij gaan terug naar het jaar 1975 met John Denver en Calypso. MUZIEK

Imposante muziek van Simon & Garfunkel en Bridge Over Troubled Water. Ja, we gaan er weer een eind maken aan dit eerste uur van Studio Elburg op deze maandagmorgen, de 5 oktober 2026. En we gaan er even uit voor het nieuws en de reclame en zijn daarna weer terug voor het uurtje Poldergoud Plus. Nederlandstalige of Nederlandse producties. In alle talen mogen ze. Heb je nog een ideetje voor het programma? Ga even naar de WhatsApp van de Lou via loumedia.nl. Helemaal onderaan scrollen. Dan kan je gewoon ons een berichtje sturen. En dan ga ik dat plaatje voor je draaien als ik hem in de database heb zitten. Of bel anders even naar 0525 68 1899. Tot straks.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Vorige week werden plannen van de regering om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement. Sanchez leidt nu een minderheidsregering. Hij hoopt dat hij door de nieuwe verkiezingen genoeg steun krijgt om zijn plannen alsnog door te voeren. De verkiezingen in Spanje stonden gepland voor volgend jaar, maar worden nu gehouden op zondag 29 november. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in bijvoorbeeld de pauze, in de aula of op het schoolplein. Nu mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Het is een van de voorstellen van staatssecretaris Aerts om kinderen online beter te beschermen. Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. De Nederlandse chauffeur van de touringcar waarmee vorige maand een dodelijk ongeluk gebeurde in Zwitserland heeft voor het eerst publiekelijk gereageerd op de gebeurtenissen. De chauffeur, die ook raadslid is in de gemeente Montferland, noemt het een verschrikkelijke nachtmerrie voor de slachtoffers. Hij vertelt niet hoe het mis heeft kunnen gaan. Bij het ongeluk in de Zwitserse Alpen kwamen 5 Nederlanders om het leven. De autoriteit Consumenten en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook het digitale lesmateriaal erbij kopen. Deze koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM. De toezichthouder pleit voor een einde aan die verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te moeten kopen. Het weer, zonnig en droog, met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Stroe en Hoevelaken. En op de A50 Arnhem richting Os. Langzaam rijdend verkeer tussen Knoopend Valburg en Ravenstein. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
4: Zin in de echte smaak van Thailand? Ontdek Thai Food by Apple. Heerlijke, authentieke Thaise gerechten met verse ingrediënten en alles vers bereid. Proef de traditionele smaken van Thailand. Pittig, kruidig en vol van smaak. En je hoeft er niet voor naar Thailand. Thai Food by Apple staat met de foodtruck in Elburg. Iedere dinsdag op winkelcentrum De Vrijheid en iedere vrijdag bij de Jumbo aan de Zwolseweg. Kijk voor onze aanbiedingen op onze Facebookpagina. Thai Food by Apple. Proef Thailand, gewoon bij jou in de buurt.
5: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
6: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

Malte McNeil en How Do You Do uit het jaar 1971 alweer. Jongen, dat vliegt de tijd, hè? Ja. Heb je in het reclameblok nog een nieuwe adverteerder gehoord? Nee? Nou, dan moet je om 12 uur maar weer eens een keer luisteren. Dan komt hij er weer voorbij. Er staat sinds afgelopen vrijdag staat er een foodtruck bij de Jumbo. En die hebben Thais eten. En ja, niet thuis eten, nee, Thais uit Thailand. En Apple, dat is de vrouw die daar staat in dat ding te koken. Nou, die kan er wat van hoor, want ze zeggen, we willen ook gaan adverteren op de Loo. Zij zei met haar man, haar partner, ik weet niet, die was er ook bij afgelopen vrijdag. Dus, toen zeg ik van, ik ben wel dol op Thais eten, want dat kan je hier helemaal niet in de buurt krijgen, hè. Vroeger woonden mijn dochter en mijn schoonzoon, die woonden in Velp. En als die dan kwamen, dan namen ze daar vandaan gewoon Thais eten mee. Ja, af en toe ook niet iedere keer hoor. Heerlijk kruidig, heerlijke gerechten. Wel pittig, hoeft niet echt scherp te zijn. Maar zij staat dus met haar kleine voetruk bij de Jumbo op de vrijdagmiddag. En bij morgen op winkelcentrum De Vrijheid staat zij ook met de foodtruck. En lijkt je nou eens een keertje leuk om een stukje te zeggen, goh, ja, dat lijkt me eens een keertje lekker om een keer te proeven. Nou, ga er eens een keer gewoon naartoe. Ze hebben een Facebook-pagina. Ja, ik maak eigenlijk reclame en mag eigenlijk niet, hè. Maar zou ik het doen of zou ik het niet doen? Doe het gewoon. Ik zal toch niet direct een boete krijgen. Dan kijk je op Facebook bij Thai Food by Apple. Dus Thai food en een by en apple, gewoon appel, maar dan in het Engels. Dus 12 uur hoor je hem weer. En om 3 uur en om 5 uur. En Herman Westendorp is heel druk bezig om er een

Peter Koelewijn en zijn Rockets. En je wordt ouder, papa. Ja, een berichtje. Een 55-jarig man uit Oldenbroek is in de nacht van vrijdag op zaterdag met zijn Volkswagen van de weg geraakt op de Eperweg. Dat is de N309 in Elburg. Uit een ademanalyse bleek dat de bestuurder 1140 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht, zogenaamde UGOL, had gedronken. En dat komt overeen met een promillage van 2,62%. Ja, als je geen beginnend bestuurder bent, mag je een half. Dus hij heeft ruim 5 keer zoveel gedronken. Kan niet zeggen van, ik heb er per ongeluk eentje te veel genomen. Hè? Nee, het waren er een heleboel te veel. De politie werd rond 1:15 opgeroepen voor een eenzijdig ongeval op de rotonde bij de, zal ik maar zeggen, bij Weber, hè, waar je Elburg binnenkomt vanaf de Eperweg. De bestuurder werd door de politie meegenomen naar het bureau. En daar bleek uit ademanalyse dat hij fors boven de toegestaande alcoholimiet kwam. Bij een alcoholwaarde van 2,62 promiel kunnen het reactievermogen, de coördinatie en het beoordelingsvermogen ergens zijn verstoord. Dat klopt ook wel, want hij was op zo'n wegblok gereden daarnaast. En Stoudam had heel wat werk om hem daarvan af te krijgen. Goed, wat gaan we doen? We gaan een leuk nummertje draaien, heb ik uitgezocht, van Oscar Hellers en de Twinkle Stars. Try A Little Love, uit het jaar 1970. Ja, wil je nog een leuk plaatje vragen? Bel even 0525-681899 of stuur even een WhatsApp-berichtje naar de studio.

toe. En dat kan je heel makkelijk doen als je kijkt op de website van Lumedia.nl. Je scrolt helemaal naar onderen en daar zie je dan het woordje WhatsApp staan. Klik je daarop, dan kan je zo'n berichtje naar de studio sturen. Zoals ik al vertelde, Oscar Harris en de Twinkle Stars. Terug naar het jaar 1970. Try a little love.

Oscar Harris en de Twinkle Stars en Try a Little Love. Ja, waar halen we ons nieuws vandaan? Hè? Vraag je wel eens af. Ja, dat vraag ik me ook wel eens af. Nee, ik weet het wel. We hebben een eigen website. Via onze eigen redactie krijgen we nieuws binnen. We pakken natuurlijk de Stentor erbij. We hebben ook berichten van de Huis aan Huis halen we af. Omroep Gelderland. Ook al Huls Media. Huls Media. H-U-L-Z. Huls Media. Is een persbureau uit Nunspeet. En die maken ook mooie berichten. En die zetten er ook een heleboel mooie foto's bij. Het volgende berichtje ga ik je voorlezen. Dat komt ook van die pagina van hulsmedia.nl. Alleen de foto's die kan ik hier niet laten zien. Als je die wil zien met een geboeide jonge man op de grond, dan moet je maar eens even naar hun website kijken. Zaterdagmiddag rond 3:50 werden meerdere politieeenheden en ambulances opgeroepen naar de omgeving van de Hierenseweg in Hulshorst. De politie kreeg verschillende meldingen van binnen van mensen die zouden zijn belaagd, van hun fiets waren getrokken en waren mishandeld. Een echtpaar uit Elspeet was zaterdagmiddag eveneens op de fiets onderweg door het bos. De 57-jarige vrouw werd plotseling door een jonge man aangevallen. Haar echtgenoot vertelde dat de man al schreeuwend vanuit het zandpad kwam. Hij wilde eerst mij pakken, maar ik ontweek hem. Daarna hoorde ik mijn vrouw schreeuwen. Ze lag in het bos en was omvergeduwd. De man rende direct naar de vrouw toe. De dader vluchtte daarop weg, maar na een korte achtervolging wist de echtgenoot hem te vloeren. Na enige tijd moest hij de verdachte loslaten en vervolgens werd 112 gebeld. De situatie escaleerde daarna opnieuw. Toen hij weer naar me kwam, maar viel geheel onverwachts weer mijn vrouw aan, waarom ik hem weer bij mijn vrouw weg wist te halen en opnieuw ontstond er een hevige worsteling. Ik verwacht dat niet, hè? Hier gewoon in het bos, hier een paar kilometer bij vandaan. Hè? Uiteindelijk liep de verdachte weg. Het echtpaar zegt enorm geschrokken gesteund te zijn door de omstanders die te hulp schoten en de vrouw beschermde tegen verdere aanvallen. Ook werd een 80-jarige man tijdens het incident slachtoffer. Hij fietste door het bos toen hij onverwacht hard in zijn gezicht werd geslagen. De klap was zo hard dat hij ten val kwam en daarmee raakte hij gewond en moest hij naar het ziekenhuis worden gebracht. Een dag na het incident, dat is gisteren dus, is hij geopereerd. Volgens de politie raakten twee personen gewond doordat zij van de fiets werden getrokken. Daarnaast werd een melding gemaakt van een persoon die in het gezicht werd geslagen. Agenten troffen ter plaatse één slachtoffer en één verdachte aan en later werd nog een verdachte aangetroffen. Met beide mannen was volgens de politie nauwelijks te communiceren. Mogelijk waren ze onder invloed van drugs. De aanhouding van tenminste één van de verdachten verliep moeizaam. Er stond een hevige worsteling tussen de verdachte en de politie, waarbij de man uiteindelijk kon worden aangehouden. De politie hield twee mannen aan op verdenken van zware mishandeling. Het gaat om een 29-jarig man uit Zwolle en een 29-jarige man uit Zeist. Beide zijn overgedragen naar het politiebureau in Apeldoorn. Bij één van de verdachten werd ook mogelijk drugs aangetroffen. Kort na het incident verspreidde de politie een burgernetbericht. Getuigen en mogelijke slachtoffers werden opgeroepen zich bij de politie te melden. De politie is inmiddels een onderzoek gestart naar de gebeurtenissen en probeert verschillende meldingen en verklaringen met elkaar in verband te brengen. Mensen die zaterdag getuigen zijn geweest van het geweld of zelf slachtoffer zijn geworden of over relevante informatie beschikken, kunnen contact opnemen met de politie via 0900 888 4-4.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A50 Arnhem richting Oss, 10 minuten vertraging in 9 kilometer file tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Ja, we kijken naar buiten hier en we zien dat het ontzettend mooi weer is. Het is eigenlijk een beetje, ja, niet oktoberachtig om het zo maar eens te zeggen, hè. Is dit nou de Indian Summer zoals ze dat heet? Ik weet het niet hoor, ik heb al die termen niet helemaal bij de hand. Het is nu nog best wel fris, graad of 13, 14. Om 11 uur dan wordt het een graad of 16, dan moet het toch flink opwarmen. In de loop van de middag wordt het volgens Buienradar, ik heb de app even bijgepakt, 21 graden. Maar het voelt als 18 graden. Dat komt omdat er een zuidwestenwind waait met kracht 3. Maar morgen, dan wordt het allemaal wat anders. We hebben weer wat mist morgenochtend. Kan nog een drupje regen vallen, maar daarom wordt de temperatuur oplopende middag op tot 21, 22 graden. Gevoelstemperatuur in ieder geval 22 graden. De wind komt uit het westen, kracht 2 of kracht 1. En dan woensdag, ja dan misschien wel het einde van de zomer hoor. Ik weet het niet, hè, er kan van alles nog wat komen. Hou wel rekening met mist, er is heel weinig wind. Dus oost 1 zie ik hier zo in het einde van de nacht. Maar ook de temperatuur loopt dan in de loop van de dag weer op met een zonnetje, een wolkje. Met om 2 uur al 22 graden. Dat blijft zo tot een uur of, nou ik denk om 6 uur, dus nog 20 graden buiten. Dus gaat lekker worden. Daarna, donderdag, gaan we uit een ander vaatje tappen. Ja, dan gaan we heel uit een ander vaatje tappen. 15 graden op donderdag, 14 graden op vrijdag, 15 graden op zaterdag en zondag. En alle dagen regen.

The Cats and Sure Here's a Cats. Ja, we hadden de Cats nog niet gedraaid. En eigenlijk een ochtendprogramma zonder Cats, dat kan eigenlijk niet. Sure Here's a Cat, dat komt goed aan, uit, want ik heb een verhaaltje over een kat. Ja, net dat hele nare verhaal over die agressiviteit in de bossen bij Hulshorst. Maar op de website van Lumedia.nl staat een heel leuk artikel. En het gaat over een kat. Is het een zwerfkat? Ja, het is wel een zwerfkat. Maar wij noemen hem hier terraskat. Terraskat Arie loopt al 17 jaar, meer dan 17 jaar, door de binnenstad van Elburg. Hij ligt op terrassen, loopt winkels binnen, weet precies waar hij iets te eten kan krijgen. De Cyperse kater Arie is al jaren een bekende verschijning in de vestiging in Elburg. Een echte eigenaar heeft hij niet, toch moet iemand voor hem zorgen. Wie regelmatig door de binnenstad van Elburg loopt, heeft Arie waarschijnlijk wel eens gezien. De kater wandelt al jaren tussen de winkels en horecazaken. Hij ligt graag op terrassen, loopt zo duur dan een zaak binnen en wordt regelmatig gefotografeerd door de bezoekers. Waar Arie precies vandaan komt, Mirjam weet het niet. Wel weet ze dat ze vroeger vaak bij het oude rechthuis lag. Toen de toenmalige verzorgers verhuisden, bleef Arie in de binnenstad. Nou, wil je het hele verhaal van Arie lezen? Kijk dan even op lumedia.nl.

Dizzy Men's Band en de opera. Ja, geen opera, maar wel een kooruitvoering van het interkerkelijk gemengd koor Het Harde. Vindt plaats aanstaande zaterdag 10 oktober in de Nederlands hervormde kerk Elim aan de Eperweg 35 op Het Harde. Kan je niet missen, als je door Het Harde rijdt, dan kom je vanzelf langs de kerk. Medewerking worden verleend naast het koor natuurlijk, hè, door Arjan en Edith Post op trompet, Marijn de Jong op piano, Maartje de Jong op fluit, Herman Witter op orgel. De toegang is vrij, maar je moet wel je portemonnee meenemen hoor, want het is wel een collecte om de onkosten te dekken.

in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

0: Ja, Never Marry a Railroad Man. Ja, dat zong Shocking Blue. Dus ja, we gaan nog even één plaatje draaien. Dan ga ik afkondigen. Ik heb nog wat nieuws voor je. Maar ik kan er zo gauw even niet bij. Want mijn computer doet niet precies wat ik wil. Maar dan ga ik ook maar even handmatig starten. Een leuke ouwe van Dr. Anders P. De laatste Nederlandstalige in deze uitzending. De Dodenrit.
1: We rijden met de trojka door het eindeloze woud. Het vriest een graad of 30, het is winter en vrij koud. De paarden hoeven knersen in de pas gevallen sneeuw. Het is avond in Siberië.

Het is van hier naar Omsk nog een kleine 100 verst. Het is prettig dat de paarden net vanmiddag zijn ververst. Maar jammer dat de wolven ons toch hebben ingehaald. Men ziet de flinke eetlust die hun uit de ogen straalt. We doen heel onbekommerd en we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu. En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw. Wie moet er aan geloven, vraag ik toe, bedenk eens gauw. Moet Igor het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasja? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet, zij heeft een mooie alt. Zodat de keus tenslotte op de kleine Pjotr valt. Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet. Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij. Nog 84 verst en oh wat zijn wij heden blij. We mogen Pjotr wel waarderen om zijn eetbaarheid. Want daar

Er klinkt weer dat gehuil en onze hoop is weer verscheurd. De wolven zijn terug en nu is Sonja aan de beurt. Daar gaat het arme kind, zij was zo vrolijk en zo braaf. Nog 68 verst en in Den Haag, daar woont een graaf. Ik zit nog na te peinzen en mijn vrouw stort mijn getraan. En kijk, daar komen achter ons die wolven alweer aan. Dus Igor, het is wel spijtig, maar jij wordt geïnterduced. Nog 52 verst en daar was laatst een meisje los.

0: we zingen één duet. En als het even mee wil zitten, halen we het net. Helaas, ik moet er afstaan aan de hongerige troep. Nu nog maar 20 vers en hoeper de poep zat op de stoep. Ik zing nu weer wat lustiger, want Omsk komt in zicht. Ik maak een sprong van blijdschap en verlies mijn evenwicht. Terwijl de wolven mij verslinden, denk ik dat is pech. Ja, Omsk is een mooie stad, maar net iets te ver weg.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Ja, je ziet er veel dit jaar.

0: gitaar en klapsigaar. Flink gebouwde weduwnaar. Leef onze goede tijd!
1: Ja, dokter Anders P. was dat. Ja, dat vertel ik net over die ellende in het bos allemaal en dat soort dingen. En dan draai ik zelf zo'n plaatje. We gaan eruit, want Egbert zit al klaar voor de derde helft. En daarna doet hij middagmatinee. Dan van 2 tot 6 draait de muziekcarousel om 6 uur. WWWW, wat wij willen weten met Rob de Koning en Egbert Bos. Een van de laatste uitzendingen die we nog hebben staan van Maarten Seibel met het orgeluur. Van aas tot eeuwigheid, 8 tot 9. En ik ga eruit en ik zeg heel graag tot vrijdagmiddag.
2: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Uitkeringsinstantie UWV treedt bij fraudeonderzoeken harder op tegen mensen met een niet-Nederlandse achternaam, melden het AD en 1Vandaag. Zij deden onderzoek naar de afdeling handhaving bij het UWV. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen meer en hogere boetes dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. Ook zouden medewerkers van handhaving op de werkvloer worden gediscrimineerd. De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. Hackers zijn binnengedrongen in het Deense bevolkingsregister. Ze hebben toegang gekregen tot de persoonsgegevens van ongeveer 8,8 miljoen mensen. Het ministerie van Digitale Zaken spreekt van een zeer ernstig incident. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSM-nummer. Wie er achter de hek zit, is nog niet bekend. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in de pauze, in de aula of op het schoolplein. Nu mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Vorige week werden plannen van de regering om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement. Sanchez leidt nu een minderheidsregering. Hij hoopt dat hij door nieuwe verkiezingen genoeg steun krijgt om zijn plannen alsnog door te voeren. De verkiezingen in Spanje stonden voor volgend jaar gepland, maar worden nu gehouden op zondag 29 november. Het weer. Zonnig en droog met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
5: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
6: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

0: Bij Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: 1055. Dit is Lou FM.
4: Deze week op uw lokale radio. De Lou FM Botterschijf.

0: Dit is Loes Sport, het sportprogramma voor Elburg en omstreken op Loes FM.
1: Ja, goedemorgen luisteraars, welkom in het sportgedeelte van de Loes Media, oftewel de Dead Elft, het sportprogramma tussen 11 en 12 hier op de maandag. Standaard traditie op de maandag natuurlijk om altijd even de wedstrijden en alle sport wat er afgelopen weekend is gebeurd even weer door te nemen en de uitslagen bekend te maken. Dat geldt natuurlijk ook voor vandaag. En vandaag is het maandag 5 oktober. Ja, 5 oktober. Het is officieel, zou het al een beetje herfst moeten wezen. Maar als ik het zo bekijk buiten, dan is het nog steeds, lijkt het wel voorjaar. Maar dan vallen de blaadjes niet van de bomen natuurlijk. Maar temperatuur. Het is wel een beetje frisse wind, moet ik zeggen. Maar goed, aan de andere kant, het is echt mooi weer. Een mooi zonnetje. Lekker om even erop uit te gaan. Maar dat moet je natuurlijk wel even doen nadat we de uitzending hebben afgesloten natuurlijk. We zijn vanmorgen begonnen, zoals gewoonlijk, met de ochtendspits. Met Dries Smit, uiteraard. Traditioneel elke morgen super vroeg uit te veren tot 9 uur ochtendspits. En daarna was het Aad Witta. Aad is net vertrokken uit de studio. Even een bakje gedaan. Aad, bedankt voor de programmering van vanmorgen. Was tussen 9 en 11 met Studio Elburg. En we zijn nu beland bij het sportgedeelte, de Dead Elft. En dat is vandaag van 11 tot 12. Presentatie Egbert Bos, oftewel EB. EB gaat ook middagmatinee doen tot en met 2. Nou, en dan wat rest allemaal komt vandaag, dat horen we straks natuurlijk. Maar we gaan ons hier wel even bezighouden in dit sportgedeelte met onder andere regio voetbal nieuws. Het laatste nieuws van de Noord-Veluwe Sport, wat we afgelopen zaterdag hebben gehad onder leiding van Gert-Jan Mulder natuurlijk. Maar ik heb ook de gegevens binnengekregen, netjes voor me uitgewerkt door Aad Witta. Aad Witta, bedankt. Want ik had wat vragen over Dorenspijk. Dat was een uitslag wat volgens mij niet klopte. Later wel weer en toen niet. Maar in ieder geval, nu hebben we de goede uitslagen binnen als het goed is. En dat heb ik allemaal op papier gekregen van Aad. Nogmaals, bedankt. Wij blijven ook bij voetbal, want het Nederlands elftal is ook druk in een programmaatje bezig, zeg maar, een toernooi. En dat gaan we ook even erbij pakken, uiteraard de uitslagen, maar ook de wedstrijden die nog moeten komen. En dat kunnen we ook niet beter doen als met iemand die er heel veel verstand van heeft. Niet alleen van voetbal als trainer, maar ook als Nederlands elftal kenner. Dus die gaan we even proberen erbij te pakken straks rond de klok van 11:30. Dan zullen we kijken of Gert-Jan Karstendok zo ver is dat hij even een uitzending kan komen om ons even bij te praten over het Nederlands elftal.

0: Ja, die was iets sneller afgelopen dan ik verwacht had, maar helemaal geen probleem, want we schakelen natuurlijk gelijk in. Dat was Kim Wild met Anywhere en Anyplace. Nou, we gaan gauw even het voetbal erbij pakken, en zoals al eerder beloofd. En dan gaan we beginnen met het Noord-Veluwe gebeuren, oftewel de regio voetbal hier van afgelopen zaterdag.
1: Loesport.nl, rondje langs de velden.

Sport is natuurlijk, zoals je van ons gewend bent, altijd op de zaterdagmiddag van 2 tot en met 5. En tegenwoordig is het tot en met 6 om nog wat extra sporten erbij te pakken. Waar je normaal natuurlijk in het voetbalgeweld niet aan toe komt. Hoe lang als dat duurt, dat laatste uur erbij in combinatie met Loco, met Loevefem, is niet helemaal zeker nog volgens Gert-Jan Mulder. Want er moet natuurlijk wel sport wezen om waar ook wat dingen te verstaan. En anders gaat het door naar de zomer, geloof ik. In ieder geval, we weten het ook niet, maar u hoort het vanzelf wel of er nog tussen 5 en 6 op Loco en Lou FM nog meer sport te horen is op de zaterdag. Ja, zoals gezegd, afgelopen zaterdag werd er dus gespeeld. En terwijl we hier allemaal zaten in de studio en natuurlijk aan de radio, konden we horen welke wedstrijden de verslagen meegenomen werden vanaf afgelopen zaterdag. En dat werd gecoördineerd, zoals al eerder vermeld, door Gert-Jan Mulder. En ik krijg het lijstje van Aardwit daar netjes voor me liggen. Geschoteld en fijn Aard dat je dat even voor mij even genoteerd had. Want er was wat onduidelijkheid, wat uitslagen. Maar nu moet ik het hiermee doen. En ik hoop ook dat dit de goede uitslagen zijn natuurlijk. We beginnen met de vierde divisie. Oftewel WAC tegen NEO. En die is 1-1 geworden. OVIOS, dat is een andere klasse natuurlijk. OVIOS moest thuis tegen ESCA. En het werd 4-0 voor OVIOS. Een mooie overwinning. En Doornspijk, ja, dat moest uit naar Heerde. Dat kon goede zaken doen als het ging winnen. Want dan werd de koppositie kwam wel in beeld. En dat gebeurde ook in Heerde. Heerde die verloor met 2-0 van Doornspijk. En daardoor staat op dit moment Doornspijk op de nummer 1 positie. En dat is een hele mooie prestatie. Van tevoren niet verwacht, er werd natuurlijk al wat over gespeculeerd. Hè. Zijn ze niet te klein of te groot voor deze klasse, maar uiteindelijk door de wilskracht en het vechtlust natuurlijk van de Doornspijkers laten ze heel goed zien. En of het dan aan het eind van het jaar nog eerste plek is, weet ik niet, maar in ieder geval, ze gaan zo wel lekker de winter in. Dan het harde, dat moest uit naar Hattoheim, had het moeilijk daar en het verloor ook met 2-1. Wapenveld kreeg VCO op visite. En VCO was in bloedvorm en het won met 3-0 bij Wapenveld. Dus een mooie overwinning. Dan EEC. Ja, dat had een beetje moeite daar in Deventer. Ze moesten uit en die had al heel snel een doelpunt om de oren. En daardoor werden ze waarschijnlijk een beetje van slag af. Toen waren ze waarschijnlijk iets van slag af. Want uiteindelijk werd het 4-0 voor Deventer. Dus afstraffing voor EEC. Noord-Veluwe Boys, dat kreeg Wilsum op visite en dat werd 1-5. Nou, dat zijn ook al de uitslagen die ik hier voor me heb liggen. En natuurlijk is er meer gevoetbald in allerlei divisies en klasses, maar dat kunt u natuurlijk zelf ook even kijken. Dit zijn de belangrijkste van ons hier op de Veluwe. En dat werd allemaal, zoals gezegd, gepresenteerd in het regio gebeuren, oftewel Noord-Veluwe Sport. Met alle medewerkers verslaggevers natuurlijk en de samenwerking tussen Lou en Loco.

Ja, dat was Abba met Mamma Mia. Nou, zoals gezegd, we gaan nu over naar de voetbal. En dan gaan we naar het Nederlands elftal. Die zit in de competitie, zoals u weet. En daar gaan we de uitslag even van bijpakken. Gisteravond hebben ze nog gevoetbald. Alleen, hoe het allemaal verder afgelopen is en wat er gaat gebeuren en hoe de wedstrijd is gespeeld, dat gaan we natuurlijk even bespreken zo met Gert-Jan Karsten, onze man die daar kijk op hebt, want dat is het Nederlandse elftal kenner en hij is ook trainer van FC Nunspeet. En als het goed is, hebben we hem zo aan de telefoon.

0: Ja, dat was André Hazes. Is altijd mooi natuurlijk, Mijn Oranje. En alles wat hij zingt is natuurlijk gezellig, feestelijk en ja, vooral ook nationaal. Ja, we hebben al afgesproken, zoals gezegd, we gaan het voetbal en dan het Nederlands elftal. En dat is de Nations League. En ja, zoals al eerder vermeld, gelukkig in de uitzending hier vandaag de kast op de maandag in de sportafdeling. G.J. Karsten, oftewel de hoofdtrainer van Nunspeet, die is, als het goed is, online hier. En die zal ons even bijpraten over het Nederlands elftal. Ja, dat is nog een mooie ouderwetse tune. G.J. Karsten, goedemorgen.
1: Ja, dat is de amateurvoetbaltune, hè?
0: Ja, mooi, hè? Ik heb het ook wel eens een keer bij een paardenconcours meegemaakt.
1: Ja, maar meestal bij de amateurwedstrijden dan. Dit is de start van de wedstrijd.
0: Oh, dus die hoort eigenlijk bij Noord-Veluwsport net andersom.
1: Ja, die hoort mooi bij Elburg en bij Nunspeet.
0: Ja, ja. Ja, Reet-Jan,
1: de originele ouderwetse amateurvoetbaltune.
0: Ja, Reet-Jan, voor de luisteraars, voor degenen die nog niet eerder jou gehoord hebben, je bent adviseur en in ieder geval expert op het gebied van de waarzeggingen, maar in ieder geval verstand van voetbal en het Nederlands elftal, ook liefhebber van het Nederlands elftal. Maar je bent hoofdzaak ook trainer van Nunspeet, en daar ga ik even bij pakken nog. En ja, hoe is het daar gegaan in Nunspeet?
1: Ja, we hebben gewonnen zo waar, dus dat was ook even nodig. Want we waren niet goed begonnen met 2 nederlagen. Maar we hebben gewonnen van WVF, het Zwolle, dus iedereen was blij na afloop.
0: Ja, er speelde ook nog een speler bij WVF die ook bij Nunspeet gespeeld had, volgens mij.
1: Nee, andersom.
0: Oh, dat was andersom. Oh, ik had
1: die
0: ergens...
1: jongen speelt bij ons en die komt van WVF.
0: Oh,
1: de
0: net andersom.
1: Speelt daar nog. Ja, dat
0: oh,
1: klopt.
0: Ja, ja, ik had iets
1: dat
0: gelezen.
1: Dat jongen die bij Nunspeet gespeeld had, naar WVF is gegaan, maar Nunspeet miste. Dus die kwam weer terug.
0: Oké.
1: Dat kan ook nog.
0: Ja.
1: Dat ze erachter komen dat ze dan niet de goede keuze gemaakt hebben. En dan komen ze weer terug.
0: Ja, en hij weer naar Nunspeet. Dat jij zelf ook natuurlijk als trainer.
1: Nou ja, het is mijn dorpje. Dus, ja,
0: daarom. Dat is een...
1: Ik weet niet of het heimwee is, maar... Dus wel mijn eigen club.
0: Ja. Ja, even over club gesproken. Ja, je hebt natuurlijk diverse clubs trainer geweest en ook succesvol. En blijf je bij Nunspeet en zit je goed op je plek of heb je nog ambities?
1: Ja, je hebt altijd ambities. Je weet nooit of je goed op je plek zit. Weet je, trainers die winnen, die zitten vaak goed op hun plek. En trainers die verliezen, die worden ontslagen. Dus je moet zien dat je zo min mogelijk verliest. En dat is heel zwart-wit, maar zo gaat het gewoon. Moet je even kijken, Spakenburg trainer ontslagen. Of dit mensen zelf opgestapt, Urk ontslagen.
0: Ja.
1: Wat hoor ik nou nog meer? Ik geloof dat er nu 4 of 5 clubs zijn waar de trainer of al weg is of op losse schroeven staat. Ja, alleen omdat je niet wint. Ja. Dat is het enige wat telt. Resultaat.
0: Ja. Nou, inderdaad, maar dat is ook in de top natuurlijk. Hè. Ook Europees en ook bij die grote clubs ook. Ja, ze zet je op het erepodium, maar ze kunnen je ook zo ondersteboven schoppen als het weer misgaat. En zo gaat dat in de sport. Je moet er wel als trainer tegen kunnen natuurlijk.
1: Ja, dat is het lastigste. Maar je krijgt ook vaak kritiek wat helemaal niet terecht is.
0: Ja,
1: waarom stel je die niet op of die niet op? Nou, dan is iemand ziek of geblesseerd of privéomstandigheden. Het mooiste voorbeeld is dat ik ooit een keer bij Hardenberg werd afgemaakt op Twitter. Want ik had Skodran Metai niet bij de selectie zitten.
0: Ja.
1: En het was een grote schande dat ik zo'n goede voetballer niet bij de selectie had.
0: Oh.
1: Alleen wat die arme twitteraar niet wist, is dat Skodran zijn zus ging trouwen. En Skodran kwam uit Kosovo uit mijn hoofd.
0: Ja.
1: Dus die zat in het buitenland. Dus daar kon ik niks aan doen.
0: Die
1: was gewoon afwezig vanwege een bruiloft.
0: Ja.
1: En op dat niveau moet je dan als trainer dan maar weer... Want als dat eenmaal op Twitter staat, ja, dan weet je wel hoe snel dat rond is.
0: Ja.
1: En dan blijkt achteraf dat het niet zo is. Dan zeggen ze, oh ja, sorry. En dan nemen ze weer een glas bier. Maar jij bent op dat moment de kop van je. Ja, dan moet je tegen kunnen. Ja. En dat is de ene keer makkelijker dan de andere keer. Ja. En winnen is dan een goed middel om de stemming toch wat positiever te krijgen.
0: Nou, dat is hier wel gelukt. Dus zoals je zegt, bij Nunspeet, mooie overwinning. We gaan gewoon naar Nederland. Nederlands elftal, dat zit in een competitieverband. En dat heet volgens mij de Nations League of zo, hè? Dacht ik.
1: Ja, klopt.
0: Ja, ze hebben er al een paar wedstrijdjes op zitten. Onder de nieuwe trainer. Hoe kijk jij daarna, Geert-Jan, naar de trainer en naar het voetbal van Nederland in het algemeen?
1: Nou ja, we hebben er nou 4 gespeeld. We staan bovenaan in de pool. Dus resultaten hadden we het net over. Dat is goed. Denk, als we kijken naar het voetbal, dat we alleen de tweede helft tegen Duitsland leuk gespeeld hebben.
0: Mm-hmm.
1: En voor de rest ziet het er slecht uit, als je gewoon reëel bent. Gisteravond, dat leek natuurlijk nergens op. Want in de tweede helft hebben die mensen uit Servië toch wel heel veel kansen gehad.
0: Ja, en van tevoren waren ze niet echt favoriet, die Servië. Dat zou maar even een makkie worden, hè? Met een vooraf weddenschap met 4-1, 5-0, 6-1. En dat alle kanten gingen door, ballen op het veld.
1: Ja, nou ja, goed. Normaal gesproken moet Nederland ook wel wat beter zijn. Maar kijk, als wij de jongen kunnen, Frenkie de Jong kunnen opstellen, en Brobbey en Malen en Gakpo, dan staat er wel een iets ander elftal. Met alle respect voor de spelers die er nu staan. Dus uiteindelijk was dit nog niet het beste Nederlands elftal. Maar Xavi werd binnengehaald, want die zou het totaalvoetbal van Guardiola en Cruyff gaan spelen.
0: Mm-hmm.
1: Maar voorlopig zie ik alleen maar dat ze de bal aan de verkeerde kleur geven en dat ze in de omschakeling verschrikkelijk veel kansen weggeven.
0: Ja, inderdaad, ja. En wat mij persoonlijk opviel, dat zoals deze ploeg en de vorige ook, dat die ontzettend agressief met 3 of 4 man boven op die bal zit als Nederland de bal hebt. En dat is ook wel verrassend, maar dat is ook wel gevaarlijk, want daarmee raakt volgens mij het hele Nederlands elftal in de war.
1: Ja, nou ja, goed. De tegenstanders die gaan zich ook wapenen. Die kijken ook beelden en die zien ook de kwetsbaarheid van Nederland. Ja, en zeker als er dan de kwaliteit wat minder is, dan nodigt het ook uit om druk te zetten.
0: Ja.
1: Met Veerman en met Koopmijners. En met, dat zijn toch jongens, als ze de bal kwijtraken, dan hebben ze moeite met het verdedigende aspect.
0: Ja.
1: Dus ja, die tegenstander heeft dat geannuleerd, die heeft dat goed gedaan. En eigenlijk denk ik dat de tegenstander misschien wel beter druk zetten dan Nederland.
0: Ja. Als ik je zo hoor, dan komt het ook allemaal nog wel goed. Hè? Want je noemde net die 4 namen al die dus afwezig zijn. Nou, als die er inderdaad bij zitten, dan is het ook voorin wat sterker. En dan zou het toch wel een mooi elftal kunnen worden.
1: Jawel, maar Nederland is geen slechte elftal. We staan bovenaan in de pool.
0: Ja,
1: dus,
0: je
1: pakt, als je op deze manier voetbalt, dan heb je al 8 punten. Dat wordt alleen maar beter. Dus dat maakt me niet zo zorgen om, maar... Als je nu gewoon als liefhebber de afgelopen 2 weken het Nederlands elftal gevolgd hebt, dan ben je niet verwend.
0: Nee, oké. Okay. Nou, het kan alleen maar beter worden, toch?
1: Ja, nou, daar gaan we wel vanuit. En wat vaak ook zo is natuurlijk, kijk, dit zijn allemaal korte periodes.
0: Mm-hmm.
1: En als er dan straks een toernooi is, dan heb je de spelers vaak wat langer bij elkaar, kun je gerichter trainen.
0: Ja.
1: Dan zal dat ook nog wel wat beter worden. En die interland komt allemaal binnenvliegen en dat is... Ik meen 4 wedstrijden in 11 dagen, dus je kunt amper een training doen. Want ja, je moet uitrusten naar zo'n wedstrijd. Je moet reizen.
0: Ja, dat is
1: dus
0: al...
1: dan kun je ook niet veel trainen. Dan kun je ook niet verwachten dat je dan je speelwijze verbetert.
0: Nee.
1: En dat kan vaak rond die eindtoernooien straks wel. Dus als er over een 1,5 jaar in 1K is, dan zal er echt wel een goed Nederlands elftal staan. Daar ben ik niet bang voor.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dat gaan we ook maar vrij. Ik denk het ook wel. Dan even over die Nations League. Ik las hier in de krant, we hebben dus divisie A met groep 1, groep 2, groep 3, groep 4. Dat zijn allemaal 4 ploegen in die groep. Divisie A betekent dat er dan ook een divisie B en C en D is. Oftewel 4 divisies en 4 groepen.
1: Ja, klopt. 16 pools of zo. En dan op sterkte. Hè. Dus ja, je hebt een pool ergens onderin. Daar speelt Andorra tegen Gibraltar. En Nederland zit bij de beste 16. Dus wij zitten bij Portugal en bij Engeland en bij Spanje en bij Frankrijk en bij België. En je moet bij de eerste 2 komen. Dan kom je in de kwartfinale. Dan lood je een tegenstander uit en thuis.
0: Mm-hmm.
1: En als je die wint, dan plaats je je voor het eindtoernooi. En dat is dan een halve finale en een finale derde, vierde plaats.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dus dat kan interessant zijn. Want dan kun je leuk... Vorige editie speelden we uit en thuis tegen Spanje, kan ik me herinneren.
0: Ja, ja.
1: Hey, en dat zijn mooie wedstrijden, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook. Wanneer is dat toernooi eigenlijk afgelopen? Want het is nu, zeg maar, net wat jij zegt, 4 wedstrijden achter elkaar.
1: Ik denk van de zomer dat dan de finale gespeeld wordt. Want in november spelen ze dan de Interlands om deze pool af te sluiten.
0: Mm-hmm.
1: En dan begin volgend jaar speel je de Interlands voor de kwartfinale. En dan is het eindtoernooi meestal... zeg maar in juni, wanneer normaal ook een EK begint.
0: Ja, ja. Oké, dus er is ook nog wat een soort rustperiode. Want die jongens zullen normaal ook voetballen bij hun eigen team.
1: Ja, nou ja, daar gaan ze nu weer naartoe. Hè. Die zullen vandaag weer bij hun eigen club melden.
0: Ja, ja.
1: Dus van het weekend begint het normale spel weer.
0: Normale spel, nou, daar gaan we inderdaad even ook weer naar kijken. Nou goed, we zijn helemaal op de hoogte. Geert-Jan, of wou je verder nog wat melden over het voetballen op het Nederlands elftal?
1: Nee, ze hebben 4 wedstrijden 8 punten. Ik denk dat dat prima is, toch?
0: Ja.
1: En ze gaan zich kwalificeren voor het eindtoernooi. Volgens mij hebben ze nog... volgens mij hebben ze zelfs maar 1 punt nodig en dan zijn ze er al.
0: Oh,
1: omdat Duitsland niet gewonnen heeft. Dus volgens mij gaat het hartstikke goed.
0: Goed, nou. Gaat goed komen. En net wat je zegt, als er straks die andere jongens ook nog bij komen... Nou, dan zien we de toekomst wel weer positief in wat Nederlands elftal betreft. Tenminste, als ik het zo bekijk...
1: Ja, want is een goede conclusie, Egbert. Je lijkt wel in de verstand van hem.
0: Ik heb nergens geen verstand van, maar ik leer ook af en toe dingen van jou. Dus dan praat ik je gewoon na en dan lijkt het net of ik er weer verstand van heb. Ja, zo simpel is het. Jan, in ieder geval bedankt weer voor dit moment. En mochten we weer wat te melden hebben, dan mogen we zeker even weer contact opnemen met Jan.
1: Dan bel je maar weer.
0: Oké. Okay. Goed, dankjewel. Fijne dag nog en een goede werkweek.
1: Is goed. Hoi.
0: Ja, dat was Gerrit-Jan Karsten. De man die de verstand van heeft, oftewel hoofdtrainer van Nunspeet. Die ook verstand van voetbal heeft en zeker een liefhebber van het Nederlands elftal. En dit is een nummer speciaal voor hem.

dat was Boudewijn de Groot met Jimmy, oftewel de eenzame fietsen. Nou ja, wie niet eenzaam was met fietsen, dat waren natuurlijk de heren en de dames in de EK, Europees kampioenschap wielrennen. Nou, we gaan even met de mannen beginnen, want de vrouwen was toch een hele mooie, sensationele uitslag. Remco Evenepoel, die klopte Giulio Ciccone en dat is in een millimetersprint gebeurd tijdens de EK en die nam revanche op zijn mislukte WK. Tenminste, dat vermeldt de sportredactie. Remco Evenepoel die heeft zich gekroond tot Europees kampioenschap wielrennen op de weg. De Belg die rekende af in het Sloveense censuur in een zinderende sprint met de Italiaan Giulio Ciccone. Ik neem aan dat ik het goed uitspreek. In ieder geval heeft nu de bingo kaart compleet. De titels op het WK, EK en BK. Nou, BK dat is Belgisch kampioenschap en de Olympische Spelen. Mooi rijtje van medailles, dus gefeliciteerd. Dat was EK Heren. We gaan gauw naar de dames, want de dames, ja, normaal hebben we natuurlijk hier in de uitzending Maarten, onze expert op het gebied van wielrennen, die ook bij de Shimano-ploeg werkt. Maar die is helaas verhinderd vanmorgen. Hij zegt, nou, probeer het zelf even te doen. Ik zeg, nou, het is niet zo moeilijk. We hebben hier ook een krant liggen. Maar normaal had het mooi geweest als hij hier even was voor de uitzending, om even bij te praten hoe het allemaal gegaan is en wat we kunnen verwachten in de toekomst. Maar goed, dat gaan we de volgende keer even bespreken. Daarom pak ik het er even zelf bij. En dan hebben we natuurlijk over het WK is geweest. We hebben het nu over het EK, het Europees kampioenschap wielrennen. Met ook voor de dames. En natuurlijk, u kent het allemaal nog wel, wat er gebeurt met de WK. Demi Vollering die won daar de wereldkampioenschap. De Nederlands beste renster. En die is ook niet te temmen op het EK. Want ook hier won ze. Ze schreeuwt het uit, staat de volgende krant in de regenboogtrui. En ze is de sterkste op het EK. Veel vraat, Vollering doet het peloton weer pijn. Dus iedereen krijgt klappen daar. Mooi, mooi dat ze dat niet alleen de WK, maar nu ook de EK ijzersterk gewonnen heeft. En kunnen we daar zeer trots op zijn. De uitslagen was bij de dames Vollering 1 natuurlijk. Dan de Poolse Pietersen, die zat op een 0,5 seconden. 0,05 seconden, dus het was een millimeter sprint voor haar. En dat was de tweede plaats. En Reuze, dat was de Zwitser, dame die kwam uit Zwitserland. Die werd derde. Dus mooi van Vollering en van harte gefeliciteerd. En een zeer goede prestatie. Iets om mooi trots op te zijn.

Ja, ze is weg van jou, Suzanne en Freek. En daarvoor moet ik even kijken. Even in de computer. Nou, dat was volgens mij de Bee Gees. Ja, de Bee Gees waren dat. Goed, het is alweer zo wat het eind van het sportprogramma hier bij Lou FM, Lou Media. Vandaag op maandag 5 oktober alweer. En dat betekent dat we ons gaan opmaken voor het journaal van de klok van 12 uur. Maar natuurlijk ook daarna middagmatinee met EB. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren en tot na de klok van 12 uur.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Zeker 16 bruggen in Nederland lopen risico om in te storten door het gebruik van een bepaald soort staal, blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Het gaat om bruggen met staaldraden die onder hoge spanning in het beton zijn verwerkt, zogeheten voorspanstaal. Daarin kunnen makkelijk scheurtjes ontstaan waardoor zo'n brug kan instorten. Dat gebeurde 2 jaar geleden bij een brug in de Duitse stad Dresden. Rijkswaterstaat zegt dat het de risicobruggen in de gaten houdt en waar nodig maatregelen neemt. Uitkeringsinstantie UWV treedt bij fraudeonderzoeken harder op tegen mensen met een niet-Nederlandse achternaam, melden het AD en 1Vandaag. Zij deden onderzoek naar de afdeling handhaving bij het UWV. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen meer en hogere boetes dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. Ook zouden medewerkers van handhaving zelf worden gediscrimineerd op de werkvloer. De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. De Nobelprijs voor Geneeskunde gaat dit jaar naar 2 Duitsers en een Amerikaan, heeft het Nobelcomité bekendgemaakt. Het gaat om Peter Hegemann, Georg Nagel en Karl Deisseroth. Ze krijgen de prestigieuze prijs voor hun ontdekkingen op het gebied van de optogenetica, een technologie om met behulp van licht zenuwcellen aan te sturen. De wetenschappers mogen met z'n drieën ruim 1 miljoen euro verdelen. De Nobelprijs wordt in december uitgereikt in Stockholm. De Nederlandse multinational AkzoNobel heeft een deel van het bedrijf verkocht aan het Japanse Nippon Paint. Het gaat om een onderdeel dat verf verkoopt in landen in Zuidoost-Azië, zoals Indonesië, Maleisië en Thailand. AkzoNobel krijgt 1,2 miljard euro voor de overname. Het weer, veel zon vandaag. Er zijn wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
3: Zin in de echte smaak van Thailand? Ontdek Thai Food by Apple. Heerlijke, authentieke Thaise gerechten met verse ingrediënten en alles vers bereid. Proef de traditionele smaken van Thailand. Pittig, kruidig en vol van smaak. En je hoeft er niet voor naar Thailand. Thai Food by Apple staat met de foodtruck in Elburg. Iedere dinsdag op winkelcentrum De Vrijheid en iedere vrijdag bij de Jumbo aan de Zwolseweg. Kijk voor onze aanbiedingen op onze Facebookpagina. Thai Food by Apple. Proef Thailand, gewoon bij jou in de buurt.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

Ja, dat was Meet. Een lange uitvoering, de Paradise of the Dashboard Live. En dat is het begin van de eerste deel van het middagmatinee met EB. Vandaag hier op maandag 5 oktober alweer. En de tijd is 12 uur. 12 zie ik. Goed, wat doen we in deze twee uren? Nou, u bent het van ons het programma wel zo'n beetje gewend. We beginnen natuurlijk met het nieuws. Straks het weer en mooie muziek. Maar zeker in ieder geval even de groeten doen. Want er zijn wat mensen die hebben inderdaad alweer contactjes gelegd. Dat ze zijn online weer aanwezig zijn. En dat zijn niemand minder dan Jeroen natuurlijk. Bram en natuurlijk ook Renze. Maar ook de mensen met de been op de stoel. Oftewel, die hebben allemaal wat aan hun voet of aan hun been. Dat is Jopie. En Zeuken natuurlijk. De rest van zoals Bram. Natuurlijk, maar ook Wim Junte, allemaal online. En hou de beentjes maar even op de stoel, wat is beter. Kan het even lekker rusten en dan is het zo snel mogelijk weer genezen. Natuurlijk ook Jan en Dickie Kruithoven. Ik kwam Jan net tegen bij de supermarkt en hij zegt, ik heb maar een plant. Ik zeg, een mooie plant, Jan. Ja, zeggen, dat is voor moederdag. Nou, ik weet niet wat het moederdag is, maar volgens mij is het al lang geweest of het moet nog heel lang gebeuren. Maar het was in ieder geval ook een vaste plant, zoals dat noemen. Dus hij kan nog een jaar mee doen, dus tegen die tijd kan hij wel geven. Het was in de aanbieding, zei Jan. Ze heel mooi aan. Nou, gefeliciteerd. We gaan straks een plaatje voor jullie draaien, uiteraard. Ook natuurlijk Manda en Bijgie en Bette Zolstegen. Natuurlijk niet te vergeten onze dame Marloeke van de City. Die zal ook wel weer online met Bettes aan de koffie zitten. Hele fijne luisterdag en zeker genieten geblazen de aankomende twee uur. En we zijn vanmorgen, zoals al eerder begonnen, met Dries Smit natuurlijk hier in de radio-uitzending vanaf de maandag. Morgen, niet alleen maandag, maar ook de rest van de week tot en met vrijdag is natuurlijk Dries Smit hier met de ochtend. Spits. Tot 9 uur vanmorgen was ook Aad Witthaar hier in de studio en die had weer zijn presentatie van Studio Elburg tot en met 11 uur. Daarna het sportprogramma van de derde helft. Ik heb straks nog wel wat sport natuurlijk te melden, maar dat hoort u vanzelf wel. De derde helft was hier van 11 tot en met 12. Vandaag dus het middagmatinee gebeuren met EB tot en met 2. Daarna wat mooie muziek. Vanavond hebben we ook nog een live uitzending met Rob de Konens in het programma WWWW en natuurlijk Egbert Bos. En dat is van 7 tot en met 9. Oh nee, sorry. Dat is van 6 tot en met 7. Ik zat even verkeerd te koekeloeren. Van 6 tot 7, programma WWW Rob de Konens. En daarin onder andere, als het goed is, een special guest. Oftewel iemand die al jarenlang in de horeca zit en nu afscheid valt nemen. En dat is Evert van de broodjeszaak Elburg. U kent hem wel, Evert Haas. En die, als het goed is, is hij live in de uitzending om zijn verhaal te doen.

weet ik niet, dus staat natuurlijk nog wel geprogrammeerd orgeluur en waarschijnlijk nog wel met een uitzending die eerder is opgenomen met Maarten Seibel. Dan van Aardse Eeuwigheid, A-Duits, die is hier om 8 uur tot en met 9 uur. Dan Harry Hollander met Adriaan Bruining, die zit hier met Toetie van 9 tot en met 10 uur in de uitzending. En dan hebben we nog nagedacht met Herman Diepens van 10 tot en met 11. En daarna is het lekker easy listening met de oogjes dicht doen. En dat allemaal hier op de maandag bij Lou FM, loumedia.nl.

Ja, dat was Just Around and Start Again. Ja, weer opnieuw beginnen met de Cats. En de Cats is natuurlijk ook altijd zeker verbonden met de lokale omroep. Want heel veel luisteraarsliefhebbers, die zijn, of heel veel luisteraars moet ik zeggen, zijn liefhebber van de Cats. En zeker één daarvan is Jan Kruithof, die ik vanmorgen tegenkwam. Even een mooie vaste plant voor zijn vrouw kocht, was in de aanbieding, zei hij. En Jan, speciaal voor jullie, Jan en Dickie. En natuurlijk ook voor alle andere fans van de Cats. Goed, zoals u al vernomen hebt, we zijn hier in het middagmatinee gebeuren. Het is al wat alweer 1:30. En ja, niet dat ik ga lunchen, want dan komen we echt niet aan toe. Maar voor degene die daar aan gaat beginnen, zou ik zeggen, eet smakelijk. En voor degene die het broodje al op heeft, hoop ik dat het gesmaakt heeft in ieder geval. Ja, we gaan zo naar het weer, want dat moet natuurlijk ook nog even erbij gepakt worden. Het is hier prachtig weer hier in de Koherm of de Koman Studio aan de Vrije Straat. Het zonnetje schijnt, het lijkt wel voorjaar, maar als ik op de grond kijk, dan liggen er nogal wat eikeltjes en zo. Dus, en de blad gaat nu ook wel een beetje vallen. Het heeft even geduurd, want het was natuurlijk veel te mooi weer. Maar ik heb begrepen van de experts dat de herfst straks wel echt wel gaat beginnen. Maar voorlopig hebben we nog mooi weer en dat gaan we natuurlijk ook hierna even erbij pakken voor vandaag, maar ook zeker voor deze week.

Wanneer gaat de regen vallen? Dat vroeg German Jackson zich af en Pia Sedora. En daar gaan we zeker ook even naar kijken. Met daarvoor, het was in de winter van Maywood. Het is nog geen winter, maar de winter komt er wel aan. Want dan heb ik het over datum technisch. Het weer, zoals het weer er nu uitziet, heb je helemaal niet het gevoel dat het ooit winter zou gaan worden. Maar de datum 5 oktober, dat geeft wel aan dat we over een maand alweer op zowat 11 november zitten. En dat betekent dat je dus weer langs de deur kan met de suikerbiet. Dus, en zo snel gaat het allemaal. Je knipt het een keer met de ogen en het jaar zitten we op 2026. Maar goed, ik wil daar niet al te veel over zeuren, want het gaat zoals het gaat. Maar het ging even om de tekst. Textueel of de regen gaat beginnen. En dan gaan we naar kijken. Vandaag ook zeker het weer er even bij pakken. Vanaf vandaag natuurlijk, maar ook voor de rest van de week. Nou, vanmiddag dan is het vrij zonnig. U had het zelf natuurlijk ook al in de gaten. Lekker najaarsweer. Er zijn wel dunne sluierwolken, enkele stapelwolken. En de temperatuur die stijgt naar 20 of 21 graden zelfs. Nou, dat is wel lekker. Over het noorden en noordwesten trekken wolkenbuien over het land. En het wordt daar 19 tot 20 graden. In Limburg kan het 22 graden worden zelfs. En de wind blijft overwegend zwak en tot matig. En het is zuidwestelijke wind. Vanavond heldere periode en al neemt het in noorden en noordwesten nog wat bewolking toe. De wind zwakt af en de temperatuur daalt naar 10 graden landinwaarts rond 16 graden langs de kust. Dus dan is het dit keer net andersom. Vannacht kunnen in het midden en het zuiden enkele dichte mistbanken ontstaan. In het westen en noorden neemt de bewolking toe. En er kunnen op sommige plekken ook wat lichte regen vallen of een grotere bui. Elders in het land blijft het droog. De temperatuur die daalt op het koudste moment naar 5 graden. Nee, ik moet niet liggen. 6 graden in het zuidoosten en 15 graden aan zee. Dus grote temperatuurverschillen dus vannacht. Dan morgen, van dinsdagmorgen valt het in de noorden nog een lokale bui. Verder is het droog en met geregeld zon. De zuiden kan nog wat regionaal wat mist beginnen en bij weinig wind ligt de temperatuur tussen de 19 en 23 graden. Dus dat is van noord naar zuid. Morgenmiddag dan de meeste plaatsen is het weer vrij zonnig en warm en mooi najaarsweer. Er wordt 19 graden op de Wadden en lokaal kan het nog weer 23 graden worden. Zuiden en zuidoosten. De wind is zwak tot matig en dat valt best wel mee. Morgenavond. Dan hebben we dus vrij helder, al ontstaat er spoedig alweer de eerste nevel en de mist boven de weilanden. Het koelt af naar een graad of 14 en waaien doet het nauwelijks. Morgenavond dan, morgen nacht moet ik zeggen, dan is de een brede opklaring, maar vooral in het midden en noorden kan op vrij grote schaal mist ontstaan. Dus het is een mistige periode deze week. Goed opletten, dus vooral 's morgens, hou daar goed rekening mee, want het kan maar zo 200 meter of minder zijn. Dus dan kan het zeker wat een belemmering veroorzaken voor het verkeer. Dus opletten geblazen. Temperatuur daalt 8 graden langs de oostgrens en 13 aan de kustgebieden. Dan woensdag tot en met vrijdag. Woensdag krijgen we een overgang. Dus er wordt wat ander weer verwacht. Dat mag natuurlijk ook een keer. Ja, we hopen het niet. Want ik denk, laat het maar even een maandje zo. Zoals het nu is. Maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Het is tenslotte ook herfst. De blaadjes moeten ook een keer van de bomen. Want anders klopt er allemaal niks van natuurlijk. In ieder geval, we krijgen ander weer. Overdag merken we nog weinig van. De zon die schijnt nog steeds. En we hebben nog een warme lucht. En de temperatuur zal nog rond de 20 graden. Zelfs tot 24 graden in Brabant en Limburg kunnen wezen. De wind die neemt wat toe en die wordt vrij krachtig aan zee. Dat is windkracht 5. 'S middags dan hebben we wat meer bewolking. En ook de wolkenvelden die breiden zich uit over het hele land. Dus woensdagavond volgt uiteindelijk een regengebied. Met in het zuidoosten lokaal onweer. En er is nog een beetje, of dat allemaal gebeurt, dat is nog niet helemaal zeker. Maar goed, dat gaan ze maar vanuit vanwege de hoge temperaturen en de omslag in het weer. Sorry. De neerslag verdrijft de meeste warme luchtsoorten uit ons land, dus het wordt wat koeler. Daarna is het donderdag rustige warme, zodoende weg, want het gaat kouder worden. Het wordt 14 tot 17 graden. Er trekken ook enkele buien over het land en vooral in zee, aan zee wordt het onweer ook mogelijk. Een matig, vrij krachtige wind en dat maakt het zeker herfstachtig. Zo nu dan schijnt nog even de zon en hebben we het over vrijdag en dan donderdag en ook vrijdag overwegend droog met periode met zon. Het maximum temperatuur naar de 16 graden en tijdens de middaguren neemt de bewolking toe, gevolgd door periode met regen. Zuiden, zuid,
oosten lijken nog ver van de vrijdagavond droog te blijven. En de rest van het land zal het zeker gaan regenen. En is een vrij krachtige zuidwestelijke wind. Dus ja, we krijgen een omslagje. En dat, nogmaals, dat is natuurlijk ook logisch. Want het zal ooit een keer, zeg maar, echt herfst gaan worden. Want het blad moet zeker van de bomen. Maar ja, als je sommige mensen ziet lopen, denk je dat het al zover is. Maar het gaat zeker gebeuren.

is Spring Summer in de Winter. En de rest wat er allemaal bij hoort. Everdie Child, oftewel Demis Roussos. Goed, we hebben dus vanmorgen al sport gehad. Zoals al eerder vermeld in het programma van de lokale omroep. Oftewel de programma The Dead Herfst. En daar hebben we heel veel sport in behandeld al. En kunnen natuurlijk niet alles doen. En we gaan zeker ook naar de Formule 1. Was een mooie ontknoping. Een hele mooie wedstrijd. En dan gaan we straks spreken. We hebben al even contact gehad. Want het was niet helemaal zeker of die niet ook in de uitzending kwam. Maar ik heb inmiddels begrepen dat hij hier ook weer om 10, rond de klok van 10:50 is aanwezig. In verband met de uitslagen en natuurlijk het resultaat en het verslag van de Formule 1 van afgelopen zondag. Of eigenlijk kan beter zeggen het weekend. Daar gaan we straks met Rini natuurlijk zeker over praten. Goed, nog even het laatste nieuws wat binnengekomen is. En dat is natuurlijk helemaal geen nieuws, maar goed, het staat er wel. Dit is een nieuwsredactie van wat net binnengekomen is. Verkoop van nieuwbouwwoningen daalt voor de 4e keer op rij. En 4e kwartaal bedoel ik dan. Ja, het aantal verkochte nieuwbouwwoningen in Nederland blijft gestaag afnemen. Het tweede kwartaal van 2026 werden bijna 5700 nieuwbouwwoningen verkocht. Een daling van 11,2% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit de cijfers van het statistiekbureau, het CBS, het Kadaster en de Eurostad. Nou, het is het vierde kwartaal op rij dat er minder nieuwbouwwoningen worden verkocht. Ook op woningbouwers.nl en de Nederlandse Vereniging van Makelaars waarschuwen dat er te weinig nieuwbouwwoningen worden verkocht om de doorstroming op gang te helpen. Nou, dat ziet ook hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer. Op papier zijn er nog genoeg concrete bouwplannen en ook om de nieuwe bouwproducties de komende jaren te laten groeien. Hij liet eerder weten aan nu.nl. Zo zijn er enorme pijplijnen aan bouwvergunningen ontstaan omdat de investeerders lastig wordt gemaakt om bouwprojecten te financieren. De nieuwbouwmarkt wat op gang te brengen kan volgens Beeldhouwer helpen een meer vraaggericht te bouwen. De nadruk ligt volgens hem ook nog te veel op kleinere woningen in de stad. Maar dat zijn voor senioren en gezinnen minder geschikt. Nou ja, goed, dat is ook nieuws wat ze mij ook hadden kunnen vragen. Maar in ieder geval, maar mijn mening, heeft het toch wel een beetje met vergunningen en alle regels en wetgeving tegenwoordig te maken. Als er een vleermuis op de kop vliegt door het land, dan is het al gestopt. En ik heb pas nog een gele gans ontmoet en een blauwe reiger. En dan heb ik ook begrepen dat daardoor die eerst aan de kant moet. Want anders mag er niet gebouwd worden. Ja, als je zo in Nederland omgaat met bouwvergunningen, dan kun je zeker tot op het feit afwachten voordat je aan de beurt bent. Dus dat schiet allemaal niet op.

Ja, dat was My Boy van Elvis Presley met daarvoor de Bee Gees, Don't Forget Remember Me. Nou, gaan we zeker niet doen. En My Boy, zeker ook een mooi nummer. En dat is even eenmaal in de sfeer van Tijdloos natuurlijk. En is speciaal voor Willem Vlieger. Als het goed is, heeft hij het lunchgedeelte achter de rug. En dat betekent dat hij weer online kan luisteren naar de Lou. En vandaar dat ik ook op dit moment dat nummer voor jou draai, Willem. Goed, we hebben nog weer een minuutje of 10 te gaan, zie ik. Voordat het weet is het alweer 1 uur. En dat betekent dat we ons gaan opmaken natuurlijk straks weer voor de klok van 1 uur voor het nieuws. En het laatste informatie over de sponsors en de donateurs natuurlijk. En zeker de reclamemakers van dit programma bij loopmedia.nl.

0: Prachtig nummer van André Hazes, mama. En die was speciaal voor mijn mama, die normaal ook even een broodje voor me klaarmaakt. Maar dat had vanmorgen, was niet nodig, want ik had er nog eentje liggen. Dus in ieder geval bedankt voor het aanbod. En natuurlijk ook voor jou dit nummer. En ja, dat komt natuurlijk dat je altijd op de radio luistert naar Lou FM. Dus als het goed is, is dat nu ook het geval. En je hebt mij gevraagd om even aandacht te besteden aan je koor. Ja, mijn moeder is natuurlijk erg actief en die zingt ook nog haar hele leven al bij een koor. Maar ook bij het interkerkelijk gemeenkoor op het Harde. En die heeft 10 oktober in de hervormde kerk Elim een optreden. Dat begint om 19:30 en het is een jubileumconcert en de toegang is vrij. Dus aankomende 10 oktober, ik dacht dat dat zaterdag was, dan is het in het Harde, dus bij de kerk Elim, dan een jubileumconcert van het interkerkelijk gemengde koor uit het Harde, waar ook Bertus van Hel bij zit. Dus met natuurlijk Ayan en Edith Post, Marijn de Jong piano, Martijn de Jong is fluit en Herman Witter is het orgel. Dus even kijken op de site en nogmaals, toegang is gratis en er is een collecte voor de onkosten.
1: Tell me, said the end.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een conferentie over vrede. Hij deed onder een valse naam mee aan een panel, blijkt uit onderzoek van de NOS. Beeldmateriaal van de bijeenkomst is gebruikt als propagandamateriaal. De komst van de man leidde tot grote onrust in de Soedanese gemeenschap in Nederland. De man is bij de RSF onder meer verantwoordelijk voor het inkopen van wapens. De paramilitairen vechten al ruim 3 jaar in Soedan tegen het regeringsleger. Beide partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De organisatie van de conferentie heeft spijt betuigd. Na bijna 11 jaar kunnen mensen weer met de trein tussen Groningen en het Duitse Leer reizen. De internationale treinverbinding kwam stil te liggen nadat een schip tegen een spoorbrug was gebotst. Die raakte onherstelbaar beschadigd. Het bouwen van de nieuwe brug duurde erg lang, waardoor het traject al die tijd niet gebruikt kon worden. Het bevolkingsregister van Denemarken is gehackt. Volgens het ministerie van Digitale Zaken hebben hackers toegang gekregen tot de gegevens van bijna 9 miljoen Denen. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSM-nummer. Wie er achter de hack zit, is niet bekend. De Britse ex-prins Andrew is een juridische procedure gestart tegen de politie. Hij wil de huiszoekingsbevelen, die hebben geleid tot zijn arrestatie, nietig laten verklaren. De jongere broer van koning Charles werd in februari gearresteerd. Hij zou in zijn tijd als Brits handelsgezant gevoelige informatie hebben gedeeld met Jeffrey Epstein, de veroordeelde Amerikaanse zedendelinquent. Donderdag is er een besloten zitting in de zaak die Andrew heeft aangespannen. Het weer, veel zon vandaag. Er zijn wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 15 56 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen. Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31 33.

0: Keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: 105.5. Dit is Blue FM. Middagmatinee met EB.

Ja, Bonnebier live. En dat was Patrick Hernandez. En we zijn begonnen met het tweede uur van middagmatinee met EIB. Vandaag hier maandag 5 oktober. Goed, in tweede uur, zoals u van ons gewend bent, regio nieuws. Natuurlijk gaan we er even bij pakken. Maar zeker ook even de Formule 1. En dat betekent dat we met Rini Wolf gaan praten over de uitslagen. Oftewel het resultaat van de Formule 1 van afgelopen weekend. En daarna hebben we natuurlijk nog wat regio gebeuren, zoals ik al zeg. En natuurlijk mooie muziek. En in ieder geval allemaal genoeg om weer een uur mooie uitzending te verzorgen. Maar ja, we gaan straks even proberen of het gaat lukken. En ik had al een voorcontact met Rini en hij zegt gaat zeker lukken. Dus wat dat betreft kan het haast niet misgaan en wachten we even op zijn interview.

0: Ja, dat was Tina Trucker. En ja, je hebt natuurlijk meerdere truckers, maar Tina was er ook. En die zong de BL80HB. Ik weet niet of het echt het goede kenteken is, maar in ieder geval die zong over het vrachtwagengebeuren. En wat ja, aangevraagd door Jeroen Wolf. En dat is de zoon van Rini, die we nu aan de lijn hebben. Rini, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, Herbert.
0: Ja, hoe is het? Nog nieuws?
1: Ja, ja, een beetje slecht nieuws. Vanmorgen vroeg al... Mijn een grote vriend Aalt Waterweg, die in Curaçao woont en ja, had al kanker en ja, was twee weken terug helemaal bericht gehad dat helemaal uitgezaaid was en lag al in het hospice, want er was niks meer aan te redden.
0: Ja.
1: En het is afgelopen nacht overleden.
0: Ja, jij hebt het over hospice, maar dat was niet in Nederland, hè?
1: Nee, op Curaçao ook.
0: Ja, ja. Ja, droevig bericht. Ja. En ja, ik heb het natuurlijk zelf ook vaak meegemaakt en... Aardige man. Hij was natuurlijk al de laatste tijd een beetje aan kwakkelen, hè?
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Had al keelkanker, had al zo'n buisje waar hij doorheen praat. Van dat.
0: Ja.
1: Zijn verjaardag nog gehouden in de city, begin januari, toen werd hij 65.
0: Ja.
1: En, maar ja, het een komt het andere. Ja, als die troep één keer grip hebt, dan, dan is er weinig aan te redden.
0: Ja. Begrafenis hier in de buurt, of is dat ook op Curaçao? Of Aruba?
1: Nee, wat op Curaçao op zijn eigen wens daar gecremeerd en dan... Dan moesten wij de as hier op een mooie zondagmiddag ergens uitstrooien. Zou wel bij de motorclub wezen, denk ik, want er was hier heel veel.
0: Ja, ja.
1: Dus, maar daar verzinnen we nog wel even wat op. Dus dat wordt nog wel geregeld.
0: Oké. Ja, inderdaad, droevig nieuws, maar zo gaat het. En het leven gaat natuurlijk ook door, hè. Dus ja, we moeten ook verder. En,
1: ja.
0: Ja, goed. Goed, dan gaan we gelijk maar even naar de autosport. Want dat was ook wel, dat was wel mooi nieuws, denk ik, hè.
1: Ja, dat was zeker mooi nieuws, want ja, pole position voor onze vriend Max. En, de race werd uitgesteld, want het was om 9:00. En er zat al een goede 20 man te wachten op de gebakken eitjes van Marco Niemeyer. Want die verzorgde het allemaal helemaal picobello natuurlijk, dat voor de inwendige mens.
0: Ja.
1: En, regen. En het was, er was niet rijden, want die safety car reed rond. Maar die kon helemaal niet op de baan houden met zoveel water.
0: Ja.
1: En toen moesten we wachten tot het wat opklaarde. En het ging opklaren. Maar het duurde wel anderhalf uur langer.
0: Ja, er was echt een hele grote stortbui. En net voor de start, toen was het nog droog. Maar tijdens de start begon dat, hè, geloof ik.
1: Ja, het was voor die tijd ook al wel regen. Maar toen ging het even heel hard. En de water kon gewoon niet zo snel weg.
0: Nee.
1: Maar het is daar behoorlijke temperaturen. Dus... Dat droog ook wel weer snel op. Maar goed, het was een beetje keus van wat voor banden gaan we gebruiken.
0: Ja.
1: Ja, de ene op intermediates en de andere die gokte op gewone banden. Ja, de ene vloog de andere eraf. En de elektrische storing scheelde ook mee. Want in de opwarmronde, zeg maar, vielen de verschillende auto's uit. Want die accu's hebben een ekel aan water, denk ik. Ja, water en stroom, dat gaat niet samen natuurlijk. Dus, het is allemaal weer verholpen en... Daarom heeft het misschien ook zo lang geduurd, omdat ze bang waren dat alle auto's uit gingen vallen. Ja, dat schiet het niet op natuurlijk, als ze allemaal op de baan staan.
0: Nee, een race zonder snelle auto's, dat schiet niet op. Even over de banden dan. Ik heb het natuurlijk ook even gekeken. Er was inderdaad een spannende beslissingen, zeg maar. Ik wist trouwens ook niet dat er in de mediums waren. Ik dacht dat je regenbanden had en slick, maar er blijkt er nog één tussenin te zitten.
1: Ja, er zit er nog eentje tussenin, de intermediums, dat klopt, ja. En... Nou ja, goed, daar staat de Max ook op. Goede keus. En een paar.

0: sliks. Hè, want die denkt na een paar rondjes, vooral net wat jij zegt, het wordt heel snel droog. Dan hoef ik in ieder geval niet meer te ruilen. Dan kan ik lekker doorkachelen. Nou, op zich was dat wel spannend. Hè, want de eerste rondes konden ze natuurlijk niks beginnen. En toen denk ik van nou, straks krijgen ze nog twee ronde lap. En dan heb je natuurlijk, dan hoef je helemaal niet meer te kiezen voor sliks. Want dan kun je er beter mee stoppen. Maar hij hield het toch vol.
1: Heel het vol en nou ja, goed, hij is niet voor niks 7 keer wereldkampioen geweest. En, ja, de een maakt de een betere keuze als de andere. Maar goed, bij Max hadden ze wel ook de goede keuzes gemaakt. Dat wij nog wel een beetje vraagtekens hadden bij ons. Want ja, we hadden een heel groepje die er, ja, echt trouwe fans, zeg maar. Die zeiden, nou, als het maar goed gaat. Maar het ging allemaal goed en ja, had ook geluk met de safety car en dat soort dingen. Ja. Dus, maar die safety car, dat duurt dan wel heel erg lang. Want volgens mij kun je sneller Stoudam erin sturen om die auto van de baan te houden. Want dat gaat sneller als dat hun dat moet doen met dat ding.
0: Ja, misschien hebben ze wel geen diesel in het apparaat die dat ding moet takelen. Dat kan natuurlijk, hè.
1: Ik ben niet gelid in het zien, maar het moet wel heel erg lang duren. En hij stond gewoon bij zo'n ingang, zeg maar. Dus ja, zo moeilijk was dat ook weer niet.
0: Nee. Goed. Je kon hem eigenlijk nog wat drukker achteruit duwen.
1: Ja, bijvoorbeeld, nou, hij zat vast in de versnelling, begrepen. Oh. Dus dat lukte niet. Maar anders hadden ze hem gewoon achteruit kunnen doen. En dan was na één rondje had het weer door kunnen gaan. Maar nu waren ze een beetje 10 ronden bezig met die safety car.
0: Ja, dat schiet allemaal niet op. Nou, in ieder geval een goede uitslag. En er is ook de 72e zege al, las ik ergens. Dus het voelt als een nieuw begin, zegt Max. Nou, ik denk dat hij ook wel er zo in zit. Dat hij en zijn team het redelijk weer onder controle hebben. En dat ze nu nog even de aankomende wedstrijden gas kunnen geven, denk ik.
1: Ja, zeker weten. Ja, ze hebben het zeker onder controle, want hij had jaar ook een heel tijdje derde gereden, maar die werd uiteindelijk dan nog gepakt door Hamilton. Maar goed, de auto is goed. En ja, wereldkampioen zit er dit jaar niet meer in, maar hij kan nog wel even een paar keer goed wat laten zien in ieder geval.
0: Ja, even over wereldkampioenschap. Ja, die Antonelli die deed natuurlijk gisteren goede zaken vanwege dat zijn collega Russell uitviel.
1: Ja, die stopte er in één keer mee en Toto Wolff was ook erg boos, maar goed. Ja, dat gaat gebeuren. Maar Antonelli, die gaat het zeker wel worden dit jaar.
0: Nee, moet ik wel zeggen, want als hij nog Russell nog wel, en bij de eerste drie al gezeten, had ook nog weer een puntje gepakt, dan zou het nog spannend kunnen worden. Maar nu staat nu al zo wat 90 punten voor die Antonelli. Dus als hij er gewoon op blijft zitten, in blijft zitten, dan komt het wel goed, denk ik, met hem.
1: Dan komt het helemaal goed. Als hij kopje erbij houdt, niet te veel risico's neemt, gewoon een beetje in de top 3 blijven, dan wordt hij zeker wereldkampioen.
0: Ja, goed. Verder dan, wanneer is de volgende race, Rini?
1: Dus volgende week, zondag, in Singapore, om 2:00 middags.
0: Oh, mooie tijden.
1: Mooie tijden, ja. En er was ook een motorrace, maar onze vriend Colin Fire, wegens blessure, kon hij nog niet meedoen. Maar misschien dat hij de volgende week wel bij is, want dan rijden ze in Indonesië om 9:00 morgens.
0: Ja, nou ja, die coureurs kenden, die gaan er gewoon een spuitje in zetten in het gips en een gas geven, toch?
1: En weer geld geven, maar hij heeft nog even een wedstrijdje overgeslagen.
0: Ja.
1: Het is nog niet bekend of hij volgende week erbij is. Nee, moet het haar zo.
0: Oké. Nou, dan wachten we het af, dat horen we volgende week wel. Verder nog nieuws, Rini?
1: Nee, verder geen bijzonderheden. Nee.
0: Nee, de meeste feestdagen zijn
1: erbij. Dus wat wil je nog meer?
0: Ja, de meeste feestdagen zijn voorbij. Er was nog wel een herfstperiode, dag of zo, herfstdag, wat herfst, kraampjes.
1: Ja, de 17e is dat, herfst in de vesting.
0: Oh ja.
1: Een nieuw evenement met heel veel markkramen en modeshows, et cetera, et cetera.
0: Nou oké, daar kunnen we volgende week nog even over hebben, want het is dus na maandag.
1: Yes.
0: Ja. Goed, dan laten we het even hierbij, Rini, wat mij betreft. Als jij verder nog niks hebt, dan gaan we naar de groeten doen.
1: Laten we dat maar doen. Nou, man, daar bij je natuurlijk de Van Weijen Boys. Allemaal weer druk aan het werk, die jongens. Ook bij Allround zijn de mannen en vrouwen van Carianne druk bezig. En bij Voorlek natuurlijk niet te vergeten, Beringhuizen. Die luisteren ook altijd trouw naar de radio. En verder zou ik zeggen voor iedereen die momenteel luistert en draait een mooi plaatje van Jack Overtrek.
0: Ja, Jack is op dit moment in het vliegtuig. Ik had vanmorgen vroeg al contact. Hij was op vakantie met de familie. Hij had het goed naar de zin. En met dat we elkaar contacten zeg, nou, ik ben met de taxi onderweg naar het vliegveld. En ik zit zo meteen in het vliegtuig. Dus als het goed is, zit hij nu 10 kilometer boven in de lucht. Maar hij heeft inderdaad nog een nummer doorgestuurd. Dus die kunnen we zeker draaien.
1: Nou, dan wachten we die even af. Echt, fijne uitzending nog en tot volgende week.
0: Tot volgende week, Rini. En bedankt weer. En we spreken elkaar gauw weer. Goed, dat was Rini Wolff. En zijn bijdrage natuurlijk met de Formule 1.

was... Ik weet niet waarom van Marloes Oesting en Frank van Etten. Dat nummer aangevraagd zoals bekend door Jack Overtrek na het interview met Rini. En daarna was het Theo. En die Theo die was van Vicky Leandros. En Vicky die zong van Theo Wiva nach Lots. Maar ja, ik weet niet of Theo dat doet. In ieder geval, hij was wel voor Theo. En dan hebben we het over Theo van Milo. Die mij altijd de techniek verzorgt. En niet dat hij hier achter de knoppen zit. Maar de technische ondersteuning. Elke week weer aan. Ik was het elke keer vergeten, Theo. Dus vandaar dat ik nu dacht, hé, die moet ik ook nog eens even een complimentje geven. In ieder geval bedankt voor de support op de achtergrond. En ja, de vragen en de eisen die ik stel. Dus altijd elke week weer. En dat mag zeker een keer vernoemd worden, Theo. Bedankt daarvoor. En dat je dat ook altijd voor me doet. En zeker blijft doen. En wie weet kunnen we hier samen nog een keer achter de knoppen zitten. Wie weet het niet. Maar in ieder geval, dit nummer van Vicky Leandros was speciaal voor jou.

Ja, dat was Boston met More Than I Feeling. En dat nummer was speciaal voor mijn vriend Cor. De boswachter Cor is lekker bezig. Het is mooi weer ervoor. En niet alleen voor het bos, maar ook voor de sloten. Want er wordt op dit moment ook heel veel in de sloten gewerkt. In verband met de slootafval wat eruit moet. Oftewel de slootschouw. Ja, Cor, je bent onderweg geloof ik. In ieder geval bedankt voor je bericht. En ook voor de complimenten. Daarvoor was het even een excuusje van mij. Want er ging wat mis hier in de techniek. En dat ligt niet aan Theo, dat ligt aan mijzelf. Want ik was even aan het experimenteren met de cd-speler. Want ik wou graag nog een nummer draaien straks. Een verrassingsnummer. En dat was eigenlijk ook bedoeld voor natuurlijk vriend Waterweg. Die overleden is vannacht. En daar was ik even mee bezig. En toen had ik niet in de gaten dat de automaat uitstond. En dat betekent dat er even een stilte moment was. En misschien heeft dat ook wel zo moeten wezen. Omdat ik ergens mee bezig was waar je ook stil van wordt. Dus ja. Zo kan het ook. Ik heb het al over de slootschouw. En dat is niet een bijeenkomst voor de gezelligheid. Nee, dat is het klaarmaken, vrijmaken van de waterstromen. En dat er geen overlast van de winter zal gebeuren. Het is onlangs weer begonnen. Dat houdt in dat de sloten worden gecontroleerd. En of het water vrij kan doorstromen. En zodat er geen wateroverlast ontstaat. Verder is er onderhoud uitgevoerd. Door het maaien van het teluut, het baggeren van de sloot en wanneer het nodig is het schoonmaken van de duikers. In deze periode zie je langs de sloot een hoopjes slootafval liggen en het afval blijft vaak het enige tijd liggen zodat de overtollige water eruit kan lopen. Dus dat u nu denkt, waarom ruimen ze dat niet op? Nou, dat heeft dus een oorzaak. Hier is het gewicht van het slootafval ook minder en de stortingskosten minder hoog. Nou, logisch gevolg. Daarna halen we het slootafval met de vrachtwagen op en voeren we het af, zoals vermeld op de site bij ons. Na de schouw ligt er alles weer netjes bij. De sloten zijn weer in goede staat om het water af te voeren. Nou, verdere informatie kunt u allemaal daarover vinden natuurlijk bij Waterschap Vallei en Veluwe. En natuurlijk ook op onze website loomedia.nl of de VRMG groep. Dat is ook allemaal mogelijk om even na te lezen.

Money, money, money. En dat was van ABBA. En we gaan er ook even een kijk naar money. Oftewel, het beursgebeuren op de maandag 5 oktober. Even de beurs is weer opgestart vanmorgen. En dat is al een uur of 9 begonnen. En we gaan er even naar kijken. Ik wou het in het eerste uur doen, maar daar ben ik niet aan toegekomen. En of ik er nu aan toe kom, weet ik ook niet. Maar ik pak het er wel even bij. En dat betekent dat we even naar de beurs gaan. De AEX, die op dit moment in een plusje staat, zie ik. Het is 7,42. En dat betekent 0,66% is die gestegen. En die staat nu op 11.24.13. Nou, vanmorgen begon ook rond de 11.23 zie ik. En dan na die tijd even een klein dalletje naar 11.19. Zelfs rond de klok van 12 uur. Maar nu is die weer omhoog naar 11.24. Dus het was even omhoog en naar beneden. Maar uiteindelijk staat hij nu in een plus. Nou, wie dan meer in de plus staat, de stijgers van vandaag is Akzo Nobel met een 1.7. Dat is de hoogste. Nee, sorry, 3.2. De hoogste stijger met Albus, die staat op 2.1%. En daaronder hebben we nog Wolters Kluwer, 1.8%. Dalers, die zijn de UMG-groep, 1.5% in de min. De Axo Onlomital, die zit op 1.1 in de min. En Adyen, die zit op 1.0 in de min. Valt allemaal mee, er gebeurt dus niet veel op de beurs. Een plusje en een minnetje, maar voorlopig staat hij dus nog wel bovenaan.

Ja, dat was Proko Harm en White Shit Day. En daarvoor Money Money. En dat had ik al gezegd van Abba natuurlijk in verband met de bus. We gaan nog even snel het laatste nieuws. Ik krijg hier nog wat nieuws binnen. Dat is in Nunspeet. Vuilniswagen stort smeulende lading bij het tankstation in Nunspeet. Een vuilniswagen heeft vanmorgen een lading op het grond gestort bij een tankstation aan de Nijverheidsweg in Nunspeet. De afval was in de wagen gaan smeulen. Om te voorkomen dat het verder afval in de auto zou verbranden, werd de lading uit de wagen gehaald. De brandweer kwam naar het tankstation om het smeulende afval te controleren waar nodig te blussen. Het is niet bekend waardoor het afval is gaan smeulen en de afval is op de grond gestort en wordt opgeruimd en afgevoerd. En voor de rest, zoals het nu de laatste nieuws is, is daar geen of niemand bij gewond geraakt. Nou, laatste nieuws. Kunt laatste nieuws ook zelf even kijken. Natuurlijk, zoals al eerder vermoed, op de website van Lou FM. Natuurlijk Lou Media, maar ook op de VRMG-groep.

Ja, prachtig mooi nummer van Henk Westbroek. En zelfs je naam is mooi. Hoe kun je hem schrijven? Hoe kun je hem zingen? Prachtig. Goed, we zijn alweer zowat aan het eind gekomen van deze middageditie uitvoering van de maandag 5 oktober. Dat betekent dat we afscheid gaan nemen. Tenminste, ik nu wel. Kom straks weer terug om 6:00 live hier met Rob de Konings. De reden dat ik nu al afscheid neem is dat ik hier nog een nummer nadraai naar mijn laatste woorden. Want zoals gezegd, dan gaan we eruit voor de klok van 2:00. Maar dat wil ik even speciaal doen met een apart nummer. En dat is Hoop. En dat nummer dat wordt gezongen door Eiland Urk. Nieuwe cd, die ligt hier voor me. Ik denk dat is wel toepasselijk even na het overlijden. Natuurlijk van de vriend van Rini. Maar ook alle goede vrienden vanuit de Citybar. En de Aaldwaterweg vannacht overleden in Curaçao. En denken we aan hem. En natuurlijk ook mensen die met dezelfde ziekte te maken hebben. En dat heeft Aald dus niet kunnen winnen van de kanker. En misschien dat er heel veel mensen zijn die het ook hebben of daarmee strijden. En die daar nodig de steun aan hebben, nodig hebben. En in ieder geval het hoop dat het goed komt. Vandaar dat ik dit nummer wil afsluiten met hoop van uiteraard het koor, zoals al eerder gezegd, van Eiland Urk, die de nieuwe cd heeft gemaakt. En dat is Het Ware Geluk, Boven de Sterren. En Het Ware Geluk, de nieuwe cd, kunt u op Spotify zien. Gezongen door Gerrit Schinkel. En voor alle mensen die het moeilijk hebben in de strijd met kanker en hopen dat het allemaal wel goed gaat komen en dat er wel een goed einde komen. Wens u een hele fijne luisterdag. Bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende keer. Sluit af met nummer Hoop

0: Turkse paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een conferentie over vrede. Hij deed onder een valse naam mee aan een panel, blijkt uit onderzoek van de NOS. De komst van de man leidde tot grote onrust bij de Soedanese gemeenschap in Nederland. De man is bij de RSF onder meer verantwoordelijk voor het inkopen van wapens. De paramilitairen vechten al ruim 3 jaar in Soedan tegen het regeringsleger. Beide partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De organisatie van de conferentie in Den Haag heeft spijt betuigd. Op meerdere plekken in het land ging het luchtalarm niet op tijd af. Iedere eerste maandag van de maand worden de sirenes precies om 12 uur getest. In het Gooi ging het alarm 2 minuten later af, in Flevoland zelfs 7 minuten. In beide gevallen was het precies om 12 uur erg druk in de meldkamer van de hulpdiensten, meldt Omroep Flevoland. Die meldingen gaan voor. Het activeren van het luchtalarm gebeurt nog altijd handmatig. De Gaza-documentaire NASA is de komende 3 dagen niet te zien in de Nederlandse bioscopen. Dat gebeurt op verzoek van de makers. Ze zijn bang voor onveilige situaties. Ook zouden hun familieleden worden bedreigd. In Israël heeft de documentaire tot veel woede geleid. In de film vertellen Israëlische militairen anoniem op welke manier Israël aanvallen uitvoert in Gaza, ook op burgers. Daarbij wordt onder meer AI gebruikt. Woensdag is het 3 jaar geleden dat Hamas vanuit Gaza terreuraanvallen uitvoerde op Israël. Bijna 1200 mensen werden gedood. In Schiedam wordt nog een park onderzocht vanwege de plotselinge dood van een hond. Afgelopen tijd gingen 500 dood nadat ze werden uitgelaten in hetzelfde park. Dat park is deels afgegraven voor onderzoek. Nu is een 6e hond dood gegaan die alleen in een ander park was geweest. De doodsoorzaak van de honden wordt nog onderzocht. Het weer vanmiddag vrij zonnig en droog bij zo'n 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A325 Nijmegen richting Velperbroek tussen Elden en Velperbroek 4 kilometer file. Een 30 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij Loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
5: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Kamerkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
1: 105.5. Dit is Blue FM.
2: Deze week op uw lokale radio, de Blue FM Botterschijf.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het regeringsleger van Jemen is een tegenoffensief begonnen in de hoofdstad Sana'a. Die is bezet door de Houthis. Het offensief is onderdeel van een operatie om de opmars van de Houthis te stoppen. Na een wankel bestand leidde het geweld in Jemen deze zomer weer op. Met een grondoffensief namen de Houthis snel meerdere strategisch gelegen steden in. Daardoor kregen ze onder meer de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandab in de Rode Zee. Restaurant De Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren, bleek bij de uitreiking in Maastricht. Vorig jaar overleed sterrenchef Johnny Boer, die ook mede-eigenaar was van het restaurant. Volgens de Michelin-inspecteurs is zijn inspiratie nog altijd te voelen bij De Libreye. 2 restaurants in Nederland gingen dit jaar meteen naar 2 sterren. 7 nieuwe restaurants kregen 1 ster. De Gaza-documentaire NASA is de komende 3 dagen niet te zien in de Nederlandse bioscopen. Dat gebeurt op verzoek van de makers. Ze zijn bang voor onveilige situaties. In Israël heeft de documentaire tot veel woede geleid. In de film vertellen Israëlische militairen anoniem op welke manier Israël aanvallen uitvoert in Gaza, ook op burgers. Woensdag is het 3 jaar geleden dat Hamas vanuit Gaza terreuraanvallen uitvoerde op Israël. Bijna 1200 mensen werden gedood. Op meerdere plekken in het land ging het luchtalarm niet op tijd af. Iedere eerste maandag van de maand worden de sirenes precies om 12 uur getest. In het Gooi ging het alarm 2 minuten later af, in Flevoland zelfs 7 minuten later. In beide gevallen was het precies om 12 uur erg druk in de meldkamer bij de hulpdiensten, meldt Omroep Flevoland. Het activeren van het luchtalarm gebeurt nog altijd handmatig. Het weer, vanmiddag zonnig en droog, bij zo'n 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen eerst mist, later geregeld zon met in het noorden wat meer bewolking. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zin in de echte smaak van Thailand? Ontdek Thai Food by Apple. Heerlijke, authentieke Thaise gerechten met verse ingrediënten en alles vers bereid. Proef de traditionele smaken van Thailand. Pittig, kruidig en vol van smaak. En je hoeft er niet voor naar Thailand. Thai Food by Apple staat met de foodtruck in Elburg. Iedere dinsdag op winkelcentrum De Vrijheid en iedere vrijdag bij de Jumbo aan de Zwolseweg. Kijk voor onze aanbiedingen op onze Facebookpagina. Thai Food by Apple. Proef Thailand, gewoon bij jou in de buurt.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen. Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bij de onderwijsprotesten in Frankrijk is een jongen van 15 zwaar gewond geraakt. Hij verloor een hand toen een flitsgranaat ontplofte. Dat gebeurde in de stad Lens, in het noorden van het land. De politie had de granaat gegooid naar scholieren die stenen en vuurwerk naar agenten gooiden. In Frankrijk wordt sinds vorige week op scholen gedemonstreerd tegen problemen in het onderwijs. De meeste demonstraties verlopen vreedzaam, maar op sommige plekken lopen ze uit op geweld. De Noorse regering gaat camerabrillen tijdelijk verbieden in een deel van de openbare ruimte. In de tussentijd wil Noorwegen onderzoeken hoe er geschikte regelgeving voor de brillen kan komen. Zo'n slimme bril ziet eruit als een gewone bril, maar heeft een ingebouwde camera, microfoon en AI-assistent. Zo kunnen mensen makkelijk worden gefilmd of gefotografeerd zonder dat ze dit doorhebben. Het verbod in Noorwegen gaat onder meer gelden in parken en winkelcentra en kan ook toegepast worden in ziekenhuizen en kleedkamers. Restaurant Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren, bleek bij de uitreiking in Maastricht. 2 restaurants gingen dit jaar meteen naar 2 sterren, Azuriet in Delft en Sui in Schin op Geul. 7 nieuwe restaurants kregen 1 ster. Het regeringsleger van Jemen is een tegenoffensief begonnen in de hoofdstad Sana'a. Die is bezet door de Houthis. Het offensief is onderdeel van een operatie om de opmars van de Houthis te stoppen. Na een wankel bestand laaide het geweld in Jemen deze zomer weer op. Met een grondoffensief namen de Houthis snel meerdere strategisch gelegen steden in. Daardoor kregen ze onder meer de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandab in de Rode Zee. Het weer, het is zonnig en droog bij 19 tot 22 graden. Morgen eerst mistig, daarna geregeld zon met in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Kootwijk 12 kilometer langzaam rijden stilstaan. Kost je 10 minuten. A28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen Den Dolder en Utrecht 10 minuten oponthoud. En tenslotte valt op de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en Hoendeloo staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterrijstrook ook dicht in de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet is opnieuw langer geworden. In de eerste helft van dit jaar kwamen er ruim 300 bedrijven en organisaties bij. Inmiddels zijn er 15.500 wachtenden, blijkt uit nieuwe cijfers van de netbeheerders. Vooral in Utrecht lopen de wachttijden op. Toch is er volgens de netbeheerders ook wat goed nieuws. De wachtlijsten groeien minder hard en in sommige regio's zijn ze aan het dalen. Bij een brand aan boord van een vrachtschip op de Zwarte Zee zijn 2 mensen omgekomen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken van Roemenië zijn 11 bemanningsleden gered. Het schip is gezonken. President Zelensky van Oekraïne zegt dat de brand is ontstaan door een Russische droneaanval. Volgens hem was het een Turks schip met graan. Een van de doden zou de kapitein van het schip zijn. Een man die jarenlang ruzie had met zijn ex is door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 maanden. De ruzie ging met name over het ouderlijk gezag van de dochter. Om zijn zin te krijgen bestookte de 42-jarige man zijn ex met telefoontjes, brieven en kaarten. Ook kwam die ongewenst bij de vrouw aan de deur. Volgens de man ging zijn ex vreemd en had hij zichzelf ten doel gesteld om haar het leven zo zuur mogelijk te maken. Ook uit wraak omdat hij zijn kinderen niet meer kon zien. De FBI heeft op de luchthaven van Los Angeles een vrouw gearresteerd die de zoon van de Taiwanese president zou hebben bespioneerd. Dat zou zijn gedaan in opdracht van China. De vrouw woont in de VS en zou onder meer foto's, video's en kenteken-informatie van de zoon hebben verzameld en naar China gestuurd. Volgens de FBI handelde de vrouw niet alleen. Peking beschouwt China, Taiwan als onderdeel van China. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht in het noorden toenemende bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits verloopt in het midden van het land ook erg druk, met bijna 100 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A12 Utrecht richting de Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar 9 kilometer met bijna een half uur vertraging. A28 Utrecht-Zwolle tussen Maarn en Amersfoort-Vathorst een kwartier oponthoud. Dan de A50 Arnhem richting Oost tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 10 kilometer met een half uur extra reistijd. En tenslotte de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen Elst en Huissen staat 3 kilometer file en dat kost je bijna 20 minuten extra reizen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A. In Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
4: Zin in de echte smaak van Thailand? Ontdek Thai Food by Apple. Heerlijke, authentieke Thaise gerechten met verse ingrediënten en alles vers bereid. Proef de traditionele smaken van Thailand. Pittig, kruidig en vol van smaak. En je hoeft er niet voor naar Thailand. Thai Food by Apple staat met de foodtruck in Elburg. Iedere dinsdag op winkelcentrum De Vrijheid en iedere vrijdag bij de Jumbo aan de Zwolseweg. Kijk voor onze aanbiedingen op onze Facebookpagina. Thai Food by Apple. Proef Thailand, gewoon bij jou in de buurt.
5: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
6: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
7: Deze week op uw lokale radio de Lou FM Botterschijf.

0: Valburg of Tweede Walsteeg 3 Hattem. Telefoon 038 44 32 200 of mail naar hattem@veldsink.nl.
1: Dit is jouw regio radio. In Focus. Arno van Elst.

0: Gang uit de jaren 80. Een hele goede morgen en welkom bij het programma In Focus. Vandaag een speciale uitzending live vanaf IKC De Vlinder. Daar is een schoolplein compleet omgebouwd tot één grote herfstfair. Vandaag alles in het belang van het goede doel. De plataan in Wezep. Zojuist heb ik bij Jeanette daar het nodige al over uitgelegd. Die nog steeds helaas met ziekteverlof gaande zijnde Willem Rietberg vervangt. En daarom hoor je dus inderdaad de afgelopen 2 uur. Waarvoor dank, Jeanette. De Willem wordt wakker show vanuit, zeg maar even gedeeltelijk, Elburg. Maar ook te horen natuurlijk op Loco FM. Nu draaien we die rollen even een beetje om, want we zijn nu vanaf Loco FM weer ook te beluisteren op de Loe in Elburg. Goedemorgen ook aan de luisteraars in Elburg en wijde omgeving. Vanaf Wezep vandaag, waar jullie in de doek ook zijn uitgenodigd om vandaag eens even te komen kijken en allerlei snuisterijen te kunnen gaan kopen om de plataan in Wezep, zeg maar even een goede... Een hart onder de riem te steken, noem maar even zo.
1: Goeie tuin.
0: Kijk ook even naar rechts, want daar hebben we een podium gebouwd. Daar staat een rad van Fortuin. Daar staat ook een wethouder. Ik hou nog even in het midden wie dat precies is. Maar ook Marco Doorn. Ja. Marco van Doorn, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Arno. Welkom allemaal hier vanaf IKC De Vlinder. We zijn ook live op Loco en Loe FM, dus ook hartelijk welkom als u hier meeluistert. En ik hoop eigenlijk vandaag dat u ook deze kant op gaat komen om deze mooie herfstfair ook mee te maken voor de plantaan. En ik sta hier bij meneer Pos. Ja, u bent de voorzitter van Woonzorg De Plantaan, het initiatief. Wat is precies uw rol binnen het bestuur? Ja,
2: dat is eigenlijk een hele bescheiden rol. Want het is een ouderinitiatief. Dus de ouders die doen het eigenlijk. En wat ik doe is als voorzitter een beetje orde in de vergaderingen brengen. Hier en daar wat juridische bijstand verlenen. Kortom, ervoor te zorgen dat de harmonie bewaard blijft. En uiteindelijk dat het project tot stand komt. En als we even achterom kijken, wij dan. De mensen die naar ons luisteren, die kunnen gewoon die kant op kijken. Daar staat toch een geweldig gebouw. En dat gebouw dat is tot stand gekomen eigenlijk door de ouders. Natuurlijk met hulp van alle kanten, van de gemeente, van de aannemer Prins, die dat gebouw neerzet. En de zorgorganisatie Doeg, die hier ook vertegenwoordigd is, onder een zwart dakje. Ja, ik zie zelf liever witte dakjes. Maar goed, ze zijn wel mooi onderscheiden op deze manier. En als je daar informatie van wil hebben, kun je rustig bij ze langslopen. Ze kunnen jullie van alles over vertellen. Maar het is een kleinschalige zorgorganisatie die op verschillende plekken in Nederland al een soortgelijke instelling bedient. En ook ons gaat bedienen. En dat ziet er gewoon hartstikke goed uit. Professionals die op 2 januari, want dat is de beoogde openingsdatum, ook echt aan de slag gaan. Met toch hele kwetsbare kinderen.
1: Ja, u zegt al kwetsbare kinderen. En dit, want wanneer is het eigenlijk het project begonnen om dit te bewerkstelligen?
2: Nou, ik was zelf bij het begin niet aanwezig. 9 jaar geleden zijn mensen op het idee gekomen om zo'n project te starten. Dat heeft enorm veel voeten in de aarde gehad. Maar nu naderen we toch het punt waarop het echt open gaat. Ik ben vorig jaar toegetreden als voorzitter. Eigenlijk op een rijdende trein gestapt. En met fantastische ouders. En ook fantastische kinderen trouwens. Die zich er allemaal voor inspannen. Want kijk hier eens rond op de markt. Allemaal inspanningen van de ouders. En van de kinderen die prachtige dingen ook gemaakt hebben. Om hier te verkopen. En de opbrengst is natuurlijk helemaal voor de plataan. Wat gaat er dan gekocht worden van dat geld? Zult u denken. Wat denk je van meer persoonsfietsen? Van de inrichting van de tuin? De keuken, potten, pannen,

0: Moet je nou toch eens kijken wat er staat. Ik ben er zelf verbaasd van hoe prachtig dat eruit ziet. En we hopen dus op een hele grote toeloop. Maar dat zal zeker gaan lukken vandaag.
1: Ja, zeker applaus mensen voor wat er hier vandaag wordt neergezet. Ja, meneer Doornewaard, dit jaar hebt u de portefeuille overgenomen. Ja, eigenlijk ook een rijdende trein, of niet voor u?
2: Ja, dat klopt. Dus ik had ook al even gekeken toen ik de uitnodiging kreeg, de plataan. Hoe ver is het? Ik had de video ook gezien van de bouwupdate. Volgens mij op 11 mei dat die ook naar voren kwam. Dus wat dat betreft heb ik daar wel eventjes naar gekeken. Maar als je dan ziet wat hier neergezet wordt, daar heb ik echt enorm veel waardering voor. Hè? Dat vanuit de wens van ouders, de betrokkenheid, een dergelijk resultaat neergezet wordt, dat is heel erg bijzonder.
1: Als we dan kijken naar de gemeenschap, hoe belangrijk is zo'n gebouw binnen de gemeenschap Wezep?
2: Nou, ik denk heel erg belangrijk. Dat mag gezegd worden. Hè? Als je dit voor deze kinderen en jeugdigen ook wil neerzetten als ouders zijnde. En dat je dus eigenlijk ook een gigantisch doorzettingsvermogen moet hebben. Zoals ik al begreep, 9 jaar. Dat je dat eigenlijk wil realiseren. En dat de betrokkenheid, zoals wat hier dan ook neergezet wordt, dat is heel erg mooi om te zien.
1: Is het dan niet gewoon te lang, 9 jaar, om deze doelgroep een plek te geven binnen de gemeente?
2: Nou ja, je zou zoiets heel graag en heel snel willen realiseren. Maar we leven ook in een land waarin bepaalde regels en procedures gevolgd moeten worden. En het dus soms misschien voor de mensen te lang is. En vandaar ook dat ik het benoem, hè, dat toch de vrijwilligers het doorzettingsvermogen hebben om dit toch te realiseren. Dat vind ik heel bijzonder en dat waardeer ik zeer.
1: Hebt u nog een persoonlijk woord voor de plataan?
2: Nou, ik vind het gewoon heel mooi. Hè? Want ik had ook begrepen, hè, de plataan overdekt. Zo was het ook ontstaan. De naam er ook voor gekozen. En eigenlijk is dat een boom dus waarin alles ondervalt. En ik denk dat dat het mooie is van een gemeenschap. En ik hoop dat ze dat vasthouden. En dat dat straks ook te zien is in het gebouw als het gerealiseerd is. En zojuist, zoals ik het hoor, op 2 januari dan ook open gaat. Dat zou heel mooi zijn.
1: Nou, nog een gewetensvraagje. Ik sprak gisteren toevallig iemand uit de gemeente Elburg. En vaak als de gemeente komt, dan nemen ze ook wat leuks mee. Hebt u vanuit de gemeente nog wat moois meegekregen?
2: Vanuit de gemeente heb ik in die zin niet wat moois meegekregen, maar ik heb wel mijn eigen portemonnee meegenomen. Dus wat dat betreft ga ik straks ook een rondje doen.
1: En die zit vol genoeg?
2: Nou ja, goed, ik denk dat ik niet alles hoef te delen, toch, vandaag?
1: 10% toch?
2: Nou ja, 10%, dat is een heel mooi getal. Maar het kan soms ook nog wel iets meer zijn. Hè? Dus dat, ja, goed, het is ook net wat dan passend is. Laten we het daarop houden.
1: Ik heb genoeg gezien hier op de markt, dus volgens mij hebben we hier genoeg. Ja, vervolg hierop, want we hebben nu een mooie actiedag. U gaf al aan dat het voor de tuin was, voor meer rolstoelen. Dus dat ze eigenlijk, of meer vervoersmiddelen en voor de meubilair. Wat gaat er hierna gebeuren? Want als het bij elkaar is, moet er dan nog meer actie gevoerd worden? Of gaan we er vandaag komen met z'n allen?
0: Nou, vandaag is in ieder geval een grote actie, hè, waarop we hopen dat er toch heel veel budget binnenkomt. En verder is het bestuur onvermoeidbaar bezig om waar het kan subsidies los te trekken, om het een beetje oneerbiedig te zeggen. En ik wil graag nog één aanvulling doen op wat de wethouder net aangaf. Want Lisbeth Vos heeft bij haar afscheid van de gemeente een plataanboom gekregen. En die boom die schenkt ze aan de plataan. Dus die krijgt een prachtige plek ergens op het middenplein of in de tuin. Een fantastisch symbool, want zoals de wethouder ook al zei, zo'n plataan die groeit als het ware om schaduw te veroorzaken.
3: We zijn vandaag tot een uur of 2 bij de plataan, bij de herfstfair aanwezig. Om ervoor te zorgen dat we vanuit zoveel mogelijk mensen allerlei informatie naar ons toe krijgen. Die ook weer handig kan zijn als u als luisteraar daarin kunt meedelen. Dat doen we zo meteen om 9:50 met Chris Heideveld. Hij is natuurlijk de organisator van deze herfstfair. Kreeg zojuist al de nodige complimenten. Die ga ik hem zo meteen ook nog eens een keer eventjes toebedelen. Maar hij is ook de vader van Thomas, een jongen die in de nabije toekomst op de plataan komt te wonen. Henriette is moeder van de toekomstige bewoonster Ezra. En zij kan alles vertellen over hoe de plataan er van binnenuit komt te zien. En zij is om 10:50 aan de beurt. Klaas Wiersma zal om 10:50 de microfoon even beantwoorden op allerlei vragen. En dat zal misschien hopelijk dan Klaas Wiersma zijn. Kan ook een ander bestuurslid worden. Maar in ieder geval is dit op dit moment Hugo Pos, die u zojuist

juist hoorde, samen met Marco en Erik Doornwaard, aan de microfoon te krijgen. En volgend jaar treden de nieuwe secretaris en de penningmeester aan. Willem Slager en Rick Noord, zij hebben zich al opgegeven als vervangers. En we hebben ook natuurlijk aan de zorg gedacht, om daar even wat meer informatie over te krijgen. En dat vertelt Maarten van der Giezen. Hij is directeur van Doeg Zorg. En Doeg Zorg is de instantie die de zorg gaat verlenen. Zometeen Chris Heideveld.

0: Rad van Fortuyn wordt inmiddels ook al aangekondigd. Chris Heideveld, goedemorgen, vader van Thomas.
1: Goedemorgen.
0: Ja. Word je vaak zo genoemd, vader van Thomas?
1: Soms wel. Ja, soms wel, vader van Thomas. Ja, klopt.
0: Zoals je net de complimenten kreeg vanuit Marco en ook de voorzitter van en ook de wethouder natuurlijk. Toch wel op zijn plek.
1: Ja, weet je, ik ben altijd bescheiden erin. Kijk, ik kan het niet alleen. Kijk, je ziet ook dat ik al die kraamhouders die we hier hebben, die heb ik ook niet gekregen. Dat heb ik weer via Mirjam Ruitenberg. Die heeft vaker zo'n fair georganiseerd. En via haar heb ik de contacten. Kijk, en zij heeft ook een paar keer meegekeken van hoe zou je dat dan doen? En hoe zet je dat dan neer? En zij is hier ook een keer mee geweest op het plein om de kramen uit te zetten. Dus, en we hebben natuurlijk ook Klaas Wiersma, die heeft natuurlijk ook heel veel gedaan. En Jan. En natuurlijk in het... in de werkgroep, hè, actie en communicatie, daar hebben we gewoon een aantal keren vergaderd. En daar hebben we allemaal ons deel aan gehad. Dus ik kan niet alle eer aan bij mij neerleggen. En dat doe ik ook zeker niet.
0: Maar daarvan moet iemand moet daar complimenten voor krijgen. Dus bij jou, bij deze neergelegd. Vergaderen zeg je inderdaad. We zijn als ouders van Sanne, die uiteindelijk ook de plataan gaat bewonen, ook regelmatig uitgenodigd voor vergaderingen. Die zijn er veel geweest, denk ik, om de plataan uiteindelijk neer te kunnen zetten wat het nu geworden is.
1: Ja, dat klopt. We hebben natuurlijk onze vergadering met alle ouders. Maar we hebben ook een verdeling van een werkgroep identiteit. Nee, hoe gaat dat straks in de plataan? Wat stralen we uit? Wij zaten dan in de werkgroep actie en communicatie. Zo hadden we een werkgroep bouw. En dat was het volgens mij. En dan financieel hadden we natuurlijk ook nog een werkgroep. Nou, en iedere keer als je dan met de vergaderingen bij elkaar kwam, dan kon je daar je ding zeggen hoe het ervoor stond. En onze plan was om toch geld op te halen. En we hadden bedacht om een fair te organiseren. Nou, en dat op 3 oktober. En dat is vandaag. Mooi weer erbij. Nou, wat willen we nog meer?
0: Nou, het is bijna niet uit te leggen. Maar Jan van Raalte speelt hier natuurlijk ook nog een rol in. Om inderdaad uit te gaan van een van de starters van het hele plataanproject.
1: Ja, dat klopt.
0: Kun je in 30 seconden iets daarover vertellen? Hoe start zoiets en wie heb je daarbij nodig?
1: Nou, ik hoorde net bij ons bij de kerk dat Jan Verhaalte dat was opgestart samen met Jan Boer. De man, Jan is overleden, de man van Helma. En wij zijn bij je aangesloten in 2018. Nou, we hebben dat ook weer rond verteld en zo zijn er weer meerdere ouders bij aangesloten. En zo heb je een hele groep. En dan vanuit daar ga je kijken van wat is er mogelijk. Worden de plannen gepresenteerd bij de gemeente. De gemeente komt met mogelijkheden. Hè. Het was eerst nog op de Brink. De Oranje School. Toen kwam de Kleppenbelt kwam erbij. Nou, dan ga je kijken van wat ligt centraal. Wat is makkelijk voor kinderen, voor de bewoners om naar het dorp te gaan. Nou, en uiteindelijk is de plataan dan geworden. En we hebben een... Kijk, in 2020 zijn we begonnen met ons huis staat in Gelderland. Daar hebben we dus nog aan meegedaan. Dus die hele corona-periode. En dan kijken van, er werden dus 5 huizen in de gemeente, of in de provincie Gelderland. Die moesten dus herbouwd worden. Of een herbestemming krijgen, laten we zo zeggen. En daar hebben we dan meegedaan. En dat ging om biodiversiteit, leefbaarheid. Hoe ga je met de buurt om? Daar moest je een plan voor maken. Dat hebben we gedaan, gepresenteerd. Uiteindelijk hebben we allemaal €3.000 gekregen. En daar zijn we eigenlijk mee gestart. En vanuit daar kwam dus... Prinsbouw om de hoek kijken. En dan gaat het balletje rollen. En toen kregen we de plataan uiteindelijk ook definitief aangewezen. En dan gaat het ook heel snel. Hè? En dan,
0: Gelukkig maar.
1: Zeker, ja. Het is super mooi geworden, toch?
0: Want ook net zo met zo'n herfstfair waar we vandaag dan mee te maken hebben. Je kunt die kamer wel neerzetten, maar er zal toch iemand achter moeten gaan staan?
1: Ja, dat klopt. Dus we hebben dus die een flyer gemaakt. We hebben het gedeeld. We hebben er de mensen hebben erop gereageerd. Dus uiteindelijk heb je nu 50 kramen bij elkaar. En met stands. Nou, en dan hoop je ook dat de mensen komen. Dat is hetgene wat we nog hopen. Hè? Dat het gewoon straks gewoon lekker druk wordt. En dat mensen ook een kopje koffie, iets lekkers halen. En bij de kraamhouders wat kopen. Dus dat is onze wens.
0: En hopelijk dat ze wat winnen vandaag. Want er is genoeg te winnen ook. Grote verlotingen. Het Rad van Fortuin staat er.
1: Zeker. Ja, we zijn bijna al onze loten kwijt. We hebben er nog een paar. Die proberen we nu nog te verkopen. En dan we draaien iedere keer aan het rad. En om 12 uur begint er grote verloting. En om 2 uur de laatste.
0: Ik zal de cameraman even laten zien dat vandaag ook het zonnetje schijnt. Kijk, hier staat hij. Inderdaad. Zo is het vandaag. Want dat zonnetje speelt weer mee vandaag op deze herfstfair. Je zou bijna zeggen dat je toch nog het woord zomerfair had kunnen gebruiken. Maar ja, wist jij veel?
1: Nou, we hebben hier pompoenen liggen. We hebben chocolade met slagroom. Dus voor mij mag het wel herfst genoemd worden.
0: Herfstfair, dankjewel. Tot
2: nog één vraag, als dat mag, Arno. Want er zijn luisteraars die online natuurlijk luisteren. Via de radio. Kunnen ze nog online ook een gift geven? Mochten ze niet deze kant op kunnen komen?
1: Ik ken zelfs mensen die gisteren geopereerd zijn. Die nu niet kunnen komen. Anders waren ze hier zeker geweest. En hun portemonnee hadden open gedaan. Dus Nick, jongen, je kunt gewoon doneren.
2: Maar hoe kun je doneren? Want...
1: Dat kan via de QR-code die op onze site staat van de Plataan. Daar staat een QR-code en er staat ook een rekeningnummer. Dus daar kunnen mensen doneren.
2: Ja. Nou, dat zou toch geweldig zijn als de luisteraars ook een steentje kunnen bijdragen.
1: Absoluut, ja, zeker.
0: The place to be, oftewel de plaats van waar moet je eigenlijk vandaag zijn. Cotoniassenstraat. Tegenover de aula heb ik maar aangegeven. Dat kent volgens mij wel iedereen.
1: Dat zeker, dat kent iedereen, ja.
0: Tegenover de aula, daar is de weg wel afgesloten. Dus je moet even zoeken naar een plekje. Maar op de parkeerplaats van het Meidoornplein is volgens mij genoeg parkeerplek. Klein stukje lopen. Heel veel plezier hier hebben. En met leuke prijzen misschien wel. En leuke snuisterijen weer terug de auto in.
1: Absoluut. We hebben hier heel veel gesponsord gekregen. De pommetje, de frietkraam is eigenlijk allemaal puur winst. We hebben een kraam met Haken Living, is allemaal puur winst. De aardbeien is allemaal puur winst. We hebben onze eigen kramen hier aan de zijkant. Dat zijn allemaal opbrengsten voor de Plataanen. Dus het is supermooi.
0: Zou men dan zeggen met een lege maag hierheen. Flink gevuld weer terug.
1: Absoluut.
0: Dankjewel. Chris Heideveld. De vader dus inderdaad van Thomas. En die gaat dus ook inderdaad een jongen die in de nabije toekomst op de Plataan komt te wonen. Zometeen praten we met Henriette. En zij is de moeder van toekomstige bewoner Ezra. En ook zij kan vertellen over hoe de Plataan er van binnenuit komt te zien. En dan hebben we het over de vloerbedekking, de gordijnen en het interieur en noem het allemaal maar op.

vruchteloze zoeken. Moet u weten, we zijn allemaal samen.

0: Lach, zing, werk en bewonder. Ik weet even de titel niet zo helemaal precies uit mijn hoofd. Het is inmiddels al 9:30 geworden en ik denk voor mezelf de hoogste tijd om eens even een bakje koffie te gaan halen. Hier vlakbij de local studio hebben we ook een chateau. En dat is een oude caravan uit de jaren 70. De Chateau Caravan. En die hebben ze dan weer terug omgezet naar het mooie S-J-A-T-O-O naampje. En daar verkopen ze vandaag koffie. Ik ben Arno, goedemorgen. Met wie, naar wie kijk ik?
1: Goedemorgen, ik ben Mariska.
0: Mariska en?
2: Germaine.
0: Germaine, jullie verkopen vandaag koffie. Hoe gaat het allemaal in zijn werk als ik een telefoon bij me heb?
1: Dan kan je kiezen of je koffie of thee wil, of chocolademelk, of een socijzenbroodje. Of je kan keuze genoeg. Ranja is er, maar er is ook van alle lekkers om daarbij uit te zoeken. Van allerlei gebak. Je kunt contant betalen, maar je mag ook via de QR-code. Dus allerlei mogelijkheden.
0: Nou, ik ga dan even voor een kopje koffie. Alsjeblieft. En ik denk dat ik zometeen nog eventjes om 11 uur een sausijzenbroodje kom halen. Wat een bijzonder leuke happening is dit. Komt dit uit Wezep?
1: Ja, zeker. Ik kom ook uit Wezep. Ja. Geboren en getogen.
0: Wanneer ben je geboren?
1: Ik ben vandaag jarig.
0: Nee toch? Nou, daar gaat hij. Happy birthday, inderdaad. We hadden nog rekening mee gehouden. Als het goed is, beter horen. Horen wij iets in de speakers, Dismer? Ja, daar is die. Speciaal voor jou. Je mag een vrouw nooit vragen na haar leeftijd. En dat doen we dan ook maar niet. Nee, waarom wel? Bij deze. Hartelijk gefeliciteerd namens Loco Media Groep en de Lou FM uit Elburg. Met je verjaardag.
1: Dankjewel.

Cliff Richard, hè? En de congratulations hoor je. Speciaal voor de koffiedame die vandaag in de Chateau Caravan koffie staat te verkopen. Hartstikke goed. Half elf zou het regennieuws voorbij komen. Komt hij dan in het kloosterkapel van Museum Elburg. Staat zaterdagmiddag 3 oktober vanmiddag. Het leven van Franciscus van Assisi centraal. Met verhalen en muziek wordt stilgestaan bij zijn leven en gedachtegoed. Franciscus inspireert mensen nog altijd om een vrede met elkaar, de natuur en dieren om hen heen. Het is dit jaar 800 jaar geleden dat hij overleed. En ook Hildegard van Bingen en Clara van Assisi komen bij tijdens de middag aan bod. De bijeenkomst begint vanmiddag om 4 uur. Bezoekers zijn vanaf 3:30 welkom in de trouwzaal aan de Zuiderwalstraat. Waar koffie en thee klaar staan. Toegangskaart kost €10. En de inwoners van Hattemerbroek kunnen aanstaande maandag 5 oktober kennis maken met de plannen voor de herinrichting van de Zuiderzeestraatweg. Tijdens een inloopavond in de bouwakker is tussen 6:30 en 8:00 s'avonds een schetsontwerp te bekijken. De weg krijgt de plannen in de functie van gebiedsontsluitingsweg met een maximumsnelheid van 30 km per uur. Bezoekers kunnen tijdens deze avond vragen stellen aan medewerkers van de gemeente en ontwerpbureau Stedenbouw. Bij het ontwerp is rekening gehouden met ideeën en aandachtspunten uit de omgeving van actiecomité Zuiderreesstraatweg. Aanmelden is niet nodig. Belangstellenden kunnen tussen 6:30 en 8:00 op ieder moment komen binnenlopen en ook uiteindelijk reageren op het onderwerp. Dan nog even naar deze plek waar we nu zijn in Wezep. Daar is voorlopig nog geen nieuw bemand PostNL-punt. Inwoners die hulp nodig hebben bij het versturen van een pakket moeten daarvoor naar Hattem of Oldebroek. Sinds Beestenboel in mei stopte met de NL-diensten, PostNL-diensten, is er in het dorp geen bemand punt meer. Gemeente en PostNL zijn al langere tijd op zoek naar een nieuwe locatie, maar die is nog niet gevonden. Vooral voor minder mobiele inwoners kan de extra afstand een probleem zijn. De gemeente blijft daarom meedenken en lokale ondernemers benaderen. Wanneer er een nieuw bemand PostNL-punt in Wezep komt, dat is nog niet bekend. Pakketautomaten bieden zich niet voor iedereen een oplossing, helaas. Dit is Rita Corita.

0: Uit lang vervlogen tijden, Rita Corita hier op Loco FM en ook op Blue FM met een bakje koffie. En die heb ik zojuist gehaald bij het Chateau Caravan. En hij smaakt nog steeds heerlijk. Ja, net alsof er een soort van gefeliciteerd aroma zo doorheen gaat. Naast mij staat Henriette. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je bent de moeder van, als ik je mag zeggen.
1: Jazeker.
0: Je bent de moeder van Ezra, die ook intrek gaat nemen in de Plataan.
1: Jazeker, die gaat intrek nemen in de Plataan, ja.
0: Zat je ook bij de vergaderingen waar we het net met Chris al even over hadden, die al sinds, nou, ik zou bijna zeggen jaar en dag, maar het is alweer een heel tijdje geleden, plaatsvond in de Kruiskerk?
1: Jazeker. Op een gegeven moment kwam Jan Boer, die kwam bij mij. En die vroeg aan mij of ik met hem een ouderinitiatief op wou zetten. Ik zeg van nou, dat is prima, want Ezra moet ook ergens wonen. Dus ik zit dan vanaf het begin erbij, ja.
0: Is de zoektocht naar de ruimte voor Ezra ook lang geweest?
1: Nou, dat was eigenlijk wel vrij vlot. Wij konden uit twee bestemmingen kiezen. En Lisbeth Vos heeft zich daar heel erg hard voor gemaakt. En nou ja, mijn voorkeur ging uit naar de Klepperbelt, want ja... Dat is mijn oude school van vroeger. Dus dat, ja, daar heb ik op school gezeten. En het is natuurlijk een ontzettend mooi pand. En ja, we hebben dus om tafel gezeten met Prinsbouw. En Prinsbouw die zei van, nou, maar hier wil ik graag aan meewerken.
0: Misschien wel een beetje een rare vraag, maar wat was die andere optie dan?
1: De andere optie was de rank. En dat vonden wij...
0: Er is niks gebeurd.
1: Nee, daar is nog niks gebeurd. Nee, nee. En ja, wij hadden zoiets van, dat vinden we niet echt een mooie plek voor onze kinderen... dit is toch iets meer reuring. En ja, we hebben hiervoor gekozen.
0: Dan ben je ook gelijk verantwoordelijk gemaakt voor interieur. In de grote appgroep van de Plataan deel je onder andere, net als gisteren even weer, iets over vloerbedekking en gordijnen.
1: Ja,
0: leuk?
1: Ja, heel leuk. Ja, heel leuk. Dat is mijn werk natuurlijk ook, hè, wat ik doe. En ja, het was best wel een hele klus. En overlegd met één ouder heb ik dat gedaan. Ik denk, anders wordt de groep te groot. Maar inderdaad, we hebben alles uitgezocht. En de PVC allemaal. En nou ja, de gordijnen. Zelfs de kleuren op de muren. Dus het hele pakketje. Ja.
0: Hoe komen de gasten, als ik zo vrij mag zijn. De bewoners, misschien een betere woord. Straks aan in hun ja, nieuwe habitat?
1: Nou, ik hoop, ze hebben natuurlijk zelf de kleuren uitgezocht, zelf de gordijnen. Dus ik hoop dat de kinderen zich straks heel veilig en heel geborgen voelen in en op hun eigen appartement Annex Studio.
0: Geborgen?
1: Geborgen, ja, heel erg geborgen. Ja, net zoals thuis.
0: Ja, geborgen is een mooi woord, ja. Met andere woorden, maar veilig.
1: En veilig, ja zeker, ja zeker. En daar hebben we natuurlijk ook doegzorg voor. Die hebben wij gevraagd van, nou, willen jullie eens met ons meekijken? En die heeft dus op een gegeven moment gezegd van, hey joh, willen jullie met ons in zee? Ja, wij willen graag met jullie in zee. Nou, dat hebben we gedaan. En ja, wij zitten samen heel dicht van, wat heeft het de bewoner nodig? En het uitgangspunt waren dus gewoon de waren en normen. Wat wij thuis ook hanteren. Maar bij ons ging het gewoon om ja, die geborgenheid, het huiselijke. En ik hoop dat ik dat straks erin heb gebracht, ook in de huiskamers.
0: Ja, daar is, je zegt al even doegzorg. Niet om iemand zwart te gaan maken, maar doegzorg was een van de meerdere uiteindelijk te kiezen partijen om samen te kunnen gaan werken met de Plataan.
1: Ja, dat klopt. We hadden nog één andere partij, daar zijn we dus echt ook wel mee bezig geweest. Maar dat was een grote partij, een grote instelling. En die grote instellingen die doen niet zoveel in ouderinitiatieven. Dus wij hadden zoiets van, ja, maar dan moeten wij allemaal de regels volgen die de grote instellingen hebben gedaan. En wij zijn een ouderinitiatief en wij willen graag dat onze kinderen ook kunnen zeggen van, nou, wij willen dit graag zo en zo. Dus Doegzorg heeft meerdere ouderinitiatieven. Dus was dat voor ons een keuze van, hey, die begrijpt ons. Die begrijpt van wat wij eigenlijk bedoelen met een thuis.
0: Dus kleiner is toch beter?
1: Kleiner is beter, ja, ja, ja. Ja,
0: heel goed. Waar bestaat Doegzorg uit? Want uiteindelijk hebben we straks Maarten nog even voor de microfoon. Ja. Dat is natuurlijk wel even leuk om te horen dat ook de bewoners, de kinderen van de ouders, het er ook eens mee zijn dat Doegzorg voor hun gaat verzorgen.
1: Ja, Ja, klopt. We hebben, tenminste, ik heb er wel met onze Esther over gehad. Van nou, wie komt er dan? En ik zit natuurlijk ook bij de sollicitatieprocedure. Dus voor het aannemen van sollicitanten die doegzorg doorschuift. Daar geven wij als ouders zijnde goedkeuring voor van nou ja, wel of niet. Wat wij heel belangrijk vinden is dat de verbinding ook van de begeleider naar de cliënt is. En dat merk je gewoon bij hun, dat dat gewoon echt zo is. Dus we hebben natuurlijk heel veel meegemaakt met een grotere organisatie. En we hebben gezegd van dat willen we niet meer. En Doeg heeft ons daarmee echt op het hart gedrukt van... wij gaan zorgen voor jullie kinderen. Met heel veel liefde.
0: Ja, het is ook niet voor een paar maandjes. Het is ook niet voor een half jaar. Dit is voor echt hele langere tijd. Ik hoop zo dat Doeg het ook vol kan houden.
1: Daar moeten we met ons allen voor zorgen. Wij als ouderinitiatief, met het bestuur, de ouderraad, alles. En zij kunnen niet alleen en wij kunnen ze al helemaal niet alleen. Dus je moet elkaar vertrouwen en je moet open zijn tegen elkaar. Van wat gaat wel goed en wat gaat niet goed. En daardoor, zoals we nu met elkaar omgaan, dan komt dat echt wel goed. Ik heb er wel vertrouwen in.
0: Dat is een mooi woord om mee af te sluiten. Ja. Helemaal goed. Dankjewel, Henriette. Ja, en uiteindelijk is het vandaag 3 oktober. Kijken we over 3 maanden alweer naar de opening.
1: Ja, inderdaad. 2 januari, als het goed is, gaat het draaien. Voor ons spannend, voor de kinderen spannend. Maar ja, de meeste kinderen hebben wel zoiets van, lekker een eigen plekje. Hè? Ja.
0: Succes met de aanloop.
1: Ja.
0: Daar naartoe.
1: Ja, jij ook, hè?
0: Ja, ik ook. Ik moet ook mee met die kant op. Dus dat komt zeker goed. Straks hebben we nog die Maarten die van de zorg voorbij komt. Van Doegzorg. Ik zag hem net nog even snel voorbij komen lopen, Klaas Biersma. Ik hoop dat ik hem straks nog even in de kraag kan vatten. En even tot rust kan bedaren om even aan te geven wat zich hier vandaag allemaal afspeelt. Als we even naar rechts kijken, Dansschool Bruinewoud staat hier op dit moment een demonstratie te geven. Daar zit wat muziek bij, zoals je hoort. Maar ook heel veel leuke dans en van alles nog wat. Spektakel genoeg om vandaag ook even inderdaad langs te komen kijken. Hier aan de Kortoniassenstraat tegenover de aula bij IKC De Vlinder.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Vooral in de regio Utrecht is het druk. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland te raken, zegt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. De BND waarschuwt voor nieuwe aanslagen in Duitsland, vooral op militaire transporten. Het regeringsleger van Jemen zegt weer de controle te hebben over de strategische zeestraat Bab al-Mandab. Vorige maand werd de kustregio bij de Rode Zee veroverd door de Houthi-opstandelingen. Het leger is bezig met een tegenoffensief en probeert ook de hoofdstad Sanaa weer in handen te krijgen. Een man die zijn ex-vriendin jarenlang stalkte en bestookte met rechtszaken is veroordeeld tot 14 maanden cel. Hij mag 5 jaar geen contact meer opnemen met zijn ex en met zijn dochter. En hij mag de stad Rotterdam niet meer in. Op sociale media schreef hij dat hij haar het leven zo zuur mogelijk wilde maken. In de Verenigde Staten is een vrouw gearresteerd die zou spioneren voor China. Ze zou de opdracht hebben om de zoon van de president van Taiwan in de gaten te houden. Taiwan hoort volgens Peking bij China. De FBI arresteerde de vrouw in Los Angeles, waar ze op het vliegtuig naar China wilde stappen. Daniil Medvedev is op het tennistoernooi in Peking gedisqualificeerd. In de halve finale tegen Novak Djokovic sloeg Medvedev gefrustreerd een bal het publiek in. Iemand kreeg die bal hard op zijn oog en toen kon Medvedev vertrekken. Het weer vanavond en vannacht in het noorden, toenemende bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31 33.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: Dit is WWWW, een praatprogramma over actuele zaken in Elburg en omgeving. Luister naar Wat Wij Willen Weten op Loe FM.
1: Ja, luisteraars, inderdaad, goedenavond, WWWW. Ik ben 2 weken dus uit geweest. Egbert heeft 2 weken volgehouden zonder mij. Ging ook al goed, Egbert?
2: Ja, ging prima.
1: Oké, we hebben er vandaag 1 gast en dat is Evert van het Broodjeshuis. En we gaan even praten inderdaad over de overname. Want dat is niet de overname van het Broodjeshuis, maar de veranderingen op de knip met betrekking tot het Broodjeshuis. En we gaan nog even kort kijken naar Anees en Radijs. Wat daar gebeurd is allemaal. Egbert, wat heb jij voor muziek staan?
2: Nou, we gaan even naar de muziek, de achternaam van Evert.
1: Yeah.

0: Ja, luisteraars. Ja, we hebben het over de Haas. En Evert zit hier. Egbert, vertel eens even. Dag Evert. Evert trouwens, ik had je nog niet gezegd. Maar Evert zit hier. Die heet de Haas. We hebben een restaurant de Haas wat niks met Evert te maken heeft.
1: Nee, die heet
0: in het restaurant de Haas hebben we de familie Vos zitten.
1: Ja, en Evert ging ook weer met Gerrit Vos om. Dus het was ook Vos en de Haas. En, maar ja, dat weet Evert natuurlijk zelf als geen beste. Maar ja, Evert in de uitzending. Ik heb een tijdje geleden Evert ook al een keer tegengekomen. Natuurlijk waren er ook al wat berichten dat de Elburger... Nou, ik moet eerlijk zeggen, misschien dat Evert zelf beter kan vertellen... dat het ook al een tijdje te koop stond. Of tenminste, hij was ermee bezig. En uiteindelijk is het gelukt. En ja, en daar gaan we het vanavond over hebben. Maar ik vind de man achter de broodjeszaak net zo belangrijk. Want Evert is voor mij wel een bijzondere man. Ik ken hem al heel lang. Misschien al vanaf onze 16 of zo, weet ik veel. Hij floot zelfs mij nog in voetbalwedstrijd in de zaal.
0: Heb je gevoetbald dan?
1: Ja, hij moest fluiten. Ja, ik heb gevoetbald, ja. En zijn moeder was ook scheidsrechter trouwens. En zodoende hebben we een gesprek. En ik denk dat dat mooi is ook voor de luisteraars... om eens even te kijken waar die Evert nu vandaan komt. Want buiten dat hij kwalitatief goed product neerzet... is het ook interessant hoe hij in die horeca en met zijn ouders. Dus vandaar, Rob, dat we dat op deze manier... en we hopen dat we dat in een uur voor elkaar kunnen krijgen.
0: Ja, dat moet toch wel lukken.
1: Dus Evert, welkom.
2: Ja, dank je. Goedenavond.
1: Ja, eerst kunnen we zeggen gefeliciteerd, denk ik, met de overname.
2: Ja, absoluut.
1: Voor jou ook wel een soort opluchting niet, maar blij dat het allemaal goed geregeld wordt.
2: We zijn blij dat het overgaat en dat we weer ons eigen leven een beetje kunnen gaan door.
1: Oppakken.
0: Dat is wel heftig geweest de laatste jaren, denk ik.
2: Nou, niet alleen de laatste jaren. We zitten er 25 jaar inmiddels.
0: Ja.
2: Als we teruggaan, dan hebben we geloof ik in januari 2002... hebben we contact gekregen met de vorige eigenaar.
0: Wie was dat?
2: Dat was Henry Bogers. Henry en Gerrit.
1: Oh ja, Henry, ja. Ja.
2: Ja. En toen was het eigenlijk vlot gebeurd. Toen was het 1 februari erin en 1 maart open.
1: Ja.
0: En stampen.
1: En gas geven.
2: Ja.
0: Maar even voordat jullie helemaal de diepte in gaan. Als ik even de knip zie, heb ik 4 restaurants op de knip. En ik denk dat jij de oudste, hoe noemen we dat, eigenaar bent.
2: Alles is al verkocht. De langzittende.
0: Ja, bedoel ik. Maar alles is al verkocht op de knip overal.
1: Ja. Ja, op de knip wel, want hij is niet te lang zitten.
2: Verkocht.
1: Want dat is meneer van de herberg natuurlijk, Alex.
0: Nee, maar kijk even naar
1: de vier
0: restaurants die er zitten. Inmiddels dan is dat allemaal een keer verkocht geweest.
2: Ja, ja. Alex heeft in de Zilverzoen gezeten.
1: Ja, klopt.
2: En die is een poosje uit Elburg geweest.
1: Ja. Ja.
2: En die heeft toen de herberg weer teruggenomen, omdat die vorige eigenaar daar...
1: Niet helemaal goed ging.
2: Dat ging niet helemaal
0: goed. Alles goed, hè?
1: Nee, nou, dat kan gebeuren. Even voordat we verder gaan in het proces van nu. Toch graag even naar de geschiedenis. Want dat vond ik heel interessant. En misschien kun je er zelf het beste even over beginnen. Want je bent in Amsterdam geboren, heb ik begrepen. Maar ook uit een horecafamilie, toch?
2: Ja, in Amsterdam hadden we een snackbar. En daarna een petit restaurant, zoals dat heette. Dat heet hier dan een cafetaria. En van daaruit is het allemaal een beetje begonnen en gebleven. En horeca is het en horeca is het gebleven.
1: Ja.
2: Eigenlijk.
1: Maar nog even dan terug. Je ouders die hadden dus een horecazaak. En je opa of zo zat ook al in de horeca of was je vader moeder?
2: Nee, dat niet. Nee.
1: Die zijn ermee begonnen daar?
2: In Amsterdam. Ja, klopt. Ja. En door ziekte moest dat rustiger aan gaan doen. Dus in Amsterdam alles verkocht. En toen liep ze tegen rechterschot aan.
1: Ja.
2: Ik weet niet of je naam je iets zegt.
1: Ja, mij wel. Maar misschien voor de luisteraars even uitleggen. Want we praten over dan het verhuizen naar het harde.
2: Dat was 1978.
0: Vanuit Amsterdam naar het harde.
2: Ja.
0: Dat was een hele beleving dan.
2: we hadden altijd op een scheepsbel al een staakerven staan.
1: Okay. Dus was wel bekend een beetje in de buurt.
2: Maar het harde was niet bekend.
1: Nee, maar wel de Veluwe dus.
2: Ja, de Veluwe wel. Daar gingen we dan regelmatig naartoe. En zodoende dus in het harde terechtgekomen. Net over het spoor, café Rechterschot. En daar stond toen de tijd nog een houten cafetaria naast. Daar zat geloof ik een Reezicht in.
1: Ja.
2: En dat was los verhuurd. En dat hebben wij toen overgenomen. Dus daar zijn we gewoon vanuit Amsterdam.
1: Ja.
0: Is dat het restaurant wat er nog staat ook?
1: Nee,
2: dat is het.
1: Ja, maar het is volgens mij op het locatie van de Breek, toch?
2: Ja.
1: Maar dan eentje verder heb je ook nog een ding. Of voor me was dat de discotheek Hubble de Pubble.
2: Ja, dat was de Mistrobar.
1: Mistrobar.
0: Okay.
1: Even, jij zegt net, ze hebben het verkocht. Ze moesten wat rustiger aan doen. Dan gaan ze hier weer een horeca beginnen. Dat is toch niet rustig aan doen?
2: Nou, vergeleken met Amsterdam was hier wel heel rustig.
1: Oh, was relaxen. Ja, en de hele gezin erin?
2: Ja, alles en iedereen mee. En goed, dat heeft ook, even kijken, in 1980 is geloof ik de oude bovenbouw toen eraf gegaan. Dus is een nieuwe bovenbouw opgezet in 1980. En daar konden we met z'n allen wonen.
1: Ja, en toen werd het ook een disco.
2: Nou, dat,
1: later pas.
2: Dat liep iets anders, want de Mistrumba die ging... Kijk, we hadden toen een hele goede combinatie. Hè? Volle kazernes, Amerikanen zaten aan de overkant, ook bomvol. Op de Knobbel zat het bomvol. Hè? Dus die Mistrumba deed het goed en wij deden het eten. Dus dat was eigenlijk een goede combinatie. Totdat, ik geloof, de Mistrumba die ging een cafetaria bouwen en toen... hebben ze bij ons gezegd van nou, dan gaan wij een discotheek bouwen.
1: Ja, een beetje het plagerij.
2: Maar iets groter.
0: Dat is de Breek geworden.
2: Ja. En die stond er en die zat 7 dagen in de week vol.
1: Ja, ook vooral met die militaire Amerikanen. Militaire,
2: ja,
1: dat was wel hooibouw dan.
2: Ja, inderdaad.
1: En voor jou elke dag patat bakken en je broer achter de disco.
2: Zo was
1: het. In grote lijnen, zeg maar.
2: Ja. Maar ja, goed, hij stond niet vanzelf natuurlijk, want... Dat moest natuurlijk ook zoveel mogelijk door onszelf gebeuren.
1: Mm-hmm.
2: Dus dat was na school en uit school was het stenen sjouwen. En ja, zo is de Breek opgebouwd.
1: Ja. En je ouders zaten toen nog weer in? Of zijn er op een gegeven moment uitgegaan? Hoe is het verder?
2: Nou ja, die zijn op een gegeven moment eruit gegaan. De familie deed de rest eigenlijk. En... die vonden het klimaat in Spanje wat beter. Dus die zijn daarheen gegaan. En Henk die is dat toen verder gaan doen.
1: Ja, dat met over de disco, zeg maar.
2: Ja, ja eigenlijk en, het hele complex.
1: Een cafetaria ook.
2: Ja.
1: En jij zegt wij, buiten Henk en jou was er nog meer familie?
2: Ja, er waren nog wat zusters en een zusje. Maar goed, dat is allemaal een beetje uit elkaar gevallen. Dus,
1: ja, uiteindelijk zijn je ouders ook gescheiden, toch?
2: Nee.
1: Oh, ik dacht nee, dat hij... Nee. Maar in ieder geval, die zijn verhuisd naar Spanje. Jullie gingen door en toen op een gegeven moment heb je denk zelf afscheid genomen om voor jezelf te beginnen.
2: Daar is nog iets aan vooraf gegaan. Ik heb voor mijn dienstplicht heb ik in Harderwijk gezeten. En daarna ben ik wat anders gaan doen. Dat paste allemaal niet zo goed meer.
1: Nee, oké. Okay. Dus Henk die ging de Breek doen en jij ging op tournee.
2: Ja.
1: En we hebben het net over de Haas. Je hebt ook nog bij de Haas gewerkt, denk ik. Of?
2: Ja, ik heb nog bij de Haas gewerkt. Ik heb in Nunspeet op partyboerderij Het Hoog gewerkt.
1: Ja.
2: Ik heb nog een jaar op het Anker gezeten op de horeca. Maar allemaal horeca. Ik heb afgewassen, ik heb glazen gehaald. Noem het maar op. Ik ben dan achter de bar.
1: Ja, ik ben dan nog achter de bar. Die horeca is natuurlijk... heel groot, zeg maar. Net wat je zegt. Je kunt patat bakken, je kunt horeca achter de bar, disco. Er zijn heel veel faciliteiten in die horeca. Die heb je dus allemaal meegemaakt. Maar wat... uiteindelijk voel je dan dat werken met het eten klaarmaken het mooiste. Dat denk ik, want anders kun je daar niet zo lang volhouden natuurlijk.
2: Wat ik nu de afgelopen 25 jaar heb gedaan.
1: Ja.
2: Ja. Kijk, weet je, in de tijd dat het broodjes... wat was het? Amsterdams Broodjeshuis?
1: Ja.
2: Heette dat zo toen?
1: Ja, volgens mij.
2: Nee, Klein Amsterdam.
1: Wel Klein Amsterdam.
2: Ja.
3: Toen je het overnam?
2: Toen ik het overnam, ja. Nou ja, dat was... dat pand, het was in elkaar geplakt met muurtjes en plafonnetjes en van alles. Ja, dus eigenlijk wat mijn ambitie was om er een... echt eetgelegenheid van te maken. Dat kon niet in die ruimte. En dus we moesten een muurtje eruit halen, plafonnetje eruit, ruimte creëren. En dat is achteraf allemaal gelukt. Niet zonder slag of stoot, want we hebben nog 3 maanden dichtgezeten. een bouwstop gehad van de gemeente.
1: Oh. Nou, dan ben je niet de enige in Elburg, denk ik.
2: Nee, dat denk ik ook niet. Dus dat liep allemaal niet zo lekker. Maar dan krijg je daar toch wel een beetje kriebels van. En ja, wat het nu geworden is, is eigenlijk een full-service horecabedrijf.
1: Ja. Maar dan nog even terug over die ambities en de hobby's en de liefde voor het vak. Je zegt zelf al, je hebt ook nog achter de bar gestaan bij Nan. Hè? Dat is biertappen, dat is heel wat anders dan je zelf gemaakte gehaktballen maakt. En heb je dat altijd al gehad als toen je in het begin al kwam dat je het leuk vond om eten te maken, ja, of klaar te maken?
2: Ja. Ja.
0: Dat moet haast wel, anders kan je zo lang volhouden.
1: Nee.
2: Ja, dat heb ik altijd gedaan eigenlijk. Eigenlijk wel op alle plekken.

0: Ik zat gisteravond zat ik bij Luca te eten.
1: Ja.
0: En ik, nou hou ik niet zoveel van Italiaans eten. Maar uiteindelijk ben ik toch hoe noemen we dat? De dames, mijn vrouw die 70 wordt, die heeft een feestje gebouwd daar met een fiets. Waar dat mag goed.
1: Gefeliciteerd.
0: Ja, maar dat liep met mijn vrouw rond. En dat was echt een Amsterdamse.
1: Oh ja?
0: Ja, wat oudere mevrouw, die ik weet god niet hoe ze heet.
1: In de bediening?
0: In de bediening, ja. Dat was ze regelde een beetje de gebeuren. En ik moet heel eerlijk zeggen, ja, ik mag geen reclame maken, maar het was perfect.
1: Oké.
0: Maar goed, hebben we het niet over. We hebben het over de knip en het broodjeshuis. Toch even tussendoor. Want ik heb 2 weken jou niet gesproken. Echt, als niet over de radio.
1: Ja.
0: Anijs en Radijs, weg uit de stad. Is dat een... in jouw ogen een gat in de stad weer?
1: Ja, een gat in de stad, zeker.
0: Ja, een winkel komt leeg. Dus ja. Dat is een ander verhaal, ja.
1: Nou ja, goed, weet je wat het is? Kijk, ik snap die ambities. En ik heb er ook respect voor. Hè, ook waar ze begonnen zijn aan de Beekstraat. En dat het dan iets een betere positie in de Middenstraat. En ook misschien uitgebreide ruimtes. De
0: Juffrouwstraat, dus ja.
1: Ja, in principe deze ook al wat catering. Dus als zij dat wat uitbreiden, snap ik wel. Nou, en die eigenaar van het pand, die vond het ook een leuk idee. Dus die gooit er geld om de boel te verbouwen. Hun gaan erin en gas geven. En zitten. Maar, ja,
0: anderhalf jaar.
1: Ja, maar weet je wat het ook is? En dat is helemaal niet verkeerd bedoeld. Ik ben een man van, hoe zou je als consument zelf te naar kijken? En er zijn meerdere delicatessenzaken in Elburg die ook allemaal dezelfde ambities en het enthousiasme hadden. Maar toch gaan ze het niet redden. En ik denk dat het puur te maken heeft dat Elburg daar te klein voor is. En dat heeft te maken met ook de financiële verhaal. Ik heb al eens vaak gezegd, in Nunspeet heb je 113% van het landelijk gemiddeld te besteden. In Elburg 87, ze zitten er 30% in. Ze vinden het allemaal leuk en nieuwsgierig. En je hebt met toerisme te maken en een dode winter.

0: Ja, en je blijft met overhevig spul zitten. Hè? Dus als je 10 maaltijden maakt, verkoopt er 6 niet van of 2 of weet ik veel, kun je gewoon weggooien. Ja. Je moet met 2 gezinnen daar ook een beetje van eten. Dus het is niet zo heel ingewikkeld dat het op een gegeven moment niet uit kan, zeg maar. En dat ze het proberen is fantastisch. Ze gaan trouwens niet helemaal stoppen, hoor, want ze hebben ook nog cateringbedrijven. En ze zitten op het industrieterrein waar ze ook maaltijden maken. En andere producten en catering. Dus dat gaat geweldig goed en dat gaat ook lekker door. Alleen ja, dit was te proberen, maar het is niet gelukt, zeg maar. En dat, ja, dat gebeurt wel vaker natuurlijk. En ze hebben denk ik op tijd zelf ook ingegrepen om te zeggen... Voordat helemaal...
1: Nou ja, dat is inderdaad wel verstandig, want anders loop je helemaal leeg.
0: Maar het is wel jammer voor Elburg. Maar ja, dat is met meerdere winkeltjes die ook dat gedaan en geprobeerd hebben. Hè. Ik hoor dat de Wafelzaak ook alweer bij de visboot stopt.
1: Die is al gestopt.
0: Ja, en daarvoor zat Maurice ook met delicatessen.
1: Ik heb gisteravond begrepen dat had te maken met vergunningen.
0: Oké. Okay. Nou ja, goed, maakt ook niet uit. Maar ik bedoel, Elburg is een mooie toeristische plaats. En die moet het dan ook in de zomer hebben. Dus die winter duurt vaak ook te lang voor dat soort winkels. En ik denk wat er nu ook in de stad zo'n beetje overblijft. Dat zie je ook wel een beetje. Er zelfs ook nog de kledingzaak die wat verandert. Dat de totale kledingwinkels komen naast elkaar. Ik denk dat de enige manier is om daar die winkels te kunnen runnen nog.
1: Met kleding.
0: Ja. Kijk, horeca op zich niet. Hè? Want ik bedoel, zoals bij Evert, goede locatie. En als mensen toch ook een... voor iets minder geld een goed hapje willen eten... ja, dan blijft dat ook wel bestaan. Ook van Elburgen natuurlijk. Dus dat is in de winter misschien ook nog wel te doen. Maar goed. Maar het is nogmaals, het is jammer. Hè, want ik heb wel respect voor de dames. Dat ze het ook gedaan en geprobeerd hebben. En ook het energie erin gestopt hebben. En of ze nu zelf een stekker uittrekken of iemand anders, weet ik niet. Maar het stoppen zat er gewoon aan te komen. En ja, het is gebeurd. Maar ja, wie komt er dan weer in? Hè?
1: Nou, het is een vrij groot pad.
0: Heel groot, ja.
1: Ja, het is gigantisch diep, is je
0: ook. Het is ook gigantisch diep, ja. Ja.
1: En aan de overkant wordt nu het verhaal gesproken dat de Wibra daar gaat komen.
0: Ja,
1: in de
0: ja dat van denk van ik ook dat het doorgaat. Het is inmiddels van Vertwillet. Daar zou het ook graag erbij willen hebben. Maar Vertwillet heeft het gekocht en die gaat het exporteren of verhuren.
1: Nou, ik denk wel goed. Zijn als de Wibra daar komt zitten.
0: Ja, zou goed wezen, zeker.
1: Het is in ieder geval geeft het extra chalas in dat hele verhaal.
0: Maar goed, nu we het toch over hebben, Evert. Jij hebt eigenlijk ook nog een soort switch gemaakt. Tenminste, als ik me dat herinner. Want heel vaak, of heel lang, had jij zeg maar alleen een binnen eetgelegenheid. En een mini terrasje. Hè? Of op de stoep misschien. Maar later is dat nog helemaal de bocht omgegaan. Hoe is dat ontwikkeld?
2: Nou ja, je hebt in 2013 was de herziening binnenstad. Mm-hmm. En mijn herziening gaan ze bekijken van voldoende panden nog wel aan de invulling.
0: Ja.
2: Dus de bestemming. En dat was in ons geval niet. Hè, want wij hadden een pand waar voorheen de Elburger Courant in zat. Hè, dat was een kantoorboekhandel. Het is een schoenenwinkel geweest. Dus een retailbestemming zat erop. Nou ja, toen is Bogus die is broodjes gaan verkopen. Dus toen is het een afhaalbestemming geworden in een gedoogsituatie.
0: Ja. Oh, dat was de basis, zeg maar. Dus je kon daar toen ook niet gaan zitten eten toen bij Bogus.
2: Je mocht daar niet zitten eten, nee. Alleen afhalen.
0: Ja.
2: En dat is een touwtrekker geweest tot 2013. En toen ging de stad op slot voor het verkeer. En ja, dan had ik geen afhaal meer.
0: Nee.
1: Nee.
2: Want je mocht de stad niet meer in met de auto. En dus dat ging niet meer. En
0: of je moest gaan bezorgen.
2: Ja, nou ja, toen heb ik dus de benodigde vergunningen voor horeca gekregen. Hmm. Inclusief alcoholvergunning, alles erop en eraan. Ja.
1: Zonder slag of stoot?
2: Dat ging toen in één... Maar dat had ook weer te maken met de politieke partij van... wie zat daar toen op? Help is die hele lange man.
0: Oh, Rien Boukema.
2: Ja, Rien Boukema. Ja. Die heeft daar toen goed zijn best voor gedaan. En dat is toen de tijd is dat erop gekomen. Dus. En als je in Elburg een horecabestemming hebt... dan mag je ook een terras voeren.
0: Ja. En dat terras zoals het nu zeg maar, uitgebreid de bocht om is en alles, dat zat er toen al gelijk op? Of heb je toen in twee fases?
2: Ja, toen de tijd had je nog een eerste en een tweede ring.
0: Mm-hmm.
2: En daar kreeg je vergunning voor. En dat is met een hoekpand heb je dus...
1: Beetje lastig.
2: Nee, in ons geval heb je dan een heel groot terras.
0: Ja, twee keer. Ja.
2: Dus dan heb je de Vispoortstraat en de Beekstraat. Ja. Dus dat was het. En iedereen had een binnenring en een buitenring.
0: Ja. Was je daar dan ook wel blij mee? Want kijk, ik snap wel dat je blij bent dat je de horecavergunning hebt, dat ze daar kunnen eten en dat ze dan een biertje kunnen drinken. Maar ben je er wel blij mee als je zo'n groot terras mag bouwen? Want je moet wel niet alleen de inventaris investeren, maar ook in de personeel. Want je moet het allemaal kunnen runnen. Kijk, als je in één keer 100 gehaktballen per dag meer verkoopt, moet je ze aanmaken en B, moet je ze ook nog wegbrengen aan tafel. Dus dat, je kunt het wel mogen, maar zit je daar ook gelijk op te wachten?
2: Nou ja, dat gaat stap voor stap. Hè. Je geeft net aan dat de winters rustig zijn en de zomers druk. Dus in de winter ga je eigenlijk een beetje kijken van wat kunnen we gaan uitbreiden. En bij ons is dat stap voor stap gegaan. Van plastic bakje naar kartonnen bordje. Plastic bestek naar stalen bestek naar een stenen bord.
0: Ja.
2: En van een flesje bier naar een
0: tappie.
2: Ja. En zo hebben we dat stap voor stap hebben we steeds gekeken van nou, waar zit de mogelijkheid? Wat kunnen we aan? Wat kunnen we doen? Nou, totdat je een gigamenukaart hebt staan, omdat alles wat je maakt, dat wordt besteld.
0: Ja.
1: Maar die trouwens vindt het rassen dat de grootste verandering is wel tijdens de corona-situatie geworden.
2: Ja.
1: Toen
2: kon
1: alles plotseling. Althans, alles mocht niet volgebouwd worden.
2: Niet alles kon. Maar ja, je moest die anderhalve meter ruimte tussen de tafels moest je hebben. Dus ja, dan gingen ze ook kijken van wat is mogelijk. En toen hebben we dus met Anthony Bosman en met de burgemeester toen de tijd. Hebben we rondjes gedaan van wat kan waar. En daar is dit uitgekomen.
0: Ja.
2: Nou ja, en nu mag het allemaal weer op elkaar. Dus ja, nu staan er meer tafeltjes op een vierkante meter.
0: Ik heb nog iets over die tijd.
3: Het is stil in de horeca. Je stamkroeg, je favoriete lunchzaak, je lievelingsrestaurant. Ze hebben het moeilijk. Maar jij kunt ze helpen. Door nu een waardebon te kopen die je kunt inwisselen als straks het licht weer aangaat. En we samen kunnen proosten op de toekomst. Doe mee en ga naar helpdehoreca.nl.
1: Oh, we zitten er ook. Je hebt een heel kort ertussen.
0: Ja, dat was even een kort dingetje. Dat had te maken met de corona. Ik was ook nieuwsgierig hoe dat beheert.
1: We waren even bij terrassen van na de coronatijd en alles. Dat was, maar ik heb begrepen dat niet alle horecaondernemers die terrassen echt waren uitbreiden. Hè? Minder op de knip. Of?
2: Nou, voor corona waren we er al mee bezig.
1: Ja?
2: Om te kijken of het mogelijk was om dat middenstuk te gaan gebruiken. Want dat werd elke dag volgezet met fietsers, motoren, scooters. Ja. Dus dat was geen gezicht. En ook lastig voor de wandelaars. Hè, dat allemaal fietsers en scooters daar midden op het plein. En die schaapskooi zat er nog in. Hè?
0: Ja. Nou, die is er later al.
1: Schaapskooi, kan ik me niet herinneren. Wat is dat?
0: Nou, dat was zo'n boksering, zeg maar, waar metalen hekken, maar die waren ook al een tijdje weg, volgens mij, hoor.
2: Ja.
0: Toen Wippen daar ook weer op de markt ging staan.
2: Maar goed, dat heeft er ook nog gezeten, dus toen kon het ook niet. Maar ja, Gerrit en ik zijn daar toen de tijd al mee bezig geweest. En Silversoen, die vond dat ook wel een goed idee. Alleen het rechthuis, die zei van, nou nee, voor mij hoeft dat niet. Nou ja, de gemeente zegt van ja jongens, we willen wel aan tafel gaan en willen gaan praten, maar dan moeten jullie alle vier hetzelfde willen. Ja. En we kunnen niet de boel gaan intekenen voor drie wel en één niet. Nou, dus toen kwam corona. En toen is het eigenlijk snel gegaan allemaal.
0: Ja, ja, toen kon alles.
1: Toen hadden we het keihard nodig.
2: Ja.
0: Nou, heb jij dat beleefd, corona? Ging je bezorgen of zo? Of wat? Ze mogen toen ook niet ophalen volgens mij.
2: Ja, ophalen dat
0: mocht. Dat mocht wel?
2: Ja.
0: Oh, dan was je een van de enige dan die een voordeel had.
2: Ja, dat klopt, ja.
1: Zij en de plantage, die mocht ook opgehaald worden.
2: Afhalen, dat mocht.
0: Oh.
2: En bij winkels mocht dat ook. Hè. Dat is gezette tijden, dus van die tijdsloten.
0: Ja.
2: En dan kon je pakketje afhalen of weet ik.
0: Ik kan alleen maar nu voorstellen, Rob, hè, dat nog, ik vergeet nooit weer die beelden van Amsterdam. Dat er gewoon niemand loopt, zeg maar. Geen trein, geen tram. Ik snap toch wel. Alle vliegtuigen aan de grond.
1: Omgeving. Maar voordat je inderdaad, werd afgehaald. En het, ik vond het heel typerend, de Plantage met hun koffie. Dat was ook levensbehoefte. Ze mochten ook hangen.
0: Ja, en de gangbal bij Evert was ook breed.
1: Ja, dat is ook levensbehoefte. Dat is ook logisch natuurlijk een beetje, maar goed.
2: En nou ja, wij waren natuurlijk al aardig bedreven in dat afhalen. Dus dat ging goed. Hè. Alleen de mensen die gingen een keuze maken tussen de Elburger op maandag en het Olderrecht. Dus ging ook afhaalmaaltijden doen. Ja. En de Vismarkt ging sushi maken. En Silversoen deed geloof ik niks. Maar zo nog meer restaurants die maaltijden gingen maken om af te halen. Nou, natuurlijk pizzeria, Chinees.
0: En de Haas ook, dus,
2: de Haas ook. Dus ja, op een gegeven moment dan waren je eigen klanten, die zag je niet twee keer in de week meer, maar één keer in de week of één keer in de twee weken, omdat ze dus
0: overal ging
2: de anderen wat gunden. Dus het was hartstikke goed.
0: Ja.
2: En dat was voor iedereen goed. En het beste van corona is gewoon dat het een eye-opener geworden is voor iedereen die eigenlijk 24 uur per dag moet werken, terwijl ze dat niet meer willen.
0: Ja, inderdaad. En thuis zitten kan ook thuis werken.
2: En dus dat was voor de horeca wel even van, dit is wel heel erg, maar het kan ook anders.
0: Ja, zijn toen Rob ook heel veel horecabedrijven geholpen financieel, of was dat in andere sectoren, was dat ook bij de horeca?
1: Nee, dat was, je had het verschillende fonds had je inderdaad. Ja.
0: En dan moest je later weer terugbetalen?
1: Nee, niet alles. Het was afhankelijk van hoe de situatie was.
0: Oh, oké. Okay. Ja, nou, dat is allemaal overleven. Voor jullie ging dat dus minder slecht. Even, dan had ik nog wel een andere nieuwsgierige vraag. Jij houdt ook wel van vis. En volgens mij hebben jullie ook vis verkocht. En Leonie en Stefan, die gaan ook in de vissfeer weer denken. En dat is ook logisch, hè? Want er is in Elburg weinig of geen vis te koop zelfs. En dat is hun daar met de zaak. We gaan er ook een keer met Leonie en Stefan ook eens een keer hier ook over spreken, uiteraard. Die nodigen we binnenkort even uit. Jij hebt ook een beetje vis erbij gehad, toch?
2: Ja,
0: een beetje. Of
2: nog?
1: Kibbeling.
2: Wij bakken inmiddels al vanaf 2007, dus 20 jaar, staan wij kibbeling en lekkerbeekjes te bakken.
0: Ja, ja.
1: Okay. En tong.
2: En nu hebben we ook sliptong op de kaart staan, verse zalm.
0: Maar dat weten ze dat wel in Elburg. Allemaal, ik hoorde niemand over, ondanks dat ze waarschijnlijk wel kopen. Maar
2: ja, maar dat is
0: dat past niet in het beeld, zeg maar.
2: Kibbeling en een lekker bekje, dan ga je niet bij de snack meer halen.
0: Nee, maar toch doe je dat. Ja. En is te doen.
2: Kijk, we hebben er speciale apparatuur voor aangeschaft toen de tijd.
0: Ja.
2: Dus echt een A-merk bakwand met visbakpan.
0: Ja.
2: Dus daar kan niks aan misgaan. Maar ja, ik sta geen haring schoon te maken. Dat heb ik wel gedaan.
0: En doet Wippen wel het ding over je. Maar, dus. Maar nu het over vis hebben. We kennen elkaar al heel lang. En we spreken altijd vaak over ook horecazaken. Nou ja, belangstelling wederzijds. Ik weet dat jij ook wel een wens had toen in die tijd om de viszaak dan specifiek naast je te maken. In plaats van inpandig, zeg maar.
2: Nou, niet echt een viszaak.
0: Oh, je had uitbreiding dan of zo?
2: Ja, wat. Kijk. Uitbreiding voor ons is alleen als er een pand naast ons leeg komt. We kunnen niet naar boven, we kunnen niet naar beneden. Toentertijd stond het pand naast ons leeg, hè, waar later de viswinkel in is gekomen van Jan Aert van Triest. Die stond leeg. En dat was ook in de periode van de herbestemming. Dus ja, wat ga je doen? Toentertijd was het pand van Edwin de Boer. En ik met Edwin gezeten van, joh, is dat wat als ik dat erbij ga trekken? Nou, zat je net in de herbestemming. Dus we hebben een aanvraag gedaan bij de gemeente. En dan krijg je een bericht terug van de gemeente van, nou, dat is ongewenst. We willen geen horeca erbij. Dus dat kun je wel vergeten. Maar ondergeschikte horeca is misschien een idee. Nou ja. Kijk, ik kwam net 14 jaar uit die gedoogsituatie. Dat als ik een stoeltje op de stoep had staan waar
1: een bingo.
2: Oud vrouwtje een ijsje op zat te eten, daar stond handhaving aan de deur. Ja, dat wilde ik niet meer. Dus nee. Ik had geen zin in weer dat grijze gebied. Dus daarna is de viswinkel geworden. Want dat mag wel.
1: Want ondergeschikte horeca betekent geen tapvergunningen, dat soort dingen meer.
2: Ik weet wel wat het betekent. Het is een bakker die mag dan een kopje koffie bij zijn gebakje aanbieden.
1: Ja.
2: Maar maximaal zoveel procent van zijn bruto vloer op oppervlak.
1: Altijd discutabel, hè?
2: Kijk, als je gaat zeggen van ondergeschikte horeca, een viswinkel. Ja, in de viswinkel wordt normaal gesproken wordt er kibbeling gebakken en een gebakken visje en om mee te nemen. Ja, ga je dan zeggen van ik bied het aan om het hier op te eten? Ja, dan ben je een overtreding.
1: Ja.
2: Dus dan zit je weer in een grijs gebied.
0: Maar dan ging het bij de viswinkel van Fries ook een beetje op een stuk, toch? En dat ze toch buiten ook nog wel een staantafeltje of een bankje of dat mocht dus niet, hè?
2: Dat mocht niet, nee. Klopt. En ja, als je dat van tevoren weet en je doet dat wel, dan krijg je last.
0: Ja, dan krijg je weer gezeur. Maar goed, dus er blijft vissen en in de
2: wasvis. Dus geen uitbreiding eigenlijk om daar even op jouw vraag terug te komen.
1: Ja, maar wat ik daar even niet begrijp, dat is in de stad dan, hè? Want buiten de stad is het anders, denk ik. Want als ik nu zie bijvoorbeeld Luca, die hebben de viswinkel erbij genomen en die hebben er een heel mooi restaurant voorbij.
2: Ja, maar volgens mij zat er op die viswinkel ook
1: ook horecabestemming.
2: Ook horecabestemming. Oh, okay. Die hebben ze toen de tijd met de nieuwe havenvisie hebben ze die daar uitgedeeld.
1: Oh, okay.
0: Dat denk ik ook, want op een gegeven moment had de viswinkel zelf ook een verbouwing van de rijden. Dat ze ook een tafeltje hadden waar je kon zitten en eten.
2: Ja.
1: Oké, mooi.
2: Ja, en toen heeft die Vistaria van Hoeven ook een horecabestemming gekregen.
0: We gaan eerst maar eens een frikadelletje eten.

0: Ja, Egbert, we hebben nog 10 minuutjes. We moeten te langzaam even gaan vertellen wat er gaat gebeuren allemaal op de knip. Want, ja.
1: Nou, ik denk, als we even dus de overschakeling maken naar Stefan en Leonie. Dan gaan we inderdaad zelf even verkeer ook nog. Maar dat is wel...
0: Nee, dat begrijp ik wel. Maar zelf waren we nog niet.
1: Ja, nee. Maar ik wil zeggen, dat is even ook een apart onderdeeltje nog even. Dat we dat eens een keer even ook bedoeld even doorlichten. Maar ja, voor Evert is het een denk goede zaak. Evert, ook goede... overname, denken mensen waar jij denkt van, die gun ik het ook wel.
2: Natuurlijk. Ja, zeker. Jong en enthousiast.
1: Ja,
2: dus
1: ja.
2: Dat zijn in ieder geval twee dingen die je bij je moet hebben.
1: Ja.
2: En vakmensen. Dus dat komt goed.
1: En hoe is de opluchting heel groot, Evert? Valt er een last van je af? Van je moet toch elke dag dat personeel zorgen dat er personeel is. Je moet elke dag eten maken. En komt het wel op? En wordt het geen regen? Weet ik veel. Die zorg heb je al 25 jaar natuurlijk. Zorgen, dat hoort bij je ondernemen. Maar hoe sta je erin? Had het al eerder gemogen voor jou? Of is het wel het goede moment?
2: Zo? Nee, dit is het goede moment.
1: Ja?
2: Ja.
1: En nu word je adviseur bij Horeca Nederland...
2: Nou, dat denk ik niet, maar...
1: Je hebt wel ervaring.
2: Ja, en dat neem ik mee. En ik denk dat ik collega's ga helpen als ze dat willen. En ze hebben straks, als het warm of als het weer warm is, het is weer zomer. En ze lopen stuk of...
1: Handje erbij.
2: Ze moeten wat hulp hebben op het terras of in de keuken, dan... Dan ga ik dat doen. Ja. En als het leuk is, dan kom ik de volgende dag weer. En vind ik het niet leuk, dan ga ik het anders doen.
1: Maar ga niet met de vissen en andere avocaden zitten?
2: Nee, vissen, dat is niks voor mij.
1: Ja, hey,
0: even tussendoor. De horeca Elburg, hartstikke mooi en alles. Maar heeft dat nog wel een toekomst? Want er komt steeds minder personeel. Dat is een ramp, is dat volgens mij. Van alle, nou, als ik horeca ondernemers zie, allemaal. Ze lopen allemaal naar niet te klagen. Maar ja, hoe kunnen we het aan elkaar breien?
2: Ja, dat is een uitdaging. En dat is al een paar jaar aan de gang. Eigenlijk na corona is de horeca leeggelopen. En de mensen die toen in de horeca werkten, die hebben natuurlijk ook iets van... ik kan ook wat anders doen. En daar hoef ik veel minder energie in te steken. En dat gaat veel makkelijker en het leeft meer op. Maar het is niet zo gezellig. En je drinkt geen biertje naar sluit. En dus zijn voor's en tegens. Maar ja, op het moment, en vooral hier in Elburg, je hebt hier geen studenten. Je hebt hier geen opleiding. Dus ja, dat gaat allemaal naar Zwolle en dat zoekt daar in Zwolle een baantje. Want het zit ook allemaal vol met horeca. En dat gaat zoals het gaat. Maar ja, dat komt. Dan heb je hier gewoon een beperking op medewerkers. En dat is heel vervelend. En dat gaat alleen maar groter worden, dat probleem.
1: Ja, Rob, ik weet niet hoe jij verder over de horeca denkt. Ik denk, er blijft altijd mensen die wat gaan eten en drinken. Dus
0: dat
1: zal...
0: Nee, dat geloof ik wel. Alleen het verhaal is natuurlijk wel, je ziet steeds meer dat toch bepaalde horeca... heeft er ook mee te maken gehad. Die toch s'avonds gegeven nog vroeger dicht moet, omdat hij gewoon personeel heeft. Dat komt gewoon neer. Ik ken er nog een paar. Silverzoon, is vrij geregeld dicht. En dus ik zeg niet dat het geen toekomst geeft. Maar het wordt wel steeds moeilijker voor al die horeca.
2: Ja, op een gegeven moment ga je een beetje kijken van... moet ik wel zoveel uren open zijn? Zitten er uren dat ik kan zeggen van... dat is niet rendabel. En zoals de avonden bij ons bijvoorbeeld. Ik moet daar toch met 4-5 man klaarstaan. Je hebt afhaal, je hebt mensen die binnenkomen, je hebt bezorging. En dan heb je natuurlijk ook een stukje afwas en de toiletten moeten schoon. Dus zeg het maar, dat is natuurlijk dat is wat niemand ziet... Maar elke dag zit er een uurtje of 20 aan manuren. Dus niet 20 uur, maar 20 manuren. Aan schoonmaakwerk in zo'n bedrijf. Ja. En dat moet ook allemaal betaald worden tegenwoordig. Hè? Of nou niet dat tegenwoordig betaald, maar het zijn allemaal forse bedragen.
0: Ja, klopt. Ja.
2: Ja.
0: We hebben diverse overhogingen en dat toestand. Dan loop je meteen leeg.
2: Ja, nou ja, dat is elk jaar gaat dat twee keer omhoog.
0: Ja. Ja, en dat is niet alleen het nette salaris, maar het bruto salaris, pensioen, alles gaan schieten. De cumulatief loopt er alle kanten door natuurlijk.
2: Ja,
0: maar het verhaal dat had ik laatst ook. Ik heb de laatste tijdje even met de Haas zitten praten, met Gert. En die zei hetzelfde ook. Van vroeger was het zaterdagavond en zondag bal maskee. En nu is de keuken, die gaat gewoon om 7:30 dicht. En om 9:00 is iedereen weg.
1: Ja, ja.
0: En dat is, het is helemaal zo. Ja.
1: Even die beslissing die kwam nadat er misschien wel vaker kopers waren of huurders of weet ik veel. Stond daar de hele gezin ook achter en de kinderen en zo? En zouden de kinderen niet over willen nemen of hoe zit dat?
2: Ja, dat, die moeten dat natuurlijk wel uitproberen. Hè. Dus we hebben ze ook alle vier hebben ze in de zaak gehad en ze hebben eraan aan geroken en geproefd. En de een vindt het wel leuk en de ander die vindt het niet leuk. Dus drie zijn er nou wat anders gaan doen.
1: Ja.
2: En Arineke zat er nog in. Maar die is nu na dit jaar ook, of nee niet ook, juist door de beperking aan krachten, medewerkers. Maar ook medewerkers die wat kunnen, hè, die het in de vingers hebben. Ze zijn er niet meer.
1: Nee.
2: Dus ja, dan staat dat meisje, hè, dat staat er straks alleen voor. En dat is gewoon niet te doen.
1: Nee, maar zo staat ze er zelf dus, nu ook in?
2: Of? Ja, dus ja. Die heeft gezegd van pap, sla mij maar over. Ik ga wat anders doen. Dus die is nou een opleiding hondenknippen aan het doen.
1: Oké. Okay. Nou, er lopen zat in elke dus, lucht, dus wat
2: ja,
0: handel. Honden of knippers?
1: Honden.
2: Honden, ja.
1: Even, maar dat heb je eigenlijk wel best wel goed gedaan, jullie. Dat je er toch iedereen even de kans gegeven hebt. Dat ze niet laten vragen waarom mocht ik er niet in of waarom had ik het niet...
2: Ze hebben allemaal hebben ze het gedaan.
1: Kans gehad, ja.
2: Ja, maar je moet het... ja, je moet ook kunnen.
1: Ja, ja, ja.
2: Want
1: je moet het liefhebben.
2: Er gaat heel veel energie in zitten.
1: Ja.
2: Heel veel vrije tijd. En ja, dat heeft niet iedereen ervoor over.
1: Nee, en jij hebt het er wel voor over. Want ik heb het ook met jou wel eens over gehad. Je maakt het soms zelf ook heel moeilijk. Maar dat heeft te maken met je perfectionisme van de kwaliteit. En ik zou zeggen, jongen, ga even lekker naar de Anos. Daar heb je ook zelf gemaakt geslagen schaakballen.
2: Ja.
1: En dan ben je dus een halve middag meer vrij als dat je nu bent. Maar jij gaat het echt lekker aan mezelf doen, zeg maar. En wat ik ook wel snap, hoor. Maar ja, het
2: is zo eigenwijs.
1: Het is A, eigenwijs. Maar B, is het ook kwalitatief. Jij wil net dat ticketje, dat extraatje geven. Om zo, nou, die bal van even. Het is toch wel top, hè?
2: Ja, maar goed. Het is niet alleen die bal gaat natuurlijk.
1: Nee, maar ik geef maar een voorbeeld.
2: Ja, maar je bent met je producten bezig. Je bent met je werk bezig. Je bent bezig om... de mensen of de gasten eigenlijk dat wow-effect te laten beleven. Ja. Van, hey, wat krijg ik nou op mijn bord? Dat
1: smaakbeleving.
2: Ja,
0: het wow-effect en een redelijke prijs.
2: Het is beleving. En ja. dat is, als je Elburg zegt, is beleving. De horeca in Elburg is beleving. We hebben op het moment een rete goede horeca in Elburg. We zijn ook het hele jaar druk. Hè. Het is niet meer dat de rustige maanden waar je dan over praat, dat de stad dan, dat er niemand zou lopen of wat ook. Maar de horeca zit gewoon vol. Hè.
1: Ja, ja, ja.
2: Je ziet ze op straat niet lopen omdat ze allemaal binnen zitten. Ze zitten lekker te genieten van een broodje of een bakje koffie of net zelden wat. Maar ze zijn er wel.
1: Ja, inderdaad. Rob, had jij nog ideeën?
0: Nee, ik vind het jammer dat het broodje juist weggaat in ieder geval. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Ik begrijp dat ze toch wel een beetje in de vishoek gaan zitten. En ja, ik ben heel erg benieuwd hoe zich ontwikkelt.
1: Ja, nou, ik heb ook wel begrepen dat de rest ook wel nog doorgaat in diezelfde tent. Maar ja, daar gaan we beter aan hun kunnen
0: van.
1: Dat
0: wil ik even een keer uitnodigen, ja, dat is...
1: Even dan nog even, we hebben een paar minuutjes nog... Ja, nu zit het erop. Rob zei al...
0: 4 januari pas.
1: Ja, Rob zei al 1 januari, maar je moet even de balans maken. Dus het is 4 januari, oftewel je wil auto nieuw nog even meemaken.
2: Daar hebben we de kerstvakantie en na de kerstvakantie dan stoppen we.
1: Ja. En dan?
2: En dan? Nou, in ieder geval minder.
1: Nee, maar wat gebeurt er dan? Even helemaal niks gewoon en dan op vakantie of zo, zeg het maar.
2: Even helemaal niks. Even bijkomen en kijken waar mijn interesses liggen. En nou ja, wat ik net al aangaf, hè, als er een collega is die hulp nodig heeft of op vakantie wil en de zaak open wil houden, dan kunnen ze me bellen.
1: Ja. Maar als er iemand zeg maar bij de busdienst die moet de chauffeur, dan is ook nog een mogelijkheid.
2: Ja, zeker. Kan ook.
0: Ja, buschauffeur geweest.
1: Nee, hij vond dat ik dat ook leuk moet. Dan wou hij ook wel doen.
0: Oh, oké. Okay. Nou, daar heb je speciaal aan rijbewijs voor, hè?
1: Ja, maar die krijg je tegenwoordig zo erbij. Dit is okay. Als ik het kan halen, kan iedereen het halen. Okay. Ja, op zich al mooi. Maar goed, even, ja, ik moet persoonlijk zeggen, het is je van harte gegund. Ik weet hoe hard je er aan gewerkt en getrokken. En dat het ook niet al te makkelijk is. En helemaal niet als Amsterdammer in Elburg. Hè, want je was natuurlijk ook wel een beetje eigenwijs Amsterdammer. Dat hou je ook zo. Dat vind ik ook prima. En
2: dat hoort, blijft ook.
1: En dat hoort er ook lekker bij. Het heeft ook je eigen ik bepaald en ja, ook je eigen schappen, dus ook kwalitatief en zo. Dat zegt ook iedereen in Elburg, moet ik zeggen. Iedereen zei in Elburg, nou, je kunt Little Wilma, die heeft super kwaliteit, broodjes. Ja, als ik nog even mag, Rob. Wat is je favoriete product wat je zelf gemaakt hebt? Bal op dak over, ga ik ballen beginnen. Waar was jij, koelas of een kroket? Of, je maakt heel veel zelf. Wat vind jij je eigen favoriete artikel dat je maakt?
2: Nou ja, waar de mensen mee weglopen, dat is de tonijnsalade, de stoofvlees, de pool chicken op het moment. De satéetjes, ja.
1: Meerdere.
0: Biefstuk.
2: Ja, nou ja, kijk, biefstuk ook. Hè. We hebben haasbiefstuk op de kaart staan. En die krijg ik eigenlijk in zijn geheel binnen. En dan maak ik hem schoon en snij ik er biefstukken van. Ja. En dus gewoon kakelvers. En dus niet diepgevroren binnen, gepassioneerd. Nee, het is gewoon kakelvers. En wat ik er allemaal afsnijden, gaat stoofvlees in.
0: Ja, duidelijk, ja. Ja. Jij woont erboven? Of jullie wonen erboven? Daar blijf je ook boven wonen?
2: Nee.
0: Je gaat in huis aan het zoeken. Hoeveel heb je al een huis?
2: Nee, hebben we nog niet.
0: Oké.
1: Okay. Ik heb nog wel een camper, daar kunnen we wel even in.
2: Oh, je kunnen we overal heen.
1: Ja, je kunt ook overal naartoe. Ja.
0: Jullie hebben een staakerven ook volgens mij op de camping. Maar
2: ja,
0: goed,
2: die hebben we ook nog. Daar gaan we eerst even kijken. En dan gaan we rustig om ons heen kijken van waar blijven we wel in Elburg of niet. Of wordt het Oldebroek. Dat is tegenwoordig ook heel populair.
0: Dat is heel populair, ja. De meeste klanten bij Decoretto heb ik uit Oldenbroek, maar er wordt gewoon veel gebouwd ook.
1: Maar het wordt dus geen terug naar Amsterdam?
2: Nee, absoluut niet.
1: Maar je wilt wel eens een dagje in Amsterdam.
2: Ja, tuurlijk.
1: Maar niet om te wonen.
2: En dat is ook hartstikke leuk. Mensen kijken, terrasje pakken. Geweldige stad.
1: Ja, vind ik ook.
2: Ja, absoluut.
1: Maar niet om terug te komen voor te wonen?
2: Nee.
1: Nee.
2: Nee.
1: Nou goed, Rob, ja, we zitten erop. Ik heb dat laatste nummer speciaal ook nog bewaard. Het is tijd voor vakantie. Hè?
0: Nou, even, we zien elkaar zeker nog de komende maanden, denk ik. Ik zeg in ieder geval veel succes.
1: Ja,
2: dank je wel.
0: En geniet van je vrije tijd. Ja, alhoewel, ik denk niet dat het gaat worden. Want ze gaan je overal als kok weer naar binnen trekken en alles.
2: We gaan het zien.
1: Nou, en geniet ook even van de laatste maanden, hè, van het werk.
2: Maar ja, ik weet ook niet of ik dat wil, hè, want dan worden ze ook hartstikke druk natuurlijk.
0: Daar verbaas me ook, ik kan al even verbazen dat je nog met de kerst open blijft eigenlijk. Want dat is de drukste momenten van het jaar. En al de...
2: Nee, de kerstdagen zijn gesloten.
0: Oh, ben je gesloten? Ja, oh, zo ik zeggen, dat is...
2: Dat zijn de enige twee dagen van het jaar dat we altijd dicht zijn geweest.
0: Ja.
2: Ja.
0: Okay. Goed zo.
2: Maar de kerstvakantie, dat doen we nog even mee.
0: Oké. Nou, prettige avond, luisteraars. We zijn er volgende week weer. Echt bedankt, Evert bedankt.
3: Tijd voor vakantie.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. 4 politieagenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot 2 keer toe uit de hand in de plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis in Opheusden en er werd vuurwerk gegooid naar agenten. De burgemeester noemt het ronduit schandalig. Volgens hem was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groepen hitsen volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Vooral in de regio Utrecht is het druk. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. De FBI heeft op de luchthaven van Los Angeles een vrouw gearresteerd die de zoon van de Taiwanese president zou hebben bespioneerd. Dat zou zijn gedaan in opdracht van China. De vrouw woont in de VS en zou onder meer foto's, video's en kentekeninformatie van de zoon hebben verzameld en naar China gestuurd. Volgens de FBI handelde de vrouw niet alleen. Peking beschouwt Taiwan als onderdeel van China en wil het eiland inlijven. Taiwan ziet zichzelf als onafhankelijk. In Tanzania heeft een klein vliegtuig gisteren moeten landen zonder landingsgestel, want bij het opstijgen kwam het vliegtuig in botsing met een zebra. Het dier overleefde het niet. Het landingsgestel kon daarna niet meer worden uitgeklapt en het vliegtuig moest een buiklanding maken. Alle inzittenden bleven ongedeerd. Het weer vanavond op veel plekken helder, alleen in het noorden wat meer wolken. Vannacht op grote schaal mist en 8 tot 12 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden een enkele bui en opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het is Orgeluur. Op dinsdag 8 september jongsleden is op 87-jarige leeftijd Maarten Sijbel overleden. Wij hadden al wat uitzendingen opgenomen van tevoren. En in overleg met de familie mogen we deze gelukkig ook uitzenden. Dus u gaat genieten van een orgeluur gemaakt door Maarten Sijbel.

Goedenavond luisteraars. In Noord-Duitsland waren in de 17e eeuw diverse organisten, componisten van naam werkzaam. Eén daarvan, Matthias Weckmann, moet in dit verband zeker ook genoemd worden. Hij is een wat minder bekend componist als bijvoorbeeld Dietrich Buxtehude, maar daarom niet minder belangrijk. Deze week dan aandacht voor de orgelwerken van Matthias Weckmann als componist van de week. Matthias Weckmann, hij werd ook wel Matthijs genoemd, is geboren in Niederdorla bij Mühlhausen in Thüringen. Of omstreeks 1619, de juiste datum weten we niet. En hij kwam te overlijden op 24 februari 1674 in Hamburg. Hij was een leerling van Schütz en werkte evenals deze in Dresden. Later studeerde hij nog bij Jacob Pretorius in Hamburg en na terugkeer in Dresden werd Weckmann hofkapelmeester naast Schütz. Weckmann behoort met onder andere Rosenmüller tot de belangrijkste Duitse componisten van zijn generatie. Zijn uitgebreide oeuvre omvat orgelwerken, waarin hij uitblinkt in alle orgelgenres die in zijn tijd gebruikelijk waren. Hij heeft voor kamermuziek gecomponeerd met basso continuo, Kerstlieder concerten, en dat waren in die tijd cantates en liederen. Wolfgang Serer, de organist van vanavond, speelt een groot aantal orgelwerken van hem. En hij begint met de variaties over het koraal Komm heiliger Geist, Herrgott. Drie variaties over dit koraal.

Vervolgens hoort u van Beckman Preambrum Primitoni en dat is een vijfstemmig werk.

Over het koraal Ach, vier armen zinder heeft Beckman drie variaties geschreven, waarna u nu kunt gaan luisteren, eveneens gespeeld zoals gezegd door Wolfgang Seeler op het orgel van de Sint-Jacobikerk in Hamburg.

Het volgende koraal werd eveneens door Beckman voorzien van een aantal variaties. Gelobet seist du Jesu Christus.

God zij gelobend und gemededijend. Ook een bekend werk, koraal in die tijd. En daar heeft Wekman ook een paar variaties over geschreven. En daarna kunt u nu dus gaan luisteren.

En Wolfgang Sierers besluit zijn uitzending vanavond met door van Matthias Bergman te spelen, Toccata in C groot. En daarmee sluiten we gelijk ons algoritme van vanavond af. Mark van Doren, de technicus, en ik dank u voor het luisteren. Verder een goede avond toegewenst en hopelijk tot volgende week.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen, maar betrokkenen vragen zich af of dat gaat lukken. Zo moet de Raad van State nog naar het voorstel kijken en de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. Bij de anti-AZC-rellen in Opheusden en Kesteren hebben 4 politiemensen gehoorschade opgelopen door zwaar vuurwerk. De burgemeester van Neder-Betuwe schrijft dat op de gemeentewebsite. Hij noemt het schokkend en misdadig dat de rellen kennelijk werden aangewakkerd door mensen van buiten de gemeente. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland te raken, zegt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. Correspondent Gien Balduk.
2: Hoe ver Rusland bereid is te gaan, dat zagen we bijvoorbeeld ook deze zomer met de poging tot een aanslag op het vliegveld van Leipzig met drones met explosieven. En ja, dat incident is ook wel echt een keerpunt geweest voor Duitsland. Daarmee is er echt duidelijk een rode lijn overschreden. En daarom wil Duitsland zich ook nadrukkelijk uitspreken tegen dat Russische gevaar.
1: In Frankrijk is opnieuw gedemonstreerd tegen de slechte staat van het onderwijs. De meeste demonstraties verliepen vreedzaam, maar er waren ook incidenten. In de Noord-Franse stad Lens gebruikte de politie flitsgranaten om de betogers te verjagen. Een jongen van 15, die zo'n granaat wilde teruggooien, raakte door de explosie zijn hand kwijt. Het weer nog vanavond op veel plekken helder, alleen in het noorden wat meer wolken. Vannacht op grote schaal mist en 8 tot 12 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden enkele bui en opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

avond, beste mensen. Van harte welkom bij het programma Van Aard tot Eeuwigheid. Mijn naam is Aard en het komende uur gaan we naar fijne klassieke muziek luisteren. We begonnen met de Hollandse componist Willem de Vesch. Willem de Vesch werd geboren in 1687 en hij was een echte barokcomponist. En tevens een violist, hij speelde ook gewoon mee, net als André Rieu. In 1725 ging hij nadat hij dus 15 jaar in de stad Schouwburg in Amsterdam had gewerkt, ging hij naar Antwerpen. Dat was echter van korte duur, want daar werd hij schuldig bevonden aan mishandeling en zelfs afpersing van zijn zangers. Ja, de man bleek een opvliegend karakter te hebben en in 1731 is hij begonnen in Londen, waar hij samenwerkte met Händel. Wij gaan nog een paar stukken van hem beluisteren en van dat vierde concert nu het Largo.

1730 kwam de familie van Albertus Groneman vanuit Duitsland naar Nederland. 1730. Een periode die zich in de muziek laat kenmerken door absoluut midden in de baroktijd te verkeren. Hij was componist en bijaardeer en hij begon zijn loopbaan als muziekstudent in Leiden, aan de Leidense Universiteit. In 1742 kreeg hij in Den Haag zijn eerste aanstelling als bijaardeer en ja, gaf hij ook muziekles en speelde hij ook viool. Albertus Groneman, hier komt hij.

zo'n dikke 300 jaar geleden, in 1721 om precies te zijn, werd in Rotterdam Pieter Uylendaal geboren. En hij groeide uit tot een ongekend talent. In Rotterdam hebben we nog steeds het Rotterdams Uylendaal muziekinstrument naar hem genoemd. Hij trok samen op met Friedrich Händel. En zijn muziek heeft ook heel veel verwantschap met de muziek van Carl Emanuel Bach, de zoon van. We gaan luisteren naar de ouverture en het allegro van zijn eerste concert.

nu een bijzondere verschijning. Unico Wilhelm van Wassenaar-Obdam. Hij was rijksgraaf, diplomaat, edelman en bovenal componist. Hij maakte echt mooie barokmuziek. Hij leefde van 1692 tot 1766. Hier komt van hem zijn tweede concert in Bes. Groot, oordeelt u zelf.

van oorsprong kwam hij wel uit Duitsland. Maar het grootste deel van zijn werkzame leven bracht hij door in Leiden, in Nederland. Waar hij overigens ook overleden is in 1762. Johann Christian Schickard, daar hebben we het over. Hij was fluitist, hoboïst. En hij maakte verschillende werken, echt prachtig. Maar ook dat is aan u om te beoordelen natuurlijk. We gaan luisteren naar zijn concerto in G klein met de bezetting van een fluit, twee hobo's, strijkers en een begeleidende baspartij die als harmonisch fundament van de muziek functioneert, de basso continuo. En we weten allemaal dat Bach daarvan

beste mensen, we hebben een uur lang mogen luisteren naar het werk van Nederlandse componisten uit de barokperiode. Ik ben begonnen met Willem de Ves en ik wil er ook heel graag mee besluiten. Ik heb voor u klaarstaan zijn zesde concert in E groot. Ik wil u heel hartelijk danken voor het luisteren en uiteraard graag tot volgende week.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël, wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt wordt dat die binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. De moord op een echtpaar in Wijtenveen was volgens de verdachte niet gepland en gebeurde in een opwelling. Dat zeiden zijn advocaten vandaag in het hoge beroep. In januari 2024 bracht Richard K. een echtpaar met veel geweld om het leven, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
2: Volgens de advocaat van Richard K. heeft hij Sam en Ineke in een opwelling van het leven beroofd en niet met voorbedachte raad, zoals het Openbaar Ministerie beweert. Volgens de advocaat heeft het echtpaar hem tot wanhoop gedreven naar een slepend conflict over de verkoop van zijn ouderlijk huis.
1: Het OM heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. Het weer vanavond op veel plekken helder, in het noorden wat meer bewolking en vannacht op grote schaal mist. Morgen wolken en zon, in het noorden een enkele bui en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vier agenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot twee keer toe uit de hand in die plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis in Opheusden en er werd vuurwerk gegooid naar politieagenten. Volgens de burgemeester was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groepen hitsen volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek. Dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Netbeheerders moeten meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. In Arnhem wordt een wijk gebouwd waar de stroomaansluiting drie keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen verdwijnen de pieken in het stroomverbruik.
2: Als ik de kookplaat aanzet, dan zal de kookplaat voorrang krijgen en zal de verwarming, als het nodig is, wat zachter gaan, zodat de kookplaat genoeg energie heeft en zodat we binnen onze stroomaansluiting blijven.
1: Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat eiland een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden en de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Morgen af en toe zon, in het noorden meer wolken en wat regen. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

welkom bij Nachtgedachten, waar de rust van de avond een stem krijgt en gedachtenvrij mogen dwalen. Hier in deze tijd van rust en reflectie nemen we je mee door verhalen, muziek en overpeinzingen. Laat de wereld even los, luister en vind jezelf terug in de zachte echo's van de avond. Dit is jouw moment, jouw plek. Dit is Nachtgedachten met Herman Diepens.

Jawel hoor, ondanks alle ellende in de wereld leven we nog steeds in een hele mooie en prachtige wereld. Welkom bij Nachtgedachten. Ik vind het fijn dat jij weer luistert. Het is weer tijd om al je zorgen en problemen voor even achter je te laten en tot rust te komen. Lekker de tijd om te luisteren naar allerlei wat het leven mooi en de moeite waard maakt. En ik heb prachtige dingen bij me, zoals een mooi gedicht. Ik heb dit keer een gedicht van Tarje Helderman voor Paulien Cornelissen, die vorige week overleden is. En natuurlijk heb ik weer een leuk stukje cabaret klaarstaan. Dus ga heerlijk onderuit zitten. Steek een kaarsje aan. Pak een lekker kopje koffie of schenk jezelf een drankje in. Pak er iets lekkers bij. Zet alles voor een tijdje van je af en geniet. En vandaag gaan we genieten met een nummer dat al oud is uit 1965. Maar het is onze gewoon omdat het kan plaat. Petula Clark met Downtown.

Ja, en ook al is het een oudje, wat is er nou mooier om te beginnen van, met alles waar je van kunt genieten met dit nummer. Dat was ze. Ze was heel bekend in die tijd. En nou ja, ook fantastisch natuurlijk. Petula Clark met Downtown. We gaan naar de volgende. En de volgende is er eentje van de Bangles. En dat was in 1989 weer. En het heet Eternal Flame.

0: Ja, toen ik nog op dinsdag zat, had ik altijd Ben van Stemloos voor mij. En Ben draaide wel Stemloos en dat waren nummers die compleet instrumentaal waren. En ja, er zijn er best wel mensen die horen dit en die denken van, direct gaat het beginnen. Ladies and gentlemen, Emerson, Lake and Palmer with Peter Gunn.
1: Ladies and gentlemen, Emerson, Lake.

0: Ja, had je hem harder gezet? Heb je je luchtgitaar erbij gepakt? Nou, ik wel hier.
1: Opa, wanneer komt nou het gedicht?
0: Oh ja, Nova, meteen.

taalgevoel. Toveren met woorden, tekenen met taal, sidderen van zinnen, zij kon het allemaal. Spelen met betekenis, met beelden aan de haal, korte metten met clichés, zij deed het allemaal. De mens achter de uiting, de clou van het verhaal, de conversatie doorgelicht, zij zag het allemaal. Humorvolle frazen, spektakel in de zaal, scherpe observaties, ze had het allemaal. Linguistische gelaagdheid, jargon dat dissoneert, de humor in een dialoog, zij heeft het ons geleerd. Maar hoe druk je verlies uit, de mens, de cabaretier, de moeder, de geliefde, de slimste op tv. Zij is door haar gedrevenheid onsterfelijk, naar het blijkt. Want zij heeft met uniek talent ons taalgevoel verrijkt.

Ja, prachtig. Dankjewel Tanja Helderman voor deze ode aan Paulien Cornelissen. We gaan naar het volgende nummer. En ik vind hier een hele mooie wel achteraan komen. Dat past heel goed bij de gedachte aan Paulien Cornelissen. En dit is Barbra Streisand met Memory.

Memory, Barbra Streisand uit 1983, het geboortejaar van mijn dochter. En een jaar eerder had je Elton John en die zong Blue Eyes. En mijn dochter was nog in de wieg en ze had van die grote blauwe ogen. En dan kon ik niet anders dan hetzelfde zingen als Elton John.

Nou, heb je er zin in? Maak je geen zorgen. Wees gewoon blij. Bobby McFerrin. Don't worry.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Ja, heb je die smile on your face? Nou, hou hem nog even vast. Want we gaan natuurlijk naar het cabaret. Het is 10:30. En ik heb vandaag Jochem Meijer bij me. En die heeft het over nieuwslezers.
2: Is je wel eens opgevallen hoe saai en droog nieuwslezers eigenlijk zijn? Nieuwslezers zijn hele droge, saaie mensen. Ik zat laatst te denken, stel nou voor dat een collega van mij opeens nieuwslezer zijn. Stel nou voor dat Mark-Marie Huibrechts opeens nieuwslezer zijn. Zou toch hartstikke leuk zijn, of niet? Beetje ongeloofwaardig, denk ik, dat Mark-Marie daar staat.
3: Ja, dat is echt waar. Ja. Dit is geen grapje. Nee. Ja. De oorlog is begonnen. Dat is echt waar. Ja.
2: Zet de tekst even. Ik zat laatst te denken, stel nou voor dat de brutaalste verslaggever van Nederland opeens verslaggever zou worden van het Koninklijk Huis. Zie voor je?
4: Sir, ben je uitreeks? Kom eens hier. Ja. Sir, mag ik u vragen? Kom hier.
2: Dat is het gekste, echt.
4: Sir, Maxima, als ik je 1000 euro geef, mag ik dat niet te zien? Hè?
2: Ik zat laatst te denken. Stel nou voor dat een hondenkender of een dierenvriend, dat die opeens buitenlandse correspondent wordt voor de NOS. Dat zijn stem hoort.
5: Binnen is het 30 graden. Buiten zit onze buitenlandse correspondent.
6: Jazeker. Dag, lieve mensen. We staan hier in een hele schitterende, prachtige, ongelofelijke, fantastische groene natuur. Naast me zit een hele brave, enthousiaste, lieve, langharige, enthousiaste, brave, lieve, langharige terrorist. Hallo Osama.
2: Dat kan toch niet echt. Maar, weet je eens, ik ben dol op televisie. Ik vind dat helemaal relaxed, ontspannen, cappuccinoetje, ontspannen. Ik pak even stoel erbij. Hoeft voor mij absoluut niet. Moet van de directeur dat jullie ook een rustpunt hebben. En moet je blijven zitten. Nee, maar ik ben dol op televisie. Maar bijvoorbeeld erg leuk van op televisie is bijvoorbeeld het programma Buren. Het programma Buren wordt gepresenteerd door Frans Bromet. En Frans Bromet is een godrome verslaggever die de boel altijd een beetje zit te fokken. Een beetje zit te stangen. Ken je hem? Hij doet het de 8e dag geloof ik in de verbouwing. Geweldige vent. Dan zie je die buurman helemaal in paniek op de bank zitten. Want zijn eigen buurman is net met een Ferrari zijn garage binnengereden. En hoor die Frans Bromet, hoor je zo.
7: En meneer, wat is er precies gebeurd dan?
2: Nou, op een gegeven moment is het rustig te eten met mevrouw. Dan komt mijn buurman zonder een Ferrari, zonder garage binnenreden.
7: Oh ja, en wat was je aan het eten dan?
2: Geweldige televisie. Vind je echt geweldig? Wat vind je nog meer leuk op televisie? Nederlandse politie-series. Nederlandse detectives. Die vind ik zelf fucking grappig. Die zijn zo ongeloofwaardig dat er aan kan van. Geweldig. Neem maar alleen die Nederlandse taal. Nederlands klinkt toch niet? Italiaans, dat is een mooie taal. Als je die sportrand van Italië neemt, die Gazzetta della Sport. Als je die letterlijk voorleest en zet er muziek onder, dan klinkt het als een opera. Echt waar, neem van mij aan. Engels is ook een coole taal, maar Nederlands klinkt niet. Engels is een coole taal.
8: Maverick, you scream in. Maverick, never go to the brave thing to do what you do down on land. That plane, that's a melody, that's excellent on that plane. You eagles running, check somebody, get boy. I don't know.
9: Oh, when shall we see me again? It's a melody, again. You're not ready,
10: What the fuck are you talking? What the fuck, huh? What the fuck?
8: Ik grijp je bij je lurven. Schuif uit, schop, scheur.
2: Dat klinkt toch niet. Check me in. Nog zoiets. Nederland is zo klein, je kent alle acteurs, je kent ze allemaal. En dan denk je, combineer nou het feit dat we al die acteurs kennen, combineer dat nou. Laat ze ook weer. Zie ik in de eerste scène van zo'n Nederlandse politie-serie, zie ik een acteur dood neervallen. Ik zet één net verder, zie ik diezelfde acteur twee apers bij Wakko Wakko verdienen. Lekker geloofwaardig. Ja. Dan denk ik, combineer nou het feit dat we al die acteurs kennen, combineer dat nou. Een grote verhoorkamer, Monique van der Ven uit Spangen. En die man zegt,
11: kijk regisseur. Mijn zoontje is ontvoerd. Ik moet losgeld betalen. Waar moet ik in godsnaam wat geld vandaan halen?
2: En dan Monique zegt, ik wil nou een goede lening. Bij FPTO. Ja. Combineer dat dan. Victor Reinier doet dus en Lucky Letters en... Buiten, combineer dat dan. dat de kok dat op Fledder komt aflopen?
11: Hé, hey, zeg Fledder, weet jij al wie de moordenaar is?
2: Nee, maar mag ik een letter kopen? Kom maar niet. Rick Engelkes. Doet dus en goede tijden, slechte tijden en die kutreclames. Combineer dat nou. Zit hij midden in de vrije scène, hoor je opeens je stem?
11: Nee, Rick, dat doe je niet helemaal goed.
2: Geweldig, lijkt me dat. Nog zoiets. De Nederlandse vechtscènes. Vechtscènes, dat kunnen wij absoluut niet. Dat ziet er gewoon niet uit bij ons. Dat ziet eruit als Pepje en Kokkie. Ik zal even voordoen hoe het ongeveer gaat. Ik doe even mijn stoel weg. Einde rustpunt. Maar ik moet even voordoen hoe het ongeveer gaat. Let op. Hier staat de man van 4x3. Wie komt er aanrennen om hem te arresteren? Georgina Verbaan, ja? Voor de mensen die haar niet kennen, die is zo klein, zet er op een wilde gans neer en ze doet Nieuws Horizon aan, ja? Die past in elkaar, kid. Maar je kan veel dingen zeggen over Georgina, maar ze kan wel goed acteren. Dus komt er aanrennen.
12: Ik ga je arresteren, stomme boef.
2: Ze geeft die man met de vlakke hand een tik in zijn gezicht. Die man knipt in één keer met zijn ogen en... valt dood neer. Nou, dan lach ik de billen uit mijn string. Dat vind ik zo verschrikkelijk grappig, echt, hè. En dat ik vrolijk ben, ja. Daar zit er niks anders op, dan moet ik wel.
1: Ja, zie je het voor je? Ik ook. Nou, we gaan naar het nummer dat hierna komt. En dat is Miss Montreal met Alles.

0: Ja, en van 2021 springen we terug naar 1987. En daar vinden we Willeke, Willeke Alberti, die ons vertelt waar het allemaal om draait in het leven.
1: Een vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

Thuis heb ik nog een ansichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

nooit voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Ja, dit was weer Nachtgedachten. Ik vond het fijn dat je luisterde en ik hoop dat je genoten hebt van alles wat voorbij kwam. Als je zo naar bed toe gaat, slaap lekker. Ga nog iets anders doen of moet je nog werken? Nou, doe het rustig aan. Ik ben er natuurlijk gewoon weer volgende week, maandagavond om 10 uur. En ik hoop dat jij dan ook weer luistert. Ik wil Tanja Helderman nog bedanken voor het prachtige gedicht over Paulien Cornelissen. En nou, voor een goede nachtrust en morgen gezond weer op.
1: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigt een schip te zinken. Door een gat in de machinekamer loopt water naar binnen. Waardoor dat gat is ontstaan is niet duidelijk. De brandweer rook wel een brandlucht bij het schip. Een bedrijf is inmiddels ingezet om het schip leeg te pompen zodat het blijft drijven. De bemanning heeft het schip in de Eemshaven al wel verlaten. Het gaat om een boot die onder meer ingezet wordt bij de bouw en het onderhoud van windparken op zee. De co-piloot van het Fly Dubai vliegtuig wilde het toestel waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot vorige week mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen, maar betrokkenen vragen zich af of dat gaat lukken. Zo moet de Raad van State nog naar het voorstel kijken. En de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden, zeggen experts tegen Nieuwsuur. Ze denken dat het miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten dan slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt ook wat lichte regen. Het wordt daarbij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot dat onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt werd dat die binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe dat gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken, waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor mijneed tijdens een rechtszaak in 1987. Jeffrey Archer was 86 jaar. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op het Italiaanse eiland Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde met zijn bestelbus de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is Italië een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist, het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC. Sherry. Bakske vol met stro. Ik weet niet waarom. Ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken, waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder al parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor meineed tijdens een rechtszaak uit 1987. Jeffrey Archer was 86 jaar. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. De co-piloot van het Fly Dubai vliegtuig dat wilde het toestel waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.